0: NPO Radio 2.
1: 3 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een achtbaan stilgezet, omdat meerdere bezoekers er hersenletsel in zouden hebben opgelopen. 4 jaar geleden overleed er iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is, omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Acteur RJ Mitty is overleden. De Amerikaan is vooral bekend van zijn rol in de serie Breaking Bad. Daarin speelde hij de zoon van hoofdpersonage Walter White. Net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. De acteur zette zich in voor een betere vertegenwoordiging van mensen met een beperking in Hollywood. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. RJ Mitty was 34 jaar. Panda Yong Langyue, die ruim 2 jaar geleden werd geboren in Ouans Dierenpark, verhuist deze maand naar China. Volgens de dierentuin in Renen is afgesproken dat een jonge reuzenpanda voor het 4e levensjaar naar China moet om daarbij te dragen aan het behoud van de soort. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden. Langyue was het 2e jong dat in Nederland is geboren. Ouans Dierenpark is van plan om met een speciale afscheidsceremonie de reuzenpanda uit te zwaaien. Het weer, meer bewolking, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken met vanmiddag soms een bui bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: Dit is NPO Radio 2.
1: 4 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. 4 jaar geleden overleed iemand na een ritje in die achtbaan. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Het kampt al langer met een miljoenentekort, maar nu is het einde echt nabij, zegt de opvang in Lauwersoog. Dat komt door het wegvallen van financiële steun waarop was gerekend. Het centrum zegt dat daarover werd gesproken met de gemeente Het Hoge Land en de provincie Groningen. Maar donderdag lieten die weten geen rol voor zichzelf te zien. Als het centrum failliet gaat, verliezen 40 mensen hun baan en ook stopt dan de opvang van zieke en verweesde zeehonden. In Den Haag zijn de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen, de Pulifinario's, uitgereikt. Het duo Jentel en de Boer won de prijs voor de 2e keer in de categorie Kleinkunst. Ze worden geprezen vanwege de humor in gekke liedjes in hun theatershow. Ook Lisa Osterman won de prijs voor de 2e keer. De jury prijst haar voor haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekheid. In de categorie Entertainment won Ruud Smulders, die zich volgens de jury ontpopt tot een van de interessantste makers in de cabaretwereld. Het weer, er komt meer bewolking vanuit het westen, mogelijk met wat regen. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Ook overdag wolken, met vanmiddag soms een bui, bij zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel van der Velden, dankjewel.

dat balanceert op het randje van de nacht en het begin van de dag. En ik moet eerlijk zeggen, ik schrok er een beetje van toen ik net zag hoe laat de zon vandaag opkomt. Vandaag om 8 uur precies. Het zonnetje laat dus nog een kleine 4 uur op zich wachten. Maar ja, zodra die helemaal op is, wat gaat dan de 13e oktober vandaag verder brengen? Het is de internationale dag van de kunstmest. Je hebt er geen reet aan, maar ze vonden het blijkbaar nodig. En het is internationale shoot-up day. Dus als je met kunstmest in de weer gaat, of je dat dan in 3-delig pak wilt doen. En dan mijn advies, trek een bruin pak aan. Dan valt het allemaal wat minder op. In Frankrijk wordt er vandaag verder gestaakt. Vorige week was het al chaos, toen bijna 100.000 jongeren de straat op gingen. En ook vandaag gaat dat weer gebeuren. Het is een landelijke staking- en actiedag. En waarom ook alweer? Nou, ze willen dat er meer geld naar het onderwijs gaat om het lerarentekort en de verouderde onderwijsgebouwen aan te pakken. En niet alleen in Frankrijk wordt gestaakt. Honderden stakende schoonmakers komen vandaag om 12:30 samen voor een actiebijeenkomst in Utrecht. Zij willen dan weer dat er een automatische

0: Terug naar 2012 met Pink en Try. CCR daarvoor, Creedence Clearwater Revival en Up Around the Band in een nieuwe aflevering van Dag Nacht. Nummertje 456. 13 oktober 2026 staat op de agenda. Iets na vieren. Wakker Nederland verenigt zich in de NPO Luister-app. Zo is daar bijvoorbeeld uiteraard Marco Nijs. Hij heeft de maandag overleefd. Hij is nu al, dat is mooi op dinsdagochtend, al zeggen op naar een mooi weekend. Nou, dat zijn de berichten, Marco. Heel goed, hij gaat de verjaardag van zijn zus vieren. Er zijn nog meer telgen van de familie Nijzen. Potverdorie. Christian Pulter is wakker. Wens ons veel plezier en succes. Net als Renzo, de drankrijder, is present. En Judith, die zal zomaar in de sportschool staan. Gezellig weer terug op de dinsdag, zegt ze. Fijne uitzending, ook voor Dennis. Dennis, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wij maken ons op voor een nieuwe strijd der titanen. Voor de dag- en de nachtplaat. En het, nou ja, het concept laat zich raden. Hè? De dagplaat die geeft je wat extra energie. De nachtplaat die, die zorgt ervoor dat je eigenlijk nog wel even terug kan het mandje in. Of op het moment dat je überhaupt nog naar het mandje moet. Waar zit jij qua energieniveau, Dennis?
1: Oeh, ja, ik ben wel even toe aan een beetje energie eigenlijk.
0: Nou, dan zet ik vast een streepje achter de dagplaat.
2: De dag-nachtplaat.
0: En daar mag jij ook op meestemmen. En dat doe je via de NPO Luister-app. Stem je op de dagplaat, dan ga je vandaag voor in excess.

0: Laat staat Suicide Blonde van NXS. Maar denk je nou, mag voor mij nog wel iets rustiger? Om 13 minuten over 4 op de vroege dinsdagochtend. Dan kun je voor deze gaan.
1: Nachtplaat.

Sade en No Ordinary Love. Staat op de plek van de nachtplaat. Nou, laat het maar weten via de NPO Luister-app. We hebben een polletje aangemaakt. Je klikt op dag of nagplaat. Ga je voor Suicide Blond of No Ordinary Love?

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: deze week doen we dat met z'n allen. De nieuwe Rocks en Hazes heet Vang Je Bij en is topzong. En hoor je dus tot en met komende vrijdag heel veel op NPO Radio 2. En ik gok daarna ook nog wel. Daarvoor Tom Cochrane, Life is a Highway uit 92. En daar weer voor liet ik je horen waar je uit mocht stemmen. In het kader van de dag of de nachtplaats. Even een paar eervolle vermeldingen. Überhaupt even Marco noemen. Is weer onderweg naar Groningen. Hij is er weer bij. Hij gaat voor de nachtplaat. Andere Marco. Marco Nijssen vindt het een moeilijke keus tussen dag en nachtplaat. Het is de nachtplaat geworden. Rustig beginnen aan de dinsdag, zegt hij. Nou, onder andere Lika gaat dan voor de nacht. Cor gaat weer voor de dag. Even kijken. Ik zag nog een stem van Nico voor de nachtplaat. Even kijken. Bartes heeft weer op de dagplaat gestemd. Nee, als we dat allemaal op een stapel gooien.
1: De dag nachtplaat.
0: Dan kon Lianne zomaar de beslissende stem hebben. Lianne, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Gijs.
0: Wat brengt de dag zo vroeg, Lianne?
2: Wat de dag zo vroeg brengt, gewoon vroeg beginnen.
0: Vroeg beginnen, maar vroeg beginnen met wat leuks, Lianne, of wat ben je aan het doen?
2: Op dit moment stond ik eigenlijk mijn brood klaar te maken.
0: Ah, en dan? Wat gaat er dan gebeuren? Of zeg je, hou op met die gekkigheid, daar wil ik allemaal niks over vertellen.
2: Ik ga straks koeien melken.
0: Ah, dan werk je op de boer.
2: En is, ik werk niet op de boer.
0: Nee, dat zou ook een beetje gek zijn, maar zo zeggen we dat af en toe in Twente. Hoe zit dat dan, Lianne? Moet je zo vroeg elke ochtend?
2: Ja.
0: Ja, ik vind
2: 365
0: dat...
2: en dan soms wel eens 366 dagen in een jaar.
0: Ben jij nooit vrij, Lianne?
2: Ik neem wel eens tijd voor mezelf.
0: Maar elke ochtend, 99 op de 100 keer, ben je er zo vroeg?
2: Ja.
0: En tot hoe lang werk je dan?
2: Dat hangt er van af. Wat voor een dag of wat de dag brengt.
0: Ja, want dat ligt eraan wat voor werkzaamheden er allemaal zijn.
2: Dat ligt eraan welke werkzaamheden er zijn.
0: Maar dat kan ook tot vanmiddag 4:30 zijn.
2: Nee.
0: Oh, dat is het goede nieuws.
2: Dan ben ik aan, je moet 2 keer melk op een dag. Er zit gemiddeld zo'n 12 uur tussen.
0: Ja, ze zeggen, het is een way of living, hè, Lianne?
2: Ja, het is een way of living, ja. Ik hoorde net over de dag van de kunstmest.
0: Ja!
2: Maar die mag sinds 15 september niet meer uitgereden worden. Dus we hebben er niks aan.
0: Stop de muziek. Wat zeg je nou? Dus die hele dag, moeten we mee stoppen met de dag van de kunstmest?
2: Wat mij betreft wel.
0: Oh, oké. Okay. Ik hoop niet dat ik daarmee kwaad bloed heb gezet.
2: Nou ja, hier in Nederland mag het niet meer uitgereden worden. Of tenminste sinds 15 september. Dan moet je weer wachten tot februari.
0: Maar wat is dat voor een rare dag dan om dat te vieren vandaag met z'n allen?
2: Ga dat eens met de regering overleggen.
0: Ja, ik ga zo meteen even bellen hoor. Dat gaan we allemaal achteraan. Hé, Lianne, wat mag ik noteren voor je?
2: De nachtplaat.
0: De nachtplaat.
2: Want ik wil even één ding. Dat weten heel veel mensen niet voor... 1 kilo kunstmest, of minstens voor een ton kunstmest, heb je 300 kuub aardgas nodig.
0: Nou, dat is
2: een... Ik vind het idioterie.
0: Dat is inderdaad, dat is een hele dure hobby ook.
2: Dat is een hele dure hobby.
0: Ja.
2: Het is de overheid financieren.
0: Ja.
2: En dan mag je je eigen mest niet op het land brengen.
0: Jij vindt daar wat van, Lianne?
2: Ik vind daar wat van.
0: Nou, daar mag ook ruimte voor zijn. Dus we hebben dat nu goed geagendeerd op de Internationale Dag van de Kunstmest.
2: Ja, mag. Ja. Gewoon je eigen mest uitdraaien.
0: Dat doe ik thuis
2: kunstmest.
0: Ook. Precies. Lianne, wat ga je op je brood smeren?
2: Wat ik op mijn brood smeren? Ik pak een croissantje.
0: Een croissantje?
2: Ja.
0: Wat lekker zeg. Heb je die dan...
2: Die kan ik lopende weg opeten.
0: Maar heb je die dan net zelf afgebakken of is die van gisteren?
2: Hij is van gisteren.
0: Oh, nou dan snap ik een beetje hoe de hazen lopen. Lianne, dankjewel.
2: Oké.
0: En zet hem op vandaag, hè.
2: Ga ik doen.
0: Dag Lianne.
2: Doei.
0: Leuke vrouw. Hey Dennis, heb jij meegeteld?
3: Ik heb zeker meegeteld. En de meeste stemmen gaan naar de nachtplaat.
0: Oh, 57% van de stemmen zie ik. Nou, ga er maar eens lekker voor liggen. Vroegochtend van 2. De nachtplaat, AD. No Ordinary Love is here.

2, dit is Dagnacht. En je kent ze wel, van die mensen die op een feestje de hele avond een beetje ergens met een drankje in de hoek staan om te kijken hoe de rest losgaat. Afgelopen weekend was ik bij Snelle in de Melkweg in Amsterdam. En die zei dat ook heel mooi. Die zegt, joh, of je nou vooraan staat en alles aan het meezingen bent of aan het dansen bent. Of je staat helemaal achter in de bar en je bent vooral met je maat aan het praten en er staat een beetje achtergrondmuziek op. Iedereen mag er zijn. En Snelle deed ook de kleine confessie dat hij zegt, ja, als ik naar een concert ga, ben ik ook die gast die aan de bar hangt. En vooral komt voor de gezelligheid en echt niet per se om te zingen of te dansen. Maar dat kan zomaar veranderen tot in één keer jou of hun plaat komt. Van diegene die een beetje de kat uit de boom kijkt. Dan krijg jij ineens een glas in je handen gedrukt met, joh, hou deze even vast. En daar gaan ze als een bezetene de dansvloer op. Omdat ze de rap helemaal kennen of omdat ze de dansje al 10 keer geoefend hebben. En dan ben ik benieuwd, is dat dan de alcohol die ze al wat losser heeft gemaakt? Of is het dan een beetje FOMO, omdat ze de rest toch wel heel erg leuk zien hebben? Misschien kwamen ze niet helemaal zo lekker binnen. Gedoe wat werk. Thuis iets aan hun hoofd. En dan hoor je in één keer jouw plaat. Iemand trekt je mee en ineens sta je toch mee te zingen. En dan ga je even helemaal op in die muziek. En dan gaat dan weer deze over.

een draai aan geven. Er komt een letter uit. En die letter die eruit komt, dat is de letter waarmee de artiest moet beginnen waar we naar op zoek zijn. Dan ga ik nogmaals draaien. Die tweede letter, daar moet dan weer de titel van de plaat mee beginnen. En dat maakt het zo verdomme ingewikkeld af en toe. Ja, we gaan het maar gewoon proberen. Zoals gezegd, de eerste letter is de artiest.

0: De letter F. Oei. We hebben een artiest met de R van Richard en een artiest met de F van Francine. Om maar eens wat te noemen. Ja, dan kom ik natuurlijk meteen uit bij Ramstein. Maar heeft hij dan een plaat met de F? Dat is dan ook weer de vraag. Hoe zit jij in jouw parate kennis, Dennis?
1: Ja, deze is wel moeilijk, moet ik zeggen.
0: Ja.
1: Ik zit te denken aan Robbie Williams.
0: Ja.
1: Feel.
0: Oh, mooi. Ja. Ja, dat kan dus nu niet meer, want we hebben hem al genoemd.
1: Nee, ja, nou ja. Ja. Uitzonderingen daar.
0: Rob de Nijs. Foto van vroeger.
1: Hé, hey, ook wel leuk. Ja.
0: Nou, op die manier hebben we jouw hulp dus heel hard nodig. We zijn op zoek naar een artiest met de letter R en een plaat met de letter F. Voor de Pimpam-plaat, laat het maar weten via de NPO Luisteren.
2: Er is maar één

0: Die zeggen, ja, Rammstein en For Your Fry is er gewoon. Remco komt met Roxette, Fading Like a Flower. Bas kwam met Fanfare van Rowan Hessen. Oh, Bas, waar heb je die opgedoken? En Renzo zegt nog R.E.M. en Follow Me. Maar daar is ook Stefan. Stefan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe zit je erbij, Stefan?
1: Nou ja, ik zit in de auto, hè. Ik ben op weg naar huis.
0: Oh, dus dan heb je de werknacht er weer op zitten?
1: De werknacht heb ik er weer op zitten, ja.
0: Wat heb je gedaan?
1: Dus, ja, is weer klaar voor vandaag.
0: Ja, wat heb je precies gedaan?
1: Ik heb eerst met een vrachtwagen met een aanhanger naar Deneswaard geweest.
0: Ja.
1: Van Eckenwiel bij Tiel weer vandaan. Die heb ik daar geladen, of die wordt voor mij geladen. Toen ben ik teruggereden. Die heb ik aanhanger voor dok gezet. En ik heb de auto gewisseld. Want die auto, dat spul, dat blijft erin. Die reizen overdag weg.
0: Ja.
1: En toen heb ik er even op een busje gesprongen. En daar heb ik nog even twee adressen voor een winkel meegenomen. Toen moest ik nog even naar Delft en naar Spijkenisse.
0: Jeetje, maar dan ga je met een hele grote klapper onder de arm op weg. Want je gaat dan weer van de ene vrachtwagen in de andere bus. Van die vrachtwagen weer naar die trailer.
1: Ja, zo gaat dat, hè. Zo gaat dat. Maar ja, ze hebben ze in ieder geval de hele dag werk voor je. Dus dan kun je dan een beetje bezig blijven.
0: Heb je dan een joekel van een sleutelbos? Of verstoppen ze die sleutels dan achter de velg van de linkervoorband?
1: Nou, nee, dat zijn tweezelfde winkels. Die hebben allebei dezelfde sleutel met dezelfde code van het alarm. Dus dat is wel handig. Ik heb daar één sleutel van.
0: Nou ja, wat een moderne wereld leven we in.
1: Lieve, gaat makkelijk, hè?
0: Zo is dat. Hey Stefan, lekker naar huis nu. Maar je bent nog wel scherp, ja. Want je kwam met een artiest. Die begint met de R en een plaat met de F.
1: Ja. Ja, ik denk, ik was blij dat jullie hem niet genoemd hadden.
0: Ja.
1: Want het schoot mij gelijk te binnen. Toen die R kwam, wist ik hem al.
0: Ik denk,
1: Redbox moet het worden.
0: Precies.
1: En ik denk, als je een F draait, dan wordt het For America. Dat kan niet anders. Dat draaide je dus.
0: Opgelost. En je hebt dus niet hoeven googlen. Die zat gewoon top of mind.
1: Die zat in één keer in mijn hoofd.
0: Nou, ga ik die voor je draaien. En dan doe voorzichtig dat laatste stukje, Stefan.
1: Gaan we doen.
0: Dankjewel. Tot de volgende.
1: Oké, hoi.

0: NPO Radio 2.
1: 5:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd nog uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken, en daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Bij een ongeluk met een achtbaan in de Amerikaanse staat Georgia is iemand om het leven gekomen. Een onbekend aantal anderen raakte gewond. Het is nog onduidelijk wat er precies is gebeurd, maar getuigen zeggen tegen lokale media dat ze iemand uit het treintje hebben zien vallen. Daarbij zou hij andere inzittenden hebben geraakt. Het ongeluk gebeurde in het park Six Flags Over Georgia. Vorige maand werd in een ander Six Flags park in Californië een beroemde achtbaan stilgezet na meer dan 100 meldingen van hersenletsel. Breaking Bad-acteur R.J. Mitty is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Mitty speelde in Breaking Bad de zoon van de hoofdpersonage Walter White. Het personage had net als de acteur een houdings- en bewegingsstoornis. Deskundigen denken dat Albert Heijn mogelijk gehackt is omdat een deel van de systemen niet beschikbaar is. Bedrijven nemen zo'n beslissing niet zomaar, zeggen experts. De supermarkt zelf wil niet zeggen of het gehackt is. De storing begon zondag. Inmiddels zijn er in sommige winkels lege schappen. In Ouans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Lang Yue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Michiel van der Velden, dankjewel.

Satisfaction Factory, Feels Like Heaven uit 84. En daarvoor, ja, ik zou bijna zeggen, een van de festival anthems van de afgelopen jaren. Tom O'Dell en Another Love in de vroege ochtend van 2. Goedemorgen, dit is dagnacht. Een nieuwe dag gaat beginnen. Dinsdag 13 oktober 2026 is aanstonds. Duurt nog even tot het zonnetje opkomt. Voor het eerst dit najaar is het pas na 8. Oh, wat is het nog donker. De deuren van de staatsomroep zijn geopend. De redactie van NPO Radio 2 stroomt langzaam binnen met de collega's van de ochtendshow. Daniel Roelof. Ik zie van mij Daniel net zijn zesde koffie achterover gooien. Straks om 6 uur gaan ze los. Eerst mag ik jou vergezellen met aflevering 456 van Dagnacht. Ben je net wakker? Dan zeg ik goedemorgen, gezellig. Bijna klaar met werken? Dan zeg ik ook goedemorgen, gezellig. Dan kan ik me voorstellen dat je dan blij bent dat je langzaam richting het mandje mag. Nou, mocht je zo meteen voor de kast staan en denken, wat voor leuks trek ik aan. Het is vandaag International Suit-Up Day. Het ultieme excuus, of eigenlijk is het de opdracht om vandaag in een driedelig maatpak op je werk te verschijnen. Ongeacht je functie, dan wel je beroep. Dus mocht je vandaag een halfje wit halen bij de bakker en je denkt, zo, wat

hij er netjes uit? Dan heeft hij geluisterd en gedacht, laat ik een pak aantrekken. En geef hem dan een duim, want dan is hij goed bezig. Ja, en dit is vooral leuk ook voor mezelf, maar misschien ook voor jou. Als jij een beetje een nerd bent, een Apple addict. Vanmiddag wordt er om 3 uur een stapel nieuwe apparaten van Apple aangekondigd. Verwacht wordt een nieuwe speaker, een nieuwe Apple TV en een scherm waarmee je je lampen kan bedienen en je agenda bekijkt. Nou ja, ik kan dat in principe ook met mijn telefoon, maar ik wil hem toch hebben. Ja, ik ben al aan het sparen. Maar het handigste zou ik toch vinden dat er misschien een geluidje komt in de nieuwe afstandsbediening. Dat als je hem kwijt bent, dat je bijvoorbeeld kan fluiten en dat hij dan begint te piepen. En dat je dan weet waar dat ding ligt. En daar hebben ze ongetwijfeld ook over nagedacht. Met een meerprijs van €800, denk ik zo'n beetje, ja. Valt er nog mee trouwens, €800. Ik heb hem al besteld.

sport zonder mondkapje. Uit het coronatijdperk. Benny en Gus Dapperton en Super Lonely. Ik zat net op de kalender te kijken. Nog 74 dagen tot kerst. Nog maar 48 dagen tot december begint. En we weer mogen gaan stemmen op die top 2000. En ze zijn dus nu al dingen aan het opnemen voor die top 2000. Of het de quiz of de Agogo is, ik weet niet wat het is. Je kon je ook aanmelden als publiek. Maar toen ik dus vanochtend het Mediapark opreed, zag ik overal briefjes met het logo van de top 2000 op pionnen geplakt met heel groot parkeren top 2000. En toen dacht ik, ja! Dat duurt dus nog 74 dagen. Maar ik ga wel een top 2000 klassieker voor je draaien. Op 7 vorig jaar. Dat schitterende Stairway to Heaven. Led Zeppelin.

0: way to heaven.
1: Die klassieker uit 71. Let's settle in and Stairway to Heaven. Zeg, je kunt een plaat al 100 keer gehoord hebben. En ineens denken, wacht eens even. Wat hoorde ik daar nou op de achtergrond? Dat is me nooit eerder opgevallen. Bij Strawberry Fields Forever, bijvoorbeeld, van de Beatles, zitten, als je heel goed luistert, hele korte piepgeluidjes. Maar je moet echt goed luisteren. Luister maar. Strawberry Fields. Zit een beetje aan de linkerkant van het geluid. Dus als je in de auto zit, moet je je hoofd een beetje naar links draaien. Nog geen keer horen. Strawberry Fields. Ja, en dat klinkt dus een beetje als morsen. Korte en lange piepjes waarmee je letters kunt doorgeven. Verborgen boodschap is nooit officieel aangetoond in deze plaat. Maar Noel Gallagher van Oasis die kreeg, doordat hij dit hoorde, wel weer een nieuw idee. Dat gaan wij ook doen. Maar dan proberen we wel een echte boodschap in een plaat te verstoppen. En uiteindelijk kwamen ze met een mooie boodschap. Namelijk met helemaal niks. Ja, met helemaal niks. Ja, ze kwamen met de woorden helemaal niks. Vrij vertaald, bugger all. Ze wisten alleen niet zeker of ze het goed hadden gedaan. Dus ik weet niet hoe goed jouw morsenkennis is. Maar luister zo eens naar de piepjes tussen het eerste en het tweede couplet. En pak even.

ritueel. Even je Morse alfabet erbij uit de dashboardkastje. En lukt het jou dan om Burger All te ontcijferen? Of kom jij op totaal iets anders uit? Oasis, do you know what I mean?

0: Goedemorgen. Dag nacht met Gijs Hakkert. Zeg maar gewoon Gijs.
1: NPO Radio 2.
2: Hoi Gijs, lekker bezig.
3: Hey Gijs.
4: Mooi, Gijs mijn jongen.
5: Hey.

Maroon 5 samen met Christina Aguilera en Moves Like Jagger. En die plaat van Oasis daarvoor, Do You Know What I Mean? Fernando die stuurt nog, oeh, heerlijk Gijs, deze van Oasis hoor je eigenlijk nooit op de radio. Nou, Fernando, blij dat ik jou dinsdag daar lekker mee heb kunnen beginnen.

0: Guilty Pleasure. En nou is hij terug. Afgelopen vrijdag kwam hij met een nieuwe plaat met de titel Jaded. Misschien heb je hem dus gisteren bij Annelie al gehoord. Zij draaiden hem dus ook. En terecht, want het is een rammer. En Jack Jarrett legt zelf even uit hoe die plaat dan een beetje is ontstaan.
1: Jaded is het eerste nieuwe werk na mijn debuutalbum Velvet Hour. Ik wilde ook echt een nieuwe sound op gaan zoeken. En heb besloten om echt over te stappen naar het rockgenre in plaats van het popgenre. Omdat ik merk dat het heel dicht bij me ligt. Ik vond het ook vet om gewoon wat donkerder te gaan in mijn muziek. Het thema is ook vrij donker geworden eigenlijk. Het gaat over het emotioneel uitgeput zijn door iemand en proberen daar los van te komen. Dus ik denk, ja, de goede ingrediënten voor echt een stevige rocksong waar je ook lekker de frustratie van je af kan zingen. En ik hoop dat dat goed gelukt is. Het heet Jaded en hij is hier op Radio 2.

stadje Down Under. Ik denk dat hij in Australië zit. En zelfs daar is Jack Jarrett op de vroege ochtend in goede aarde gevallen. Zeg, zometeen mag ik weer wat van vinyl voor je draaien. Dat probeer ik elke ochtend te doen als ik hier zit. En dan een maxi-single of een bepaalde remix, een bepaalde versie die normaal gesproken niet zo snel op de radio zou horen. En straks is dat een wereldhit die eigenlijk niet bedoeld was voor de band die je er straks mee gaat horen. Sterker nog, ze wilden hem eigenlijk helemaal niet opnemen. Dat hebben ze toch gedaan en ze scoorden er een van de grootste klassiekers van de jaren 80 mee. En dan vind ik het altijd leuk om je de eerste toon of de eerste klap of het eerste stukje even te laten horen. Om te kijken of je hem herkent. Ja, die eerste trommel zometeen, dat is best wel een hele herkenbare. Maar je gaat straks de 12-inch versie horen en daarna wordt hij wat anders. Maar die eerste klap, die ga je wel herkennen, denk ik. Luister goed, welke plaat ga ik zo van vinyl voor je draaien? Ja? Ja, welke plaat is het?

0: 2017. John Mayer en Helpless in de vroege ochtend van 2. Dit is Dagnacht. Waar je een gooi kon doen naar de plaat die op de platenspeler ligt. En ik zo voor je ga draaien. Ik liet je een bepaalde klap horen. Ga je die meteen nog een keer laten horen? En de vraag was, welke plaat ligt er in de 12-inch versie op die platenspeler? Nou, er zijn veel suggesties gedaan. Heel vaak kwam binnen. Bijvoorbeeld van Joost en François. Addicted to Love, Robert Palmer. Even het klapje luisteren. Ja, is een ander klapje. Is een ander klapje. Randy, die zegt, is het Smooth Criminal van Michael Jackson? Dat is ook een klapje, maar is een ander klapje. Het is goed geraden door veel luistervrienden. Noem een Tiger Danny, een Marco en een Ries. En ook Chris. Chris, daar ga je.
1: Hey Gijs, met Chris uit Tilburg. Goedemorgen. Het is de hit uit, voor mij, de allerleukste film uit de jaren 80. The Breakfast Club. Dus het is Don't You Forget About Me.
0: Heel goed, Chris.
1: Oh, Simple Minds.
0: Dat is hem inderdaad. Een van de bekendste hits van de jaren 80. En dit is dus een saaiant detail. Die plaat was helemaal niet gemaakt voor hem. Don't You Forget About Me, de 12-inch versie van 6 minuut 29... ligt op de platenspeler, komt uit de 85... werd inderdaad wereldberoemd dankzij The Breakfast Club. En het nummer klinkt dus als een typische Simple Minds plaat... maar de band heeft hem dus zelf helemaal niet geschreven. Twee songwriters die maakten hem speciaal voor de film en dus niet voor de band. En ja, dan heb je dus nog een groep muzikanten nodig die de plaat ook willen inzingen. En dat wilden de Simple Minds wel, maar ze waren niet de eerste keus. Onder andere Billy Idol en Brian Ferry werden benaderd. En uiteindelijk kwamen ze dan toch bij de Simple Minds terecht. En de zanger, Jim Kerr, die wilde het eigenlijk ook weer niet. Maar ze besloten het toch te doen. En dat bleek een uitstekende beslissing, want Don't You Forget About Me werd de eerste Amerikaanse nummer 1 hit van de Simple Minds. En het groeide uit tot eigenlijk de internationale doorbraak. In Nederland kwam die op de tweede plaats in de top 40. En ik heb dus de 12-inch voor je staan. En dat herkenbare intro, dat is meteen een stuk langer en uitgebreider. En ook tussen de zang hoor je meer instrumentale stukken en het extra drumwerk van Mel Gaynor. En de bridge, zoals ze dat zo mooi noemen, die komt nu een tweede keer terug in deze langere versie. Want daar is lekker de tijd voor. Vanaf vinyl, Simple Minds, Don't You Forget About Me, de 12-inch van 6,29.

6:29, Simple Minds en Don't You Forget About Me. In de vroege ochtend van 2. Met zometeen een nieuwe editie van Daniel en Roelof

0: NPO Radio 2.
1: 6:00, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Veilig Thuis, dat meldingen van huiselijk geweld en kindermishandeling onderzoekt, kan het werk niet meer aan. Dat komt door het stijgende aantal meldingen, maar ook door complexe situaties en tekorten in de zorg. Elk jaar worden tienduizenden gevallen van mogelijke mishandeling te laat opgepakt. Een melding moet volgens de wet binnen 5 dagen worden opgepakt, maar dat lukt in meer dan de helft van de gevallen niet. Het meldpunt is veel tijd kwijt aan gesprekken en het opvragen van informatie bij huisarts of school. De organisatie pleit daarom voor meer geld van de overheid. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk een stuk harder dan gedacht. Dat voorspelt het Internationaal Monetair Fonds, dat ook de prognose voor Duitsland en de wereldeconomie heeft verhoogd. Het IMF rekent in Nederland op een groei van 1,5%. Eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie een grote veerkracht laat zien na de grote verstoring begin dit jaar vanwege de oorlog in Iran. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog te beperken. Daarnaast krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. Noodweer heeft in Mexico aan 4 mensen het leven gekost. Ze kwamen om door overstromingen in het westen van het land. Volgens de gouverneur van de regio heeft het leger zeker 30 mensen gered. De komende dagen wordt in Mexico ook noodweer verwacht. In een attractiepark in de VS is iemand uit een achtbaan gevallen en overleden. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde in een Six Flags park in de staat Georgia. Doordat een man bij zijn val andere passagiers raakte, is er ook een onbekend aantal gewonden. In Ouans Dierenpark in Renen wordt binnenkort afscheid genomen van reuzenpanda Langyue. Het dier werd 2 jaar geleden geboren in de dierentuin en verhuist deze maand nog naar China. Daar moet de panda bijdragen aan het behoud van de bedreigde diersoort. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen. Bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dankjewel en een hele goede morgen, Roelof.
3: Goedemorgen, Daniel.
2: En goedemorgen, Rijn Baartmans.
4: Goedemorgen, Daniel en Roelof.
3: Goedemorgen, Rijn Baartmans.
4: Goedemorgen. We gaan natuurlijk even kort vooruitblikken op de ochtendspits die ons staat te wachten.
2: Ja.
4: Allereerst is het herfstvakantie in de regio Noord. Dit geeft onder andere minder files in de regio Amsterdam. Maar in zijn totaliteit zullen we in de filelengtes weinig verschil zien vergeleken met de normale dinsdag. De situatie bij de Zuurhofbrug is helaas nog altijd onveranderd. Eigenlijk zou je gisteren een oplossing voorkomen. Maar we zien ook nu al files ontstaan op de A15 Rotterdam richting Europoort. Bij de brug doe je er 10 minuten langer over. Tot slot nog de Kalandbrug. Die is in storing en dit gaat deze ochtendspits files veroorzaken op de N57.
2: Kortom, we kunnen zeggen, ook in de vakantieperiode is de week gewoon een kameel.
4: Het wordt gewoon een kameel deze week.
2: Ja. Ja. Dankjewel, Rijn, tot straks.
3: Yo. Het is ergens ook geruststellend.
2: Ja,
3: het
2: is ook wel fijn.
3: De week gewoon een kameel.
2: Sommige waarheden gelden altijd. Welke waarheid ook altijd geldt, is dat je een plaat bij ons kan aanvragen en dat je daar 2 woorden bij kan voegen die samenvatten wat jouw dag jou gaat brengen. Bijvoorbeeld uitslapen en wentelteefjes als de vakantieperiode al is ingegaan. En misschien wil je wel Dua Lipa horen of zo.
3: En mocht je nou zin hebben in ZZ Top en Sharp Dressed Man, kan zomaar dat je zo wakker wordt. Dan doe je daar woorden als zagen en houtkachel bij.
2: Ja, of misschien denk je blijven en liggen. En dan zeg je, nou, ik wil graag Mumford & Sons horen met Little Lion Man. Het mag allemaal. Je kan je suggestie insturen via NPO Luister.
5: Gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
6: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert nu. Tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
7: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
9: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
8: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
9: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende.
0: Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
10: Shape the future with confidence. EY.
11: Get ready for the OG.
12: All y'all bitches wanna look like me.
13: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
14: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam. Hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
15: Nu bij Hollands Nieuwe. 50% korting op mobiel en internet. Het hele eerste jaar. Zoals snel internet. Normaal €35, nu maar €17,50 per maand. Deze deal geldt bij een 2-jarig abonnement. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl.
16: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
17: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Great Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
18: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist, meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.

0: aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
0: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
1: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
2: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want met meer dan 80 artsen zijn we dé specialist op het gebied van oogzorg. En we helpen jaarlijks meer dan 40.000 mensen met staar. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus. Bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
2: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
6: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Het nieuws van vandaag is nog steeds de enorme chaos bij Albert Heijn. De supermarkt is waarschijnlijk gehackt en daarom heeft een groot deel van de IT-systemen hebben ze inmiddels uitgeschakeld. De website en de app liggen eruit, online boodschappen worden niet bezorgd en ook de koopzegels, de Air Miles en de persoonlijke bonusaanbiedingen werken niet. En daardoor worden de winkels bijvoorbeeld niet goed bevoorraad en dreigen de komende dagen de schappen leeg te raken.
1: Oei, oei, oei.
0: Ja, bij sommige klanten zorgt het voor wat frustratie, maar deze vrouw is de moeilijkste niet.
2: Ja, joh, we moesten eigenlijk hutspot, maar nou worden het gewoon spruitjes, joh. Dat is ook prima.
0: Ja, joh, lekker spruitjes. De winkels zijn wel gewoon open en wanneer alle problemen zijn opgelost, dat is nog niet duidelijk.
1: Gisteren was de spannende avond in Den Haag. Daar werden de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland uitgereikt. Dat zijn de Poelivinario's. Nou, dat vogeltje, we hadden het er eerder over. Ruud Mulders, Lisa Osterman en het duo Jentel en de Boer, die gingen met zo'n felbegeerde prijs naar huis. Het is een soort trofee, een plastiek, zeg je dan. Mooi woord, hè? Plastiek. Ja, zo'n geboetseerd. Gewoon zo'n abstract trofeetje.
0: Okay.
1: Een trofee die niet op een trofee lijkt?
0: Ja, dat? Gewoon een gek beeldje.
1: Ja, precies. Okay. Voor Lisa Osterman en Jentel en de Boer was het de tweede keer dat ze wonnen. En Ruud Mulders, die mocht die prijs voor het eerst in ontvangst nemen. Hij won de Poelivinario in de categorie Entertainment voor zijn voorstelling. Let op, Ruud Ziegloos.
3: Dokter Paat heeft mijn huisarts. Ah, Paat. Ik weet nog wel dat ik een paar dingen vroeg. Zat hij ook mee te tikken. En uiteindelijk draaide mijn dokter Paat draaide de monitor bij. En toen had mijn huisarts voor mij gegoogeld. Dat is geen beroep. Dat is een website. Ik had dit ook thuis kunnen doen. Was ik een soort arts vanuit huis? Was ik een soort huisarts? Zou dat betekenen?
1: Hij komt in een mooi rijtje in die categorie entertainment. Jochem Meijer won hem, Theo Maassen, Claudia de Breij en Peter Pannenkoek.
0: De R zit weer in de maand. En dat betekent eigenlijk maar één ding. Het gaat weer beginnen. Expeditie Robinson. En ze hebben de nieuwe kandidaten bekendgemaakt. Maxime Meiland, shorttrekker Shinky Knecht. Denise Dest, dat is de gastvrouw van First Dates. Ja. En ook Boas Kok, die is van Goldband, weet je wel. Zij strijden dit jaar om de titel. En het wordt een samenwerking tussen RTL en het Vlaamse VRT. Dus waarschijnlijk ken je de helft van de kandidaten niet. Maar dat zijn dan bekende Vlamingen, BV'ers. 1 november start het seizoen bij RTL 4. Zou jij er ooit aan meedoen, Expeditie Robinson?
1: Daniel Lippes?
0: Ja.
1: Ik pak nog liever een theelepeltje om mijn oog te verwijderen.
0: Echt?
1: Dan dat ik ben. Ja, dat zou ik nooit doen. Hoewel ik een goede kans zou maken. Want ik ben natuurlijk, ik ben fit, ik ben mentaal sterk, ik heb genoeg reserves. Ja, jij, zou jij het doen?
0: Ja, ik weet het niet. Het is toch, het is wel, het heeft een bepaalde status. Er zijn van een paar van die tv-programma's waarvan je denkt, ja, dan moet ik het wel serieus overwegen. En Expeditie Robinson is er daar wel één van.
1: Ja? Maar ik kan je niet zo lang missen hier, hoor. Dus dan,
0: Nee, dat is waar. Dan moet je ook weer het soort van, oh ja, hij is ineens 3 weken met vakantie in mei.
1: Ja.
0: Ja, precies. Dat is ook wel heel verdacht, ja. Nou ja, god. We zien het volgend jaar wel.
1: Je zegt geen nee.
0: Ik zeg geen nee.
4: Okay. Twee vandaag.
0: Maar nee, dan krijg je er twee woorden voor vandaag. Die kun je nu insturen via NPO Luister. En doe er een plaat bij, want dan kunnen we je plaat misschien draaien. Bijvoorbeeld stuur je Tuin en Aanharken en dan doe je er Stevie Wonder bij.
1: Oh,
0: Music for Plants.
1: Lekker. Tears for Fears. Hè? Shout als je daar zin in hebt en je gaat series bingen bijvoorbeeld.
0: Ja, of Queen, I Want to Break Free. En dan doe je Vloer en Dweilen. Maar
1: de mogelijkheden zijn eindeloos.
0: En de platen ook. Dus stuur ze vooral door via NPO Luister. En wie weet hebben we je zo meteen aan de lijn. Fontaines DC, Marianne, die geweldige plaat. Die

0: Marianne Fontaine's DC.
1: Twee vandaag.
0: Twee woorden en een plaat erbij kun je iedere ochtend aan ons doorsturen. Huub die stuurde bijvoorbeeld Kameel Woestijn, Genesis, Follow Me, Follow You. Ja, is op zich een goede suggestie, alleen het is niet echt... Ja, het is niet echt een woestijndag, hè? Ja, oké, de kameel loopt
2: al. Je weet niet wat Huub doet, hè?
0: Nee, dat is het.
2: Misschien is hij Bedouin van beroep. Petra, die zegt fiets en werk, bicycle race van Queen.
0: Ja, maar we bellen even met Wiljo. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Welke twee
3: woorden... Daniel en Roelof.
0: Goedemorgen, Wiljo.
3: Hallo.
0: Welke twee woorden heb jij ons gestuurd?
3: Ik had gestuurd sollicitatie en diploma.
0: Vertel.
3: Ik begin mijn dag straks op de afdeling in het ziekenhuis waar ik werk met het interviewen van twee studenten die bij ons een opleidingstraject willen komen volgen. Dus die komen solliciteren.
0: Ja.
3: En mijn dochter die heeft vlak voor de net na de zomervakantiejaar propeduizen behaald. En die heeft daar vandaag haar uitreiking van. Dus die krijgt haar B-diploma.
0: En daar heb je denk ik dan wel een half dagje vrij voor genomen of...
3: Het ziekenhuis waar ik werk en dus de hogeschool waar zij zit, die liggen niet heel ver bij elkaar vandaan. Dus ik vanaf een uur of half drie kan ik de kant op van de hogeschool. En dan kan ik dus werken en daarna door naar die uitreiking.
0: En er even tussenuit sneaken. Wat lekker. Gefeliciteerd.
3: Ja, dank. Ik ga het doorgeven.
0: En welke studie heeft ze dan behaald?
3: Ze heeft de propeduizen behaald in een ICT-opleiding die ze doet op de Haagse Hogeschool. Vraag me niet welke richting, want het is voor mij allemaal eentjes en nulletjes.
0: Het is allemaal heel complex.
2: Welke richting?
3: Ja. Ja.
0: Hey, Wiljo, die sollicitaties, wat zoek jij in een goede potentiële, nou ja, iemand die bij jou komt werken?
3: Open, eerlijk en stressbestendig. Teamplayer.
0: En heb jij een goede vraag om die stressbestendigheid te testen?
3: Ja, die moet ik nu door de spanning even... Laat ik hem even voorbij.
0: Nee, ja, het is nog vroeg. Dat mag, maar ik heb wel zitten kijken. Er zijn van die standaard sollicitatievragen bijvoorbeeld... Ja. Om creativiteit te testen, eentje die mij altijd is bijgebleven. Dan vraag je dus aan iemand van... je krijgt een miljoen pingpongballen en je mag ze niet verkopen. Wat doe je ermee? En dan afhankelijk van wat iemand met die miljoen pingpongballen doet... dan dat test je een beetje zo of iemand een beetje creatief is. En je zal er vast ook dat soort gekke vragen kunnen verzinnen... voor stressbestendigheid. Dus we wensen je veel succes vandaag.
3: Zeker, nou, dankjewel.
0: Hey, en Wiljo, welke plaat hoort erbij?
3: Dat je nooit moet stoppen met geloven in datgene wat je wil bereiken. Dus don't stop believing.
0: Gaan we voor je draaien. Maak er een goede dag van.
3: Dankjewel, jullie ook. Fijne uitzending.

0: Kees, is dit een powerballet, de ja of de nee?
1: Ik liet hier net het powerballet-alarm afgaan... en die vraag werd me door Rianne van de redactie inderdaad gesteld. Is dit een powerballet? Is dit een powerballet? Is dit een powerballet?
0: Is de paus katholiek?
1: Is december top 2000 maand?
0: Ja, precies. Ja, gisteren was het een heerlijke nazomerdag, maar vandaag zitten we weer in de herfst met de hoofdletter H. Het is druilerig, het is bewolkt en als je niet oppast, dan kan het ook nog behoorlijk nat worden onderweg naar werk. Koud wordt het dan weer niet, temperaturen rond de 19 graden vandaag. En Rijn Baarmans houdt de kameel voor ons in de gaten.
2: Goedemorgen. Ja, de kameel, goedemorgen. De kameel is begonnen. De eerste files ontstaan in Zuid-Holland en Noord-Brabant. 100 kilometer in totaal. Nou, in Brabant sta je al in de file op de A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en afrit Kerkdriel betekent dat 20 minuten extra reistijd. In de A10 is de Koentunnel tijdelijk dicht. En dat veroorzaakt file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein betekent dat 10 minuten file rijden. Dan nog de A15, Rotterdam richting Europoort. Problemen met de Zuurhofbrug, zoals de meeste van jullie ondertussen weten. Een kwartier vertraging daar. En dan nog de A59, Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel doe je er 10 minuten langer over.
0: Dankjewel. En hier is Carmen met het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De Nederlandse economie groeit dit jaar waarschijnlijk harder dan gedacht. Het Internationaal Monetair Fonds rekent op een groei van 1,5% en eerder werd uitgegaan van 1%. Het IMF zegt dat de wereldeconomie heel veerkrachtig is. Wereldwijd wisten landen de impact van de oorlog in het Midden-Oosten te beperken. En ook krijgt de economie een impuls door de groei van kunstmatige intelligentie. De Amerikaanse acteur R.J. Mitty is overleden. Hij was pas 34. Hij speelde onder meer in Breaking Bad. En daarin was hij junior, de zoon van hoofdpersoon Walter White.
4: I don't give a shit.
5: You killed Uncle Hank. You killed him. You
6: need this money. It can't all be for nothing.
5: What you did, just
6: please.
5: Shut up. Shut up.
6: Please.
5: Will you just leave us alone?
4: You asshole! Why are you still alive?
5: Why don't you just die already? Just
4: die!
3: Ja, hij kreeg de rol in deze serie terwijl hij nauwelijks acteerervaring had. En net als zijn personage had Mitty cerebrale parese, een houdings- en bewegingsstoornis. Waaraan de acteur is overleden, is niet bekendgemaakt. In een attractiepark in Amerika is iemand uit een achtbaan gevallen en omgekomen. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk. Ooggetuigen zagen hoe de man uit het wagentje werd geslingerd en een paar keer werd geraakt door een karretje voordat hij naar beneden viel.
7: The Goliath has six flags. Just launched a man out of his seat. Three times on our car.
3: Ja, dat ongeluk gebeurde in een Six Flags Park in Georgia. Een aantal andere bezoekers raakten gewond. Vorige maand werd bekend dat een achtbaan in een ander Six Flags Park werd stopgezet, omdat mensen daar hersenletsel opliepen.
0: Ja, heel heftig. Ik zag vanochtend op social media je hebt natuurlijk altijd van die foto's die gemaakt worden tijdens de rit. En er is dus ook een ritfoto waar je dus die man eigenlijk uit dat karretje ziet vliegen. En dat hij eigenlijk als het ware los hangt boven dat karretje. Heel naar.
3: Je kunt afvragen, hoe kan dat nou gebeuren? Want meestal zit je altijd heel goed ingesnoerd, hè, in zo'n karretje.
0: Ja, ik had zitten kijken en dit was een achtbaan waar de beugels niet over de schouder gaan, maar alleen maar om je middel. Mm-hmm. Dus ja, je zou kunnen misschien niet goed genoeg aangedrukt of zo. Ja,
3: geen idee.
0: Niet.
3: Een pandajong dat ruim 2 jaar geleden werd geboren in Auwans Dierenpark verhuist deze maand naar China. Dat was al eerder afgesproken omdat ze zich daar moet voortplanten. Haar ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het park is het enige in Nederland waar reuzenpanda's worden gehouden en is ook van plan om met een speciale afscheidsceremonie deze reuzenpanda uit te zwaaien.
8: Fijne feit.
1: Het is vandaag 13 oktober en dat is de dag dat in 1875 in Deventer de koninklijke UD werd opgericht. Voluit de Deventer Cricket en Voetbalclub Utile Dulci. Dat is de oudste nog bestaande veldsportvereniging van Nederland. En die naam Utile Dulci betekent het nuttige door het aangename. En jongens, we hebben in Nederland heel veel prachtige namen van verenigingen met afkortingen. HBOK. Ja, kun je niet weten. Het begon op klompen. Oh, prachtig is je weten. Tor, THOR, tot heil onze ribbenkast. Ja. En Dovo, door ons vrienden opgericht, bijvoorbeeld uit Veenendaal. Nou, de langste clubnaam ter wereld is ook eentje van een Nederlandse voetbalclub. Een betaald voetbalclub zelfs. Welke zou dat kunnen zijn?
3: WVHEDW.
1: Nee,
3: is natuurlijk niet betaald.
1: Een betaald voetbalclub. Langste.
0: Ik heb echt geen idee, nee.
3: Weet ik niet.
1: NAC. Ja, het is NAC. Dat zou je niet meteen denken, ik zie jullie een beetje verbaasd kijken. Maar de naam NAC die staat namelijk voor NOAD Advendo combinatie. En NOAD is weer een afkorting voor nooit opgeven, altijd doorzetten. En Advendo voor aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning. Dus ja, dan krijg je de nooit opgeven, altijd doorzetten, aangenaam door vermaak en nuttig door ontspanning combinatie breedaad. En dan ben je ineens heel lang. Feitje van de dag.
3: Je zou hem als teletextkop moeten hebben. Hè?
1: Ja, dat maar eens vol te laten lopen. Feitje van de dag. Je denkt, hij neemt me op de hak. Maar echt waar, er is geen naam langer dan NAC.

Burna Boy en Shakira, You're the Die Die. De R zit weer in de maand. En dat betekent dat hij er weer aan zit te komen. Hè? De top 2000. Mooi moment om af en toe even een kleine parel uit de top 2000 uit te lichten. Universiteitsgroepje was dit. Zaten met z'n allen, studeerden ze klinische psychologie. En veel van de teksten van Fisher Z zijn dan ook afgeleid uit de klinische psychologie en dingen die ze tegenkwamen tijdens hun studie. Zelfs de naam is vernoemd naar een soort rare formule die ze zelf ook niet zo heel goed begrepen.

0: nummer 1002 in de top 2000. Fisher Z en So Long. Het is al een tijdje onrustig in Frankrijk. Grote studentenprotesten vinden plaats in het hele land. Het is begonnen in Parijs en inmiddels verspreidt het zich als een olievlek over heel Frankrijk. Ook vandaag dreigt het weer onrustig te worden, want er zijn weer nieuwe protesten aangekondigd. En dus dachten wij, we bellen even met journalist Joost Basmeijer vanuit Parijs. Goedemorgen Joost. Goedemorgen Joost.
1: Oh, goedemorgen.
0: Daar ben je. Vertel, wat maakt nou dat het zo onrustig is al wekenlang in Frankrijk?
1: Nou, de onvrede is groot, hè. Het begon eigenlijk met middelbare scholieren, dus niet eens met studenten. Dus echt jonkies, kinderen van 15, 16, die de straten opgingen. Die zijn boos omdat hun schoolgebouwen een beetje uit elkaar vallen. Met name in armere gemeenten, voorsteden van grote steden zoals Parijs. Hè. Er zijn de omstandigheden echt slecht. Er zitten ratten in de schoollokalen, kakkerlakken. En er is heel veel lesuitval. Dus we hebben heel vaak gewoon geen les, omdat er een docent uitvalt. Die wordt dan niet vervangen. En je ziet inderdaad dat het als een olievlek over het land gaat. En dat ze eigenlijk gewoon beter onderwijs willen.
0: Nou heb ik zelf in Frankrijk op school gezeten. Dat is inmiddels alweer echt 20 jaar geleden. Maar ik ben toevallig afgelopen juni was ik weer in Frankrijk. Toen dacht ik ga mijn oude schoolgebouw eens bezoeken. Dat was een college, zoals dat dan heet. Een middelbare school. En ik merkte dat er eigenlijk in 20 jaar niets veranderd was. Echt, dezelfde aanplakbriefjes hingen nog op de deuren en dergelijke. Dat is denk ik ook een beetje de kern van het probleem, toch? Er wordt gewoon geen geld in het onderwijs gestoken.
1: Ja, dat klopt. Er is eigenlijk heel veel geld juist weggegaan. De overheid heeft nu wel aangekondigd dat ze willen praten. Hè, en dat er weer geld teruggaat naar het onderwijs. Maar je ziet dat de onvrede zo groot is, omdat er inderdaad zoveel geld weg is getrokken. Je ziet dat leraren zijn gestopt met werken. Die worden dus ook niet meer vervangen. Die onvrede zit niet alleen bij de middelbare scholieren. Die zit ook bij de studenten. Dus hier bij mij om de hoek zit een grote universiteit. Daar waren ze afgelopen vrijdag ook aan het staken. Dus ik sprak daar ook met mensen die zeiden ook van wij zijn en solidair met die middelbare scholieren, maar we zijn ook boos omdat het onderwijs gewoon op zijn, eigenlijk over de hele breedte, niet goed genoeg is. En daar moet echt wat aan veranderen.
2: Dan krijgen ze die geest wel weer in de fles. Want stel je voor, ze zeggen oké, we gooien er een paar miljard tegenaan. Ja, dan duurt het nog jaren voordat je dat weer op peil hebt, toch?
1: Nee, ik denk het niet. Je ziet eigenlijk dat die protesten alleen maar groter worden. Hè? Vandaag zijn er in Parijs twee hele grote protestmarsen. Door het hele land wordt er gestaakt. Maar aankomende zaterdag is er nog een veel groter protest aangekondigd. Dan doen alle vakbonden en alle organisaties die doen ook mee. Dus de komende week is het zeker nog wel rustig hier. En de geest in de fles krijgen is wel heel moeilijk. Want Frankrijk gaat een beetje Griekenland achterna. Hè? Je weet misschien nog wel in Griekenland dat je die hele grote financiële crisis. Ja. De EU moest ingrijpen en zo. Nou ja, als je kijkt naar waar Frankrijk nu staat met staatsschuld en zo, gaat het heel erg slecht met het land. Er komen verkiezingen aan volgend jaar. Er is een radicaal linkse presidentskandidaat en een radicaal rechtse presidentskandidaat. En het is maar zeer de vraag of een van die twee kandidaten die straks dan misschien gaat winnen, of die het wel gaat lukken om dan die hele overheid op de schop te nemen. Hè? Want uiteindelijk is de overheid, die geeft gewoon veel te veel geld uit. Het is veel te log apparaat eigenlijk. Het is super moeilijk om dat weer een soort van op de rit te krijgen.
2: Ik zei hier net ook, hè, dat is misschien een beetje flauw tegenover de Fransen, maar ik denk altijd, maar die Fransen willen ook niks. Ze willen niet in te stoppen met werken, die boeren moeten sloten geld, iedereen legt het hele land altijd plat. Of is dat overdrijf ik dan, of zit daar wel een kern van waarheid in?
1: Nee, er zit een kern van waarheid in, want ze gaan voor minstoffering, ze gaan ze staken. Ja. Dat zit natuurlijk wel een beetje in de aard van het beestje, hè. Dat is al sinds de Franse revolutie zit dat erin. Dat zeiden die studenten trouwens ook, die verwezen daar ook gewoon naar. Van wij zijn een revolutionair volkje, zeg maar. En ze verwezen ook naar die studentenprotesten van 1968. Hè. Toen waren er echt enorme studentenprotesten. Die hebben toen echt het hele land helemaal stilgelegd. En dat is de grote nachtmerrie ook van de Franse regering. Want het kan dus echt wel zijn dat dit veel groter wordt. En veel breder gedragen wordt. Dat je een soort van gele hesjes-achtige demonstraties weer krijgt. En dan gaat het echt een enorm probleem opleveren.
0: Even over het groeien van die protesten, Joost. Want wij zien op social media ook wat excessen voorbij komen. Hè, dingen die in de fik worden gezet, protesten die helemaal uit de hand lopen. In hoeverre worden dit soort protesten nu ook gekaapt door, ik noem het maar even, hooligans en gewoon kwaadwillenden die eigenlijk alleen maar komen om te rellen?
1: Ja, nou ja, dat gebeurt natuurlijk altijd. Hè. Dat zie je in Nederland eigenlijk ook wel. Dat als er dan een demonstratie is, dat er dan een paar geilschoppers bij zijn die eigenlijk alleen maar willen knokken met de ME. Dat gebeurt hier ook. Daar zijn heel veel scholieren en studenten ook wel pissig over. Want kunnen die politici die kunnen dan zeggen van, zie je wel, het zijn allemaal boeven. Of het is allemaal die groep of die groep die dit allemaal doen. Maar daaronder zit die onvrede, hè, waar ik het eerder over had, die is echt wel heel erg diep. En ze willen echt ook dat daar wat aan wordt veranderd. En dat is natuurlijk eigenlijk ook heel erg hoopgevend. Hè, dat gewoon jongeren, kinderen eigenlijk, heel veel minderjarigen dus ook, de straat op gaan. Die zeggen, ja, we willen beter onderwijs. Ik bedoel, ja, als overheid kan je eigenlijk niet meer wensen. Dat kinderen dat eisen is eigenlijk juist heel mooi. Maar ja, je ziet wel dat het inderdaad ook soms wel misgaat. Ja.
0: Ja, er moet nog wel wat, er moet nog aardig wat gebeuren. En voorlopig zijn we dus nog niet van de onrust af.
1: Nee. Vandaag gaat het verder.
0: Nou, dan checken we binnenkort weer bij je in, Joost.
1: Okidoki, is goed.
0: Dankjewel voor de update, Joost Basmeijer vanuit Frankrijk. En maak er toch een mooie dag van.
1: Dankjewel, ga ik doen. Ciao.

0: Peppers, Tell Me Baby.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Carmen met de raadsel!
3: Zo is het wel.
4: Ja, ik ga jullie hierna nog even een vraag stellen. Let op.
5: En we hebben vanuit 50 mensen één meneer gekozen... die voor ons de ideale rug heeft. En daar gaan we nu... Vandaag zijn we daaraan begonnen...
0: Ja,
6: is het, ja.
0: Er wordt getatoeëerd, uiteraard.
4: Ja, maar de vraag is dus eigenlijk, wat komt er op de rug?
0: Is het dat grote schilderij van, was het van Gogh of zo? Nee, dat was
6: Rembrandt.
0: Rembrandt was het, die ergens bij iemand op de rug getatoeëerd zou worden door Schiefmacher, volgens mij.
4: Hartstikke goed.
0: Ja!
4: Ja hoor.
0: Lekker! En je wilde ons nog een vraag stellen? Of,
4: nee, dit was de vraag.
0: Nee, dit is
7: Bedouw. Dit is NPO Radio 2.
0: Nou...
6: Eindelijk.
4: Het werd tijd.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus, Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
1: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
4: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In 1 dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
3: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
4: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
7: Hey, misschien per riksja door de smalle straatjes van Hanoi.
8: NRV. Of fietsen langs de Sava's op Java. NRV.
7: Wandelen over de Chinese muur.
8: NRV.
7: Een Thaise tempel bezoeken.
8: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
9: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
10: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
9: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
11: Exact 7 uur. Hartelijk goedemorgen. Dit is Daniel Roelofs zijn al op met zometeen Republica Ready to Go. En eerst het NOS Journaal met Carmen Verheul.
12: Een melding van huiselijk geweld of kindermishandeling wordt te vaak te laat opgepakt. Het is een bekend probleem waar ook al jaren kritiek op is. En nu trekt ook Veilig Thuis zelf aan de bel. Volgens het meldpunt is de situatie niet meer houdbaar.
13: Al onze organisaties lopen vast als het gaat om wachtlijsten. Maar ook wel om zorgen over inwoners, gezinnen, waar onveiligheid is of signalen van zijn.
12: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt, maar nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. De oplossing is volgens Veilig Thuis meer geld vanuit de overheid. Er zijn tientallen miljoenen nodig. De AfD in Duitsland moet een schadevergoeding betalen aan slagerzanger Heino. Een kandidaat van de rechtsradicale partij had bij deelstaatverkiezingen gezegd dat de zanger op hem zou stemmen, maar Heino ontkende dat in alle toonaarden. En hij eiste eerst 250.000 vanwege imagoschade, maar uiteindelijk ging hij akkoord met een schikking van 7500 euro. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Al een tijd is er een miljoenentekort, maar nu lijkt het doek echt te vallen. De opvang had gerekend op financiële steun van de gemeente en de provincie, maar dat komt er niet. En als het centrum failliet gaat, dan worden er geen zeehonden meer opgevangen en verliezen 40 mensen hun baan.
14: Ze waren toch net verhuisd naar een nieuw gebouw?
12: Ja, daar zit ook een groot deel van het probleem.
14: Oh, dat was heel duur.
12: Heel duur, ja. Binnenkort kan je bij het Rembrandthuis in Amsterdam weer een Rembrandt-tatoeage laten zetten. Henk Schiefmacher en zijn team pakken dit keer bij één iemand nog wat groter uit. Hij wilde de Eds de kruisafname op iemands rug zetten. Die rug moet dan wel groot genoeg zijn.
15: Wij hebben natuurlijk een ander canvas als dat Rembrandt dat had. En we hebben vanuit 50 mensen één meneer gekozen die voor ons de ideale rug heeft.
16: Ja, blijkbaar heb ik de perfecte rug hiervoor. Dus ja.
17: Heb je dat ooit eerder gehoord?
16: Eigenlijk niet, nee.
12: Nee,
18: is het mooier geworden?
12: Ja, nou, ik weet het nog niet. Ik heb het nog niet echt gezien. Oh. Want dit was trouwens Bo Kwakernaak. Ja. Die had echt de beste rug.
18: En de beste naam.
12: En de beste naam, inderdaad. Ze hebben 20 uur nodig voor dat kunstwerk. En op 7 november wordt tijdens de museumnacht in het Rembrandthuis echt de laatste details gezet.
18: Oh, ze zijn nog wel even bezig.
12: Bezig. Het weer, het is bewolkt met soms wat regen vandaag. En het wordt 17 tot 20 graden.
18: Dankjewel, Carmen. En dan kijken we naar de situatie op de weg. Rijn Baartmans zit bij de ANWB. Goedemorgen.
19: Goedemorgen. Ongeluk op de A8 zorgt ervoor dat het verkeer niet van de A8 naar de westelijke Amsterdamse ring kan. Daarnaast gebeurde er een ongeluk bij de Koentunnel, waarbij een slagboom werd geraakt en daarom is 1 tunnelbuis afgesloten. Nou, dit veroorzaakt ondanks de herfstvakantie drukte op de wegen rond Amsterdam. En dat merkt het verkeer dus op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad en knooppunt Koenplein is je vertraging 40 minuten. Het verkeer wordt omgeleid over de noordelijke ring. Dan de A7, Horen richting Zaanstad, tussen Purmerend en knooppunt Zaandam, een kwartier vertraging door de Koentunnel. De A16, Breda richting Rotterdam, daar loop je een half uur vertraging op tussen Breda Noord en Dordrecht. En tot slot een storing aan de Kalandbrug, de N57, Middelburg richting Rotterdam. Tussen afrit Hellevoetsluis en de aansluiting met de A15 doe je er 10 minuten langer over.
18: Dankjewel. En straks maak je rond 7:15 weer kans op een platenspeler als je meespeelt met het platenkwartet. Laten we eens even kijken of Carmen een beetje opgewarmd is vandaag.
12: Daar gaan we weer.
18: Roelof, wat is de categorie vandaag?
20: Water.
18: Oké, dus we zoeken een woord wat is weggepiept en dat woord heeft iets te maken met water. Nou, is goed te doen hoor. And it feels
12: like I'm drowning, pulling against stream.
18: Ja, hartstikke goed, Carmen.
12: Pulling against the stream, ja. Wave after wave.
18: Zat jij nou thuis te luisteren en had je deze ook? Nou, dan maak je goede kans op die platenspeler. Geef je op en stuur even een appje met het woord kwartet. En wie weet speel je straks met ons mee.

0: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Kijk op ben.nl.
1: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
2: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
3: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
4: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voordeelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
3: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
9: Allsafe geeft ruimte.
10: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd?

0: snel op olzee.nl.
1: Zin in een huis waar je straks nog blijer van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
2: Let op. Geld lenen kost geld.
3: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
4: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
3: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
5: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
7: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
5: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
6: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Daniel en Roelof zijn al op.

0: Ja, als je gisteren rond dit tijdstip hebt geluisterd, toen waren we op zoek naar de ideale datum om de kerstboom op te zetten.
1: Jazeker.
0: Er zijn echt heel veel reacties binnengekomen. Misschien heb je gisteren de uitslag gemist. De uitslag is geworden: ultieme datum om de kerstboom op te zetten: 26 november. Niet eerder, niet later. Nee. Op 26 november.
1: Doen wij het ook?
0: Dan moet je hem neerzetten.
2: Just

0: en dan het nieuws van vandaag. Het begon gisteren, maar het speelt nog steeds. Het is actueler dan ooit. De grote storing bij Albert Heijn, of tenminste storing. Inmiddels weten we dat het waarschijnlijk om een hackpoging gaat. En dat Albert Heijn daarom alle systemen heeft uitgezet. De bonusaanbiedingen zijn niet meer geldig. Er wordt niet meer thuis bezorgd. Nou ja, allerlei problematiek als gevolg van deze hackpoging. Ze hebben ook nog niet bekendgemaakt of er gegevens zijn buitgemaakt. Dat komt allemaal later nog. Maar voorlopig moeten mensen dus gewoon weer fysiek naar de supermarkt. De meeste mensen doen dat natuurlijk al. Maar sommige mensen die eigenlijk alles lieten thuis bezorgen, die moeten nu in één keer denken, oh, wat doe ik?
1: Ja.
0: Jij was er ook zo een, hè?
1: Ik was er zo een. De weekboodschappen worden altijd bezorgd bij ons. En nu moet ik weer, ik moet weer fysiek naar zo'n winkel. Ik vind het een beetje eng. Ik moet er weer een beetje aan wennen. Was het een beetje verleerd?
0: Ik doe het sowieso nog wel gewoon, hoor.
1: Ja?
0: Alleen,
1: jij bent een mensenmens.
0: Zeker. Alleen, het is toch wel, de supermarkt zit vol met kleine ergernissen.
1: Ja. Ja.
0: Bijvoorbeeld, ik ga vaak overdag. En dan zijn er mensen die hebben heel veel tijd. En dat is ze gegund, hè, dat ze heel veel tijd hebben. Maar die gaan dan bijvoorbeeld, die zijn dan in beweging. En die komen abrupt midden in het gangpad tot stilstand.
1: Ja.
0: En dan gaan ze even heel rustig om zich heen staan te kijken. En dan wil ik er langs. Dat vind ik echt. En weet je wat ik ook vervelend vind bij de appie? Dan gooien ze zeg maar de helft van de zelfscans gooien ze dicht. Dan staat er op het scherm dat er deze kassa is gesloten.
1: Ja.
0: Maar waarom?
1: Omdat het personeel dat jij moet begeleiden, moet controleren, dat er dan te weinig van zijn. Dus
0: ja.
1: Ik zou zeggen, per persoon 4 kassa's of zo.
0: Ja, maar dit is toch super irritant? Want ik vind dat echt.
1: Weet je wat ik. Want ik vind die zelfscankassa aan zich fantastisch.
0: Ja.
1: Dan hoef ik geen contact met mensen te maken. Maar je hebt bij één supermarkt, dan weegt hij de dingen die je. Dus dan moet je scannen, wegen. En dan zegt hij altijd: dit product komt niet overeen met wat je hebt gescand. Het is dus, en dan moet ik alsnog weer contact maken met mensen.
0: Ja, nee, dat is vreselijk. Ja. En zo zijn er meer ergernissen in de supermarkt. Onze Rianne van de redactie, jij had ook iets. Waar werd jij zo boos over?
2: Ja, ik word echt gek van. Je hebt één bepaalde supermarkt. Die heeft als leus dat je dan, als je 4 in de rij bent, dat je dan gratis je boodschappen krijgt. Ik heb dat nog nooit gehad en ik heb het zo vaak geprobeerd.
1: Dat is geprobeerd? Dat is niet de bedoeling.
0: Dus jij van de redactie. En dan zeg je, ik wil mijn boodschappen gratis.
2: Ja, maar dan staan daar als 4 rijden en dan komen ze altijd met, ja, maar de kassa is defect of er komt al iemand aan.
1: Maar sta je als 4 in de rij of ga je een rijtje uitzoeken dat lang is en dan proberen?
2: Nee, ik sta dan wel echt als 4 in de rij. Okay. Het is echt, zit diep.
0: Je hoort het al, vandaag verzamelen we supermarktergernissen. Je kunt ze insturen via NPO Luister. Wat is jouw grootste ergernis in de supermarkt? Of kleine ergernis mag natuurlijk ook. Ergernissen in de supermarkt, stuur ze door via NPO Luister.

0: Edge of Desire van Jonas Blue. We hebben het over supermarkten. Dat natuurlijk naar aanleiding van wat er bij de Appie is gebeurd. Ja. Hè? En daardoor moeten mensen in één keer weer noodgedwongen naar de winkel. Mensen die normaal gesproken alles laten thuis bezorgen, zoals Rudolf de Vries. Ja, en dan zijn er soms wat ergernissen en irritaties die opduiken in die supermarkt. Nou, we hebben wel een beerput opengetrokken vandaag, hoor.
1: Nou.
0: Zodra je vraagt, waar erger jij je aan in de supermarkt, dan stroomt de NPO Radio 2-app vol.
1: Nicky zegt bijvoorbeeld, mijn ergernis zijn mensen die zich voor je langsduwen om iets te pakken zonder even te vragen of ze erbij mogen. Dat is ook vervelend, ja.
0: Angelique reageert nog op jou, want jij zei net dat je het vervelend vindt om met mensen contact te moeten maken. Toen zegt ze, ik vind het schokkend om te horen dat jij dat zo erg vindt.
1: Nou, dat valt ook wel een beetje mee misschien, hoor. Giel, die zegt, ja, leeftijdscontrole, terwijl ze kunnen zien dat je ouder dan 18 bent.
0: Ik heb een keer, zeg maar, soort van. Toen ik nog sigaretjes rookte, ben ik inmiddels gelukkig vanaf. Maar toen heb ik een keer soort van zuchtend gezegd: ik heb een kind.
1: Dat zegt ook niks. Loes die zegt nog: ja, dit zei ik ook meteen vanochtend. Van die jonge medewerkers die eigenlijk geen zin hebben om te zoeken naar het product dat ik vraag. En dat heb ik ook altijd inderdaad. Dan heb ik het idee dat ze gewoon zeggen: nee, hebben we niet. Terwijl ze het eigenlijk niet willen.
0: Geen idee, ja, precies. Bastiaan, goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
0: Grote ergernis in de supermarkt, kom maar door.
2: Nou ja, als je bij zo'n zelfscankassa staat en je doet het bliep en dan zegt hij van een aanbieding die niet herkent. Of nog erger, dat hij gewoon zegt product niet herkent.
0: Oh.
2: Dan denk ik, hoezo herken je de streepjescode niet?
0: Nee, en dan moet je er weer iemand bij halen. Nou, dan werkt het nog steeds een beetje 6 minuten verder natuurlijk.
2: Ja.
0: Wat ik helemaal vervelend vind is als dat gebeurt. Dus je scant bijvoorbeeld per ongeluk de verkeerde streepjescode en dan loopt die hele kassa vast. En dan moet er ook iemand bij komen om door te kunnen. Dat is ook.
2: Wow.
0: Dankjewel, Bastiaan.
2: Joe.
0: Hoi, Evelien, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Nou, kom er maar in, hoor.
3: Nou, al die mensen die zo lekker gaan staan kletsen met twee karren naast elkaar in de winkel.
0: In het gangpad.
3: Oh, vreselijk. En dan moet je zeggen, tuut, maak er langs, doei.
0: Oh, jij imiteert een toeter om er dan langs te kunnen.
3: Ja, of je zegt, maak er even langs. En dan, oepsie. Denk je, ja, dat wist je van tevoren ook wel.
1: Ja, aan de andere kant denk ik ook, ik zie veel mensen die zeggen, en ik heb haast dan, en dan wil ik er langs. Maar misschien is het toch ook wel, Evelien, de laatste plek waar we nog echt contact maakten. Ik maak er nog een beetje een grapje van net, hè, van liever geen contact met mensen. Maar je zou kunnen zeggen, nou, hier ontmoeten mensen elkaar nog.
3: Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk in de supermarkt. En ik doe het vaak ook met een beetje humor. Maar soms staan er al bergen karren van de vakken die vol moeten. En dan gaan die mensen daar middenin staan.
1: Ja, daar heb je ook weer gelijk in.
3: Ja.
0: Ja, ik zit een beetje zo door de appjes heen te kijken van wat we allemaal binnenkrijgen. Dit is echt de nummer 1 ergernis. Mensen die stil gaan staan in het gangpad is echt by far het meeste binnengekomen ook.
3: Ja, dat kan me wel bij voorstellen.
0: Ja, nou, Evelien, dankjewel dat je even wilde bellen vanochtend.
3: Oké, doei doei.
0: Fijne dag.
3: Yo.
0: Hoi. Ja, nummer 1 ergernis, dus mensen die in het gangpad stil gaan staan. En verder komt er echt nog van alles en nog wat binnen. Maar vooral toch, ja, mensen die zich ergeren aan elkaar.
1: Ja, doe dat nou niet.
0: Nee, wees gewoon een beetje toch, hè, adem in, adem uit. Adem nog een keer in, adem nog een keer uit.

0: Sir Elton John. I'm still standing. Nog veel supermarktergernissen die binnenkomen. Bijvoorbeeld deze van René.
1: Mensen die hun frustratie afreageren op kassamedewerkers. Meestal jeugdigen die er niets aan kunnen doen. Doe even normaal en manjana, manjana.
0: Manjana, manjana. En Rodney?
2: Ergernis in de winkel dat mensen groente en fruit en brood 10 keer in de handen hebben. Drie knijpen en ruiken. Vreselijk! Je moet er niet meer de winkel in komen! Dat moet verboden worden!
3: Ik maak wel een uitzondering voor avocado's. Want daar moet je in knijpen. Want die dingen die zijn of knijpen te hard of veel te zacht.
0: Is er niet één supermarkt die tegenwoordig een soort apparaat heeft? De avocado rijpheidstester.
3: Echt waar?
0: Ja, dat schijnt ergens. Ik heb het een keer op social gezien, maar ik heb hem nog nooit in het. Ja, het bestaat.
4: Je kunt ook gewoon rijpe avocado's kopen.
3: Ja, maar dat is een leugen. Dat is echt een leugen. Ja. Staat erop, eet rijp, knijterhard.
4: Oké.
0: Gisteren was het nog een heerlijke nazomerdag. Vandaag voelt het echt als herfst. Het is druilerig, er kan wat regen vallen. Het wordt alleen niet heel koud. 19 graden op de thermometer vandaag. En Rijn Baarmans die zit bij de ANWB en die houdt de dinsdag voor ons in de gaten. Goedemorgen, Rijn.
5: Goedemorgen. De meeste files staan in de zuidelijke helft van Nederland. In totaal nu zo'n 470 kilometer file in totaal. Nou, we gaan gelijk naar die zuidelijke helft van Nederland. De A2, Den Bosch richting Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Waardenburg is je vertraging 30 minuten. Een ongeluk veroorzaakt file op de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Tussen Zaanstad-Assendelft en Zaanstad-Zuid. 7 kilometer met 15 minuten oponthoud. Het verkeer wordt omgeleid over de Ring Noord. Dan de A12, Arnhem richting Den Haag. Tussen Maarn en knooppunt Lunette gebeurde een ongeluk. Veroorzaakt een file van 11 kilometer met een kwartier vertraging. En dan nog een file in het noorden op de A32, Meppel richting Heerenveen. Daar rijdt het langzaam tussen Wolvenga en Heerenveen-Zuid. De vertraging is hier een kleine 10 minuten.
0: Thanks, Ryan. En Carmen, fijn dat je er weer bent.
6: Ja, goedemorgen. De IT-problemen bij Albert Heijn zijn dus nog steeds niet opgelost. Er is nog altijd een groot veiligheidsincident. Zelfs distributiecentra van de supermarkt liggen stil. Dat leidt niet alleen tot lege schappen bij de Albert Heijn, maar ook tot extra drukte bij de concurrenten. Zo zegt economie-redacteur Roland Muller.
7: Een woordvoerder van bijvoorbeeld Jumbo, dat is toch wel de grote concurrent van de Albert Heijn, die zegt dat die keten echt aan het opschalen is. Dus die proberen daar misschien toch wel een beetje van te profiteren. En ook online supermarkt Picnic, die merkt dat er echt een stuk meer besteld wordt.
6: Albert Heijn zegt nog niet veel over het veiligheidsincident, maar beveiligingsexperts denken dat er iemand in de systeem is binnengedrongen. Elon Musk heeft tot nu toe $366 miljoen... in de tussentijdse Amerikaanse verkiezingen gestoken. Dat heeft de New York Times uitgerekend, die inzage kreeg in zijn donaties. Musk heeft nu al meer geld uitgegeven dan 2 jaar geleden bij de presidentsverkiezingen. Toen hing hij het aan de grote klok, nu doet hij dat stilletjes. Gisteravond zijn de Pulivinario's uitgereikt, de belangrijkste cabaretprijzen van Nederland. Onder meer Lisa Osterman kreeg er eentje en de jury gaf de toelichting op rijm.
8: Lisa leert ons zacht te blijven, dat duurt uiteindelijk het langst. Niet eens om sterker te zijn dan, maar wel om te leven met angst. Ze is onweerstaanbaar in haar gekkigheid, gewoon bijzonder goed. Het kan niet anders dan dat Lisa Osterman op zielsniveau iets met je doet.
6: En ook Ruud Smulders en Jentel en de Boer kregen een Pulivinario. En de Nederlands Hoopprijs voor veelbelovend theatermaker ging naar David Linsen.
0: En dan kiezen we iedere ochtend een plaat voor iets of iemand uit het nieuws. Een plaat voor...
6: een hardloper uit Californië, Aaron Kabula. Hij deed namelijk mee aan een ultramarathon in Utah, waarbij een afstand van 387 kilometer moest worden afgelegd. Nou, de koploper was echt al een heel eind en hoefde nog maar 56 kilometer toen de ultramarathon werd afgelast. Vanwege noodweer met hevige regen, harde wind en overstromingen was het onveilig geworden. En vanwege hoogwater moesten zelfs tientallen mensen worden geëvacueerd die vastzaten bij een verzorgingspost. En extra wrang voor de koploper is dat hij een triple crown had kunnen voltooien. Dan win je zeg maar 3 extreme ultramarathons.
3: Sneu. Oh, Linkin Park, In the End.
0: Oh, ja.
3: It doesn't even matter.
6: Ik dacht aan Sam Brown met Stop.
0: Ja, bijna aan Triple Crown. Ik dacht aan Meatloaf. 2 out of 3 ain't bad.
6: Ja.
0: Ja, kan natuurlijk ook. Heb jij een suggestie? Kom maar door.
9: Daniel en Roelof.
0: Dan kun je die suggestie doorsturen via...

0: Alexander en Olivia Dean, Rain Me In. Een plaat voor...
1: Een hardloper die aan kop lag bij een ultramarathon in Utah. Hij hoefde van de 387 kilometer nog maar ruim 50 kilometer te lopen... toen de marathon vanwege noodweer werd afgelast.
0: Ja, er komen veel goede suggesties binnen, bijvoorbeeld van Yeti... die zegt, "Hole stop the rain, CCR.
2: Mooi, Walk and Don't Look Back van Tosh & Jagger, zegt Gert.
1: En dubbele punten voor Gert, want die zegt ook... Walk This Way van Run DMC.
0: Ja, maar ik ga uiteindelijk toch voor de suggestie van Rob... Gewoon een hartstikke lekkere plaat. En heel toepasselijk, Iran, A Flock of Seagulls.

0: Ik kan het niet alleen. Ja, zo worden ze niet meer gemaakt, hè. En er wordt ook over geappt.
1: Bianca die schrijft: mooiste zin ooit, weinig zon en veel behang. Een heel verhaal in een paar woorden.
2: Mag ik van jou?
3: Het platenkwartet.
0: Rieneke, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen.
0: Jij wordt wakker in Groningen en gaat slapen in Delft.
4: Ja, dat is wel de bedoeling, ja.
0: Hoe zit dat?
4: Ja, ik woon en studeer in Delft, maar mijn vrienden wonen in Groningen.
0: Dus dan ga je af en toe eventjes op en neer?
4: Ja, even is een understatement, maar ja.
0: Ja, maar hoe vaak maak je de reis?
4: Om het weekend ongeveer.
0: Maar dat is best. Je bent wel even onderweg.
4: Ja, het is, je moet iemand wel erg leuk vinden, anders raak ik er niet aan.
0: Ik wil net zeggen, het is uiteindelijk ook wel de ultieme relatietest.
4: Ja, wij zijn niet beter gewend. Maar wie weet, zodra we samen wonen, dat het allemaal de ultieme test wordt.
0: Is dat iets wat op de planning staat voor de komende jaren?
4: Ja, ik moet nog even, maar dat is eigenlijk wel de bedoeling. Ja.
0: Eerst even die studie afronden.
4: Even, ja.
0: En wat studeer je?
4: Ik studeer architectuur.
0: En wat zou je later willen worden? Simpelweg architect of heb je een andere richting?
4: Ja, een beetje combinatie architect-projectleider.
0: Kijk. Nou ja, veel succes met de studie, Rieneke. En ook succes met het spelletje.
1: We hebben 4 muziekfragmenten voor je klaarstaan. Die hebben 1 thema gemeen. En dat thema is vandaag water. We hebben telkens een woord weggehaald dat met dat thema te maken heeft. Dan hoor je ons rund. Ja, daar is hij weer. En als jij telkens het goede woord weet in te vullen, krijg je per goed antwoord een mooie vinylplaat. En maak je het hele waterkwartet vol, dan win je de plaatsspeler.
4: Nou, dat gaat voor.
0: Ja, de platenspeler is al een tijdje niet uitgegaan. Dus ja, we hebben al onze hoop op jou gevestigd, Rieneke. En dit
4: ik
0: is.
4: Ik heb er wel heel veel druk, hoor.
0: Ja, een beetje die druk opvoeren. Dit is jouw eerste opgave.

0: Ja, dat is de Reaper.
1: Ja. Gelukkig. Ik maakte me even zorgen. Ik denk, we gaan toch niet nu al nat? Over water gesproken. En dan de tweede opgave, die klinkt zo.

0: Deep Sea?
1: Jazeker. Deep Sea. En dan ben je nog maar één goed antwoord verwijderd van de platenspeler.
2: Spannend.
0: Ja, hier komt het wel meer.
1: Ja, dit is, nu is het erop of eronder.
2: Nu gaan
1: is...
2: we de mannen van de muizen scheiden. De vrouwen van de muizen.
1: Ben je er klaar voor?
0: Ja.
1: Luister goed.

0: Ja, hier word ik eigenlijk niet zo goed.
1: Ja. Waar springt ze in?
0: Ik ga hem even in mijn hoofd meezingen.
1: Ik wil het wel nu horen.
0: Oeh.
1: Nee.
2: De shower.
1: Ja, de shower waren we daar op zoek van Dolly Parton. Oh, je was zo dichtbij. Maar Rieneke, je krijgt gewoon 3 vinylplaten opgestuurd en je mag bepalen welke van deze platen we helemaal gaan draaien. Dus uiteindelijk begint de dag gewoon goed. Die 3 vinylplaten komen jouw kant op en wordt het Natasha, Dolly, Bruce of Mr. Props?
0: Ja, dan ga ik voor Natasha bellen.
1: Gaan we voor je draaien en een hele fijne dag gewenst.
0: Dank.

0: tegenwoordig weten we wel beter. Hè? Ook jongens kunnen gewoon huilen en mogen dat ook doen. En doe dat af en toe.
1: Is het een vogel?
2: Nee!
1: Is het een vliegtuig?
2: Misschien!
1: Het is sowieso...
2: Norman met de raadsel!
3: Ja, even kijken of jullie antwoord ook om te huilen is. Waar gaat dit over?
4: De geluiden al,
5: hè? Ja, hoor.
0: Zo. Ja.
6: Zij zegt dat geluid al. Dus het is iets waar ze heel blij van wordt. Het klinkt eigenlijk als iets waar ik altijd heel blij van word. Dat je naar de vuilstort gaat en dan gooi je iets in zo'n container. Dan wordt hij zo gecrushed. Daar word ik heel gelukkig
0: van. Ik zat ook een beetje in die... Maar volgens mij vond ze het geluid juist niet fijn. Dus het was een beetje dat er iets werd er vermorzeld. En ze is daar heel diep ongelukkig over. Dus dat per ongeluk... Ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Ik wil
6: een huisdier, ging je
0: een
6: zeggen.
0: Huisdier in de vuilniswagen, zoiets.
3: Roelof is warmer.
6: Natuurlijk.
3: Maar natuurlijk, het staat verder natuurlijk helemaal verkeerd.
1: Ja. Dit is NPO Radio 2.
0: Een beetje lauwwarmachtig.
3: Ze werd dus gewoon blij. Dat had hij goed.
7: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
8: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
9: Geef ruimte.
10: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
8: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
12: Zonder echt contact werkt je team hard, maar niet samen. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken in ieder overleg. Ga naar lovaneck.nl.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
12: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
14: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
15: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
16: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
16: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
18: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
19: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan... Uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
20: Budget Home Store bestaat 20 jaar.
5: En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
19: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
0: Goedemorgen, 1 minuut over 8. Taylor Dane, Tell It To My Heart hoor je zo meteen. En onder andere het antwoord op het raadsel krijg je nu van Carmen in het NOS Journaal.
3: Goedemorgen. Het Internationaal Monetair Fonds zegt dat de wereldeconomie dit jaar, ondanks de oorlog in Iran, toch groeit. En dat komt doordat landen de impact van de oorlog wisten te beperken en doordat de grote techbedrijven investeren in kunstmatige intelligentie. Voor Nederland voorspelt het IMF dat de economie met 1,5% stijgt. Eerst werd 1% verwacht. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd te kunnen oppakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet en er zijn ook wachtlijsten. En het schiet ook niet op omdat andere zorgorganisaties niet snel in actie komen.
9: Voor ons komt dat er soms concreet op neer dat als wij een melding willen overdragen, dat een partij dan zegt, nou vul eens maar weer een formuliertje in met de handtekening van ouders en dan gaan wij op dat moment eens kijken wanneer wij met het gezin aan de slag kunnen. Terwijl wij op dat moment betrokken ouders hebben die mee willen werken.
3: Vorig jaar kwamen er 136.000 meldingen binnen. Die moeten binnen 5 dagen worden opgepakt, maar nu duurt dat gemiddeld 2 maanden. Breaking Bad-acteur R.G. Middy is op 34-jarige leeftijd overleden. Een doodsoorzaak is nog niet bekendgemaakt. Middy speelde in Breaking Bad de zoon van hoofdpersonage Walter White. Het personage had net als de acteur zelf een houdings- en bewegingsstoornis. Een verrassing voor Mary van 96 uit Groningen. Ze werd opgehaald met een oude legerjeep voor een ritje door de stad. In 1945 deed ze dat als 15-jarig meisje ook al, toen ze de bevrijding meemaakte.
20: Ja, dat was mooi. Ja. Rondjes rijden, dat was voor ons fantastisch.
21: Ja, moet je nagaan dat je nu 82 jaar later er weer in zit.
20: Nee, dat had ik nooit gedroomd hoor. Dat geluid al,
21: ja, hè? Mooi.
0: Ja. Lief.
3: Ja, mooi toch?
0: Ja, ze vond het wel een heel mooi geluid dus.
3: Jazeker, ja. Kennissen hadden de verrassingsrit voor Mary geregeld en ze kreeg gezelschap van een historicus en die vindt het belangrijk om verhalen over de oorlog zoals die van Mary levend te houden. Het weer, het is bewolkt, soms ook wat regent, wordt 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel. En Rijn, die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Rijn.
22: Goedemorgen. Ja, het is druk op de weg. 770 kilometer file in totaal. Onder andere 2 ongelukken op de A4. Van Amsterdam naar Rotterdam is er een ongeluk gebeurd tussen knooppunt Prins Klausplein en Delft. De linkerrijstrook is daar dicht en je vertraging 30 minuten. En ook een half uur vertraging meer naar het zuiden op de A4 richting België. Tussen Steenbergen en Berg op Zoom moest de rechterrijstrook dicht en doe je er ook 30 minuten langer over. Dan de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij de Koentunnel op de A10. Dat betekent file rijden tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid. Je doet er 25 minuten langer over. Tot slot nog een file in het noorden, de A32 Meppel richting Heerenveen. Tussen Wolvenga en Heerenveen Zuid betekent dat 15 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Ja, Roelof, jij kan de boodschappen niet laten bezorgen deze week, hè?
6: Nee, jammer.
0: Nou, en dat is nog wel de minste zorg, want er is veel aan de hand bij Albert Heijn. En dus hebben we zo meteen retaildeskundige Tom Kikkert aan de lijn om ons helemaal bij te praten.
23: Ster. Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak je huis mooier.
24: De grootste energieslurpers in huis?
25: Wat kost al die kleding nou echt?
24: Wat heb je nog aan zonnestroom?
26: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
27: Hey, ik keek net op nrv.nl. Ik ben echt super enthousiast.
28: Vertel.
27: Nou, kijk even mee. Dit moet je echt zien.
28: Zo. Ze hebben veel nieuwe rondreizen.
27: Ja, kijk, deze rondreis naar Singapore, Maleisië en Thailand, die zie ik echt helemaal zitten.
28: Wacht, ik zie dat NRV ook rondreizen heeft naar de Sunda-eilanden. Of deze, van Kaapstad naar de Victoria-watervallen. Laat mij maar even verder kijken.
27: Nee, nee, nee, pak je lekker even je eigen laptop.
28: Lieverd, laat mij maar.
27: Nee, joh, pak nou je eigen laptop even. Nou, ik zit hier net... Joh, groepsreis of privé, NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
29: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
2: Start je dag zonder barst.
4: Opgelost. Autotaalglas.
7: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel. De bank is mooi, de prijs nog mooier.
8: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, beter leven.
10: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
11: Shape the future with confidence. EY.
12: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
13: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
14: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst. Gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
30: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
14: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.

0: Offerte, check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
1: Die zou ik niet laten liggen. Want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf €176 per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar. Jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
2: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
3: Gaat digitalisering de zorg redden?
2: En wie draagt de zwaarste lasten?
3: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
4: Samen slimmer zorgen.
3: Vebego Zorgservice.
5: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
7: Daniel en Roelof zijn al op.

0: 13 oktober 2026 en het is al dagen onrustig in Frankrijk. Vorige week gingen er tienduizenden scholieren de straat op om te protesteren tegen de problemen in het onderwijs. Op verschillende plekken is het behoorlijk uit de hand gelopen. Honderden scholen hielden zelfs de deuren gesloten uit angst voor nieuwe rellen. En voorlopig is de rust nog niet teruggekeerd. Vanochtend spraken we journalist Joost Basmeijer. Hij is journalist en hij woont in Parijs.
1: Vandaag zijn in Parijs twee hele grote protestmarsen. Door het hele land wordt er gestaakt. En de geest in de fles krijgen is wel heel moeilijk, want Frankrijk gaat een beetje Griekenland achterna. Hè? Je weet misschien nog wel in Griekenland dat je die hele grote financiële crisis, de EU moest ingrijpen en zo. Nou ja, als je kijkt naar waar Frankrijk nu staat met staatsschuld en zo, gaat het heel erg slecht met het land.
2: Ja. En dat is er nieuws uit het grote dierenbos. Meneer de Uil, juffrouw Ooivaar, Ed Bever, Willem Bever, ze komen allemaal terug. De Fabeltjeskrant heb ik het natuurlijk over. En deze keer niet als poppen, maar als animatieserie. En niet alleen in het Nederlands, de ambities zijn groot. De makers willen de Fabeltjeskrant in minimaal 40 landen op de buis. Daily Fable News moet het gaan heten. Dat klinkt dan zo. Hello.

0: is een beetje Mark Rutte Engels nog, hè?
1: Ja, het is niet helemaal... Ik hou mijn hart vast voor het succes van deze serie.
0: De makers zitten momenteel in Cannes, want er is die grote internationale tv-beurs. En daar willen ze buitenlandse partijen warm maken voor de serie.
1: Ja, nu we het toch over oude kinderprogramma's hebben... Ik stond gisteren oog in oog met Carbonkel in Beeld en Geluid. Ja. Beelden daarvan kan je vinden op onze socials Daniel en Roelof. Daniel E. en Roelof. Ja, en dan Waylon. Die heeft een uitspraak gedaan die bij zijn conculega-zangers niet heel erg in goede aarde valt.
2: Ik zou graag de ambassadeur van country music in dit land willen zijn. In ieder geval in dit land. Ik denk ook dat ik de enige ben die dat echt kan zijn.
1: Ja, Waylon denkt dat hij de enige is die echt ambassadeur kan zijn van de country muziek. Nou, dat moet je niet zeggen tegen mannen als Douwe Bob en Tim Knol. Die hebben gereageerd onder zijn post. Douwe Bob die reageerde rustig. En Tim Knol die zei... Hij is de bescheidenheid zelf, onze Waylon. Douwe Bob die plaatste later ook nog een vrij cryptische uitspraak op zijn social media.
3: Quote of the day is... You throw dirt, you lose ground.
1: Ja, you throw dirt, you lose ground. En dit slaat waarschijnlijk toch een beetje op Waylon. Ja, die zal je... Ik weet niet. Ja, heeft hij hier van tevoren over nagedacht, over deze uitspraak?
0: Natuurlijk. Ja, jawel hoor, die denkt daar wel over na. En die denkt ook een beetje reuring is misschien helemaal niet verkeerd.
1: Ja, die vindt dit allemaal prima?
0: Jawel, hij was ook Harry de Hengst, hè. Die was ook al zo.
1: Goed, welke van de twee moeten we draaien wat jou betreft? Ga jij voor Waylon de koning van de countrymuziek... of doen we toch Douwe Bob? Of Tim Knol?
0: Douwe Bob.

0: We hadden het natuurlijk net over Waylon, die zich de woede van andere countryzangers op de hals heeft gehaald door te zeggen dat hij eigenlijk de enige is die countrymuziek in Nederland goed kan vertegenwoordigen. En heel veel luisteraars die zeiden, ja, jullie vergeten er even eentje.
1: Ja, jullie missen iemand. Vera, bijvoorbeeld Mickey ook, die zegt, waarom alleen country mannen? De queen is Ilse de Lange. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Maar ja, die was, zoals de koningin betaamt, zo wijs om zich hier niet in te mengen.
0: Ja, die heeft niet gereageerd op Waylon. En dan, het gaat al de hele ochtend en gisteren eigenlijk ook al over de grote storing / hack bij Albert Heijn. Alle systemen liggen plat, boodschappen kunnen niet worden bezorgd, bonusaanbiedingen worden niet verwerkt. Ja, eigenlijk totale chaos in de winkels. Wij dachten, we gaan er eens even op inzoomen, kijken wat dit betekent voor de Albert Heijn. Tom Kikkert is retaildeskundige. Goedemorgen, Tom.
2: Ja, een hele goedemorgen. Hoi.
0: Ja, laten we met die vraag er gelijk eens inkomen. Wat betekent dit voor de Albert Heijn?
2: Nou, dit is natuurlijk een beetje een chaos. Want de supermarkt is niet alleen logistiek met producten, dus dat de bloemkool op de goede plek ligt. Maar het is ook eigenlijk een logistiek proces op het gebied van data. Hè? Dus dat de prijskaartjes kloppen, dat je bonuskaartje werkt bij de kassa. Al die informatie aan advertenties persoonlijk zijn, ja, al die informatie is afgesloten en werkt dus niet meer.
0: Maar hoe kan het dat door één cyberaanval alles plat lijkt te liggen? Want het is wel alsof, het lijkt alsof helemaal niks meer werkt.
2: Ja, en dat is een beetje het knullige van bedrijven als deze. Bedrijven zijn natuurlijk volledig gebouwd om totale efficiëntie na te streven. Met het gevolg dat je liever één systeem gebruikt, zo min mogelijk externe partijen erbij benadert. Ja, en met het gevolg dat als er dan ergens een lek zit, alles gesloten moet zijn.
0: Hey, en waarom merken we dat ook daadwerkelijk in de schappen? Want je zou toch zeggen, ja, de vrachtwagens kunnen gewoon rijden, de winkels kunnen gewoon bevoorraad worden. Waar zit dat hem dan in?
2: Nou, het talent van Albert Heijn is eigenlijk om te zorgen dat er bijna geen logistieke ruimte meer nodig is achter de winkel. Dat betekent dat ze zo goed weten wat er nodig is in de winkel, dat als de vrachtwagen bij de winkel komt, alles gelijk de winkel in kan. Dat betekent dus...
1: Want voorraad is kosten, heb ik altijd geleerd.
2: Nou, absoluut. Dus je hebt liever een meter bij je winkel bij dan dat je hem bij je magazijn erbij hebt. Want een winkel levert geld op en een magazijn niet. Dus het gevolg is een beetje, ja, als dan de systemen eruit liggen en je kunt niet meer goed bestellen, ja, dat dus direct in de winkel te zien is dat de winkel niet meer goed bevoorraad wordt.
0: Nou krijgt Roelof net als veel andere klanten normaal zijn boodschappen thuis bezorgd. Ook dat ligt nu helemaal op zijn gat. Betekent dat die mensen nu ergens anders gaan bestellen?
2: Nou, dat is natuurlijk het hele vervelende voor Albert Heijn in dit verhaal. De mensen die eten en drinken thuis laten bezorgen, en ik weet niet of Roelof daar ook bij hoort, ja, zijn over het algemeen hele goede besteders in de supermarkt.
0: Zeker.
2: Die wil je dus eigenlijk een beetje bij je houden, want die gaan vaak door de week ook nog twee keer naar de supermarkt toe. Dus als je die nou in kennis laat maken met de concurrent, dan kan het maar zo zijn dat het goed bevalt en dat je ze nooit weer terug ziet. Nou, en dat is natuurlijk waar een supermarkt absoluut niet vrolijk van
1: wordt. Maar hoe groot is de schade dan, financieel? Ja, dat is niet precies te zeggen, maar hebben we het over miljoenen?
2: Ja, dit gaat over tientallen miljoenen. En dan heb ik het niet eens alleen maar over de omzet die je mist. Dit is ook de reputatieschade die je hebt. Maar vergeet niet, alle mensen met klachten krijgen de boodschap, kom als het systeem werkt, maar weer naar de winkel toe. Dan gaan we het voor je oplossen. Nou, de meeste supermarkten mogen blij zijn dat ze een paar mensen in de winkel hebben staan en een paar mensen aan de service desk hebben zitten, zeg maar. Dus dat moet ook allemaal opgeschaald worden om dat weer op te lossen straks.
0: Nou, zullen de concurrenten dat nooit hard toegeven, maar denk je dat er ergens een klein flesje champagne wordt bij de Jumbo's en de picknicks van deze wereld?
2: Nou, ik denk dat je twee afdelingen hebt in zo'n supermarktketen. Je hebt de afdeling marketing en nieuwe sales. Die worden hier heel vrolijk van. Maar je hebt natuurlijk ook die IT-afdeling bij die supermarkten. Ja. Ik denk dat die zeggen, joh, wacht maar even met de champagne en koffie. We moeten eerst even bij ons kijken hoe het allemaal zit.
0: Want of het allemaal wel veilig is.
2: Ja, voor hetzelfde geld zijn wij de volgende. Het is niet zo dat al deze supermarkten hele verschillende systemen gebruiken.
0: Hey, en dan nog even, Tom. Ahold is natuurlijk echt een mega bedrijf. Maar als dit lang genoeg duurt, zou het ze dan de kop kunnen kosten?
2: Nou, ik probeer er een beetje een vergelijking van te maken. Het is uiteindelijk gewoon het beste Formule 1-team, maar dan in de supermarktwereld. Het is niet zo dat als het even een paar dagen mee zit of tegen zit, dat dan ineens het hele bedrijf geen bestaansrecht meer heeft. Dus als dit straks allemaal weer aangaat, de stekketjes gaan er langzaam weer in, dan denk ik dat Albert Heijn heel snel weer op volle toeren gaat en dat ze er misschien wel iets omheen verzinnen, een campagne, om mensen allemaal weer welkom te heten bij een supermarkt waar nooit problemen zijn geweest, bij wijze van.
0: Ja.
2: Dus daar zijn ze ook wel goed in. Maar dit beschadigt altijd absoluut de reputatie van zo'n organisatie.
0: Tom, dankjewel dat je ons even een kleine inkijkje wilde geven achter de supermarkt.
2: Ja, heel goed, leuk.
0: En een fijne dag.
2: Oké, hoi.
0: Retaildeskundige Tom Kikkert hoorde je. Ik las ook ergens op social dat mensen zijn natuurlijk massaal aan het speculeren. Die zeggen, ja, we dachten allemaal dat de Russen ons zouden raken in ons energienet of in onze wapensystemen. Maar nee, ze raken ons recht in het hart.

0: Kensington en Done With It. Sylvia die vult nog aan op het gesprek over de Appinet. Ze raken ons recht in de koelkast. Het is druilerig en het is bewolkt. En als je niet oppast, kan je ook nog eens nat worden vandaag onderweg naar werk. Gelukkig wordt het niet heel erg koud. Temperaturen rond de 19 graden vandaag. Rijn, hoe is het op de weg?
1: Ja, het is druk op de weg. 710 kilometer file. En ondanks de herfstvakantie is het ook druk op de wegen in Noord-Holland door incidenten. Op de A7 bijvoorbeeld, Hoorn richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en Knooppunt Zaandam kom je een kapotte auto tegen. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 25 minuten. Ook op de A8 is het druk. Zaanstad richting Amsterdam. Daar gebeurde eerder vandaag een ongeluk. Tussen Zaanstad Assendelft en Zaanstad Zuid betekent dat 20 minuten vertraging. De A16 Breda richting Rotterdam. Daar gebeurde een ongeluk tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. De berger is aanwezig, maar reken op 40 minuten vertraging. Tot slot nog de N247 Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Broek in Waterland doe je er 25 minuten langer over.
0: Dankjewel. En hier is Carmen met het laatste nieuws.
2: Ja, gaat natuurlijk ook nog over Albert Heijn. Daar zijn de problemen nog altijd niet opgelost. Beveiligingsexperts vermoeden dat er iemand is binnengedrongen in de systemen van Albert Heijn. Nu werken kortingen niet, kunnen bezorgers niet op pad en raken de schappen leeg. Onze verslaggever Mark Hamer die probeerde vanochtend zijn mandje te vullen.
3: Groenten en dus en zuivel, daar zit het probleem. Ik ben ook even gelopen naar de afdeling waar de zuivel staat. Nou, melk, dat is er niet zoveel meer. Er is heel veel kwark op dit moment in de winkel te vinden. Dus als je daar behoefte aan hebt. Ik heb me iets uit het schap gepakt. Pindakoeken, chocola, ik heb ze nog nooit gegeten. Maar ik kon ze in ieder geval afrekenen. Wel gewoon bij de zelfscan-kassa.
0: Kijk, dit is die harde journalistiek die je van de NOS verwacht. Hè?
2: Ja, je ziet hem lopen daar, toch? Door de Albert Heijn. De winkel wil trouwens nog niet zeggen of ze zijn gehackt. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Al een tijd is er een miljoenentekort en nu lijkt het einde echt in zicht. De opvang had gerekend op financiële steun van de gemeente en de provincie, maar dat komt er niet. En als het centrum failliet gaat, dan worden er geen zeehonden meer opgevangen en raken 40 mensen hun baan kwijt. Ouders zijn niet blij met het speelgoedboek van Bol. Daarin staan cadeautips voor Sinterklaas. Naast de plaatjes van poppen, spelletjes, Lego en andere spullen is er ook een pagina met smartphones. Een pedagoog noemt dat bij RTL Nieuws pure idiotie en zegt dat de Wempwinkel 0 maatschappelijk besef heeft. Nou, Bol zegt dat telefoons voor sommige gezinnen bij het dagelijks leven horen, maar dat ze snappen dat de pagina in het speelgoedboek vragen oproept. En een bakkerij en restaurantketen uit België rekent op een ludieke manier af met influencers die zich laten betalen om ergens gratis te eten en te drinken. Een van hen vroeg 2000 euro. Dat schoot het bedrijf in het verkeerde keelgat. En daarom lieten ze voor de camera gewoon hun eigen directeur een chocoladegebakje eten.
4: Mmm, yummy.
5: 9 out of 10, I think.
4: And this is really tasty.
5: I need now a napkin.
2: Ja, echt chocola zat in zijn mondhoeken met zijn keurige blauwe overhemd. En dat filmpje is nu echt een regelrechte hit. In een week tijd werd hij meer dan 10 miljoen keer bekeken.
0: Ik zie dit steeds vaker. Stoffige CEO's die dan denken, die dan inderdaad in beeld zetten van nou, een influencer vroeg zoveel geld, dus doe ik het zelf maar. En dan zelf, ja, het is een trend en het is een goed werkende trend ook. Dus Roelof, wanneer ga jij dit radioprogramma opeten?

0: Herman Verheul, komen er weer vragen voor jou binnen. Zo ook vandaag. Deze komt van Sonja. Hoi Carmen, wanneer heb jij voor het laatst heel, heel hard gelachen?
1: Oh, heel, heel hard gelachen.
0: Heel hard.
1: Ja, iedere dag moet je altijd wel lachen natuurlijk. Hè. Er is altijd wel iets. Heel hard gelachen. Ja, dat was vorige week. Toen heb ik echt de hele tijd voorpret gehad om een kaart die ik Martijn Nijhuis had gestuurd. Je weet wel,
0: jouw oud-collega. Ja.
1: Ja, wij zijn nog steeds goede maatjes van elkaar. En we vinden het heel leuk om elkaar een beetje aan hak te zetten.
0: Ja.
1: En dat heeft dan vooral met onze leeftijden te maken. Dus dat tellen we dan altijd, zeg maar, 10 jaar bovenop. Daar komt het een beetje op neer.
0: Ja.
1: En Martijn was vorige week jarig. En toen had ik hem een kaart gestuurd en op de voorkant stond... geboren in 1951. En binnenin had ik wat hulpmiddelen meegestuurd, zoals een zakje Viagra-pillen. En dan moest ik heel erg hard om lachen. Alleen al toen hij nog onderweg was, de kaart. En hij had hem nog niet eens ontvangen. Maar hij moest er heel erg om lachen. Maar ik moet zeggen, hij kan er ook wat van. Want hij heeft een keer een proefabonnement voor mij afgesloten. Op het Plus Magazine. Dat is een beetje een blad voor ouderen. Dus toen kreeg ik iedere keer een blad op de mat met... tips over trapliften, over schenkingen aan je kleinkinderen, over sta-opstoelen. En dat blad achtervolgt mij nog steeds.
0: De ultieme rollator. Carmen is inmiddels helemaal bij.
2: Daniel en Roelof.
0: Zometeen nieuwe muziek van James Blunt. Ja, hij heeft een nieuwe en je gaat hem zo horen. De Supremes.

0: The Supremes.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
1: Goeie plaat.
2: Goeie plaat.
3: Een heel goeie plaat.
1: Goeie plaat.
4: Goeie plaat.
1: Goeie plaat. Wat is het voor plaat?
4: Echt een hele goede plaat.
5: We kennen hem allemaal nog van You're Beautiful. Maar ook vooral van zijn hilarische tweets. Want hij is echt een, nou ja, hij is een soort orakel van grappigheid op social media.
6: So we've got some examples of James's tweets. Can we all take a moment to remember just how terrible James Blunt was? No need, I have a new album coming soon.
5: Ja, James Blunt gaat het dus over. Hij heeft een hele gezonde dosis zelfspot. Maar heeft hij ook nog wat je nodig hebt om weer een hit te scoren? Nou, die vraag leggen we vandaag bij jou neer. Want zijn nieuwe die heet Circles. Je moet hem even gehoord hebben. En laat vooral weten wat je ervan vindt. Via NPO Luister kan je een berichtje sturen naar de studio.

0: Become One Fatal.
1: De rondvraag.
2: Kan ik nog iemand het woord geven?
0: Ja, Roelof, ik heb iets voor jou. Want eerder hadden we het natuurlijk over de supermarkt in het algemeen, de appie in de specifiek. En toen hadden we het over supermarktergernissen. En toen had jij het over avocado's.
2: Ja, dat je erin knijpt. Je moet er eigenlijk wel in knijpen, want ze zijn knijterhard of veel te zacht.
0: Ja, en toen kwam ik in één keer op. Ja, volgens mij bestaat er een apparaat waarmee je kan kijken hoe rijp die avocado is. En staat die tegenwoordig in sommige supermarkten.
2: Ja.
0: Ik heb eventjes wat research gedaan en ik heb de uitvinder van de avocado-scanner aan de lijn. Marco Snickers, goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen allemaal.
0: Ja, jij hebt dit ding bedacht, hè?
3: Ja, zeker. Samen met mijn collega's in het bedrijf One Third.
0: Ja. En hoe werkt dat ding?
3: Nou, wij gebruiken een optische technologie. We kijken met infrarood licht naar die avocado. We kunnen daardoor de binnenkant van de avocado zien. Vergelijk het met als je een röntgenfoto maakt van een lichaam. Dat doen wij eigenlijk met de avocado. En dan kunnen we zien hoe rijp die is. En als jij dan onze scanner gebruikt in verschillende supermarkten, dan kun je dus weten of je hem vandaag kan eten. Of dat de bedoeling is. Of dat hij misschien pas in het weekend oké is.
2: Dat geeft hij ook aan, van deze pas vrijdag eten.
3: Ja, nee, absoluut. Hij geeft aan of je hem nog eventjes moet bewaren of dat hij klaar is om gegeten te worden.
0: Hoe is dit oorspronkelijk ontstaan? Was dit ook die ergernis dat mensen de hele tijd in die dingen lopen te knijpen, dat jullie dachten, we moeten hier een oplossing voor hebben?
3: Ja, zeker. One Third staat voor een derde van al het voedsel wat helaas nog steeds verspilt. En wij zochten inderdaad applicaties die klanten helpen, en in dit geval de consument helpt, om niet te knijpen. En daardoor worden minder avocados worden weggegooid.
0: Wat goed. Ja, je kan via avocadoscanner.com kijken waar ze allemaal al staan. En, nou ja, tot aan Nieuw-Zeeland aan toe. Jullie hebben ze in Amerika, in Canada. Jullie zijn dat ding over de hele wereld aan het uitrollen. En dat dus
3: op
0: tegen voedselverspilling.
3: 40 landen.
0: Nou, ja. Lekker bezig. En dankjewel dat je er even een klein inkijkje in wilde geven.
3: Ja, super.
0: Roelof, ga jij nu van supermarkt wisselen? Nu op zoek naar een scanner?
2: Ik ga die scanner zoeken, hoor. Maar wat is het toch een satans fruit dat je er zo'n machine voor nodig hebt, hè? Zo is het wel.
0: Mark.

0: Doe maar een smoor verliefd op jou in de ochtendshow. En het is that time of the year again. Nou, that time of the day moet ik eigenlijk zeggen. Hij zit er gewoon weer hartstikke klaar voor. En vandaag is zijn naam...
1: Aaron Smith.
2: Aaron Smith. Aaron Smith.
0: Oh, ja. Misschien moeten we toch maar gewoon een keer een liedje voor Bart gaan maken. Ik merk dat we nu een beetje ver aan het zoeken zijn.
3: Raakt een beetje op, hè?
0: Ja, het raakt een beetje op. Bart. Kom er maar in. Goedemorgen. Ja.

0: Wat een kunstwerk.
1: Hij gebruikte alle toetsen, zag je dat?
0: De zwarte en de zwarte.
2: Ja, vind je dat mooi?
0: Weet jij welk nummer het is? Een audioberichtje voor Bart wordt gewaardeerd. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering. Bart, veel plezier.
2: Dag.
3: Quote of the day is... You throw dirt, you lose ground. BNN!
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Vaarwel, zal dierings regeling. Wat moet ik nu met mijn paneel?
6: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
7: Slecht plan.
6: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari. Goed plan, zonneplan.
8: De generatie na mij. Ik hoop dat die zich minder zorgen hoeft te maken over kanker. Door nog meer onderzoek, een betere zorg. Dat wil ik graag nalaten.
9: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
10: De elektrische Suzuki e-Vitara kan je nu 24 uur lang proefrijden. Dus test hem als zakelijke auto, kampeerauto of een... Ja hoor, dat kan ook mijn auto. Boek hem op suzuki.nl. Suzuki. Serious about fun.
11: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
12: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
11: Oei, ik voel de bui al hangen.
12: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
11: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
13: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
10: Of je hem nou gebruikt als kampeerauto of relaxed naar je werkauto, je rijdt de Suzuki e-Vitara nu tijdelijk met €4.000 extra voordeel.
14: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
15: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
16: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
15: Beren goed, thanks, bo!
16: Social Deal, deals die je niet mag missen.
15: En actie, olifant!
14: Ontdek deze winter het pure noorden. Voyagetravel.nl.
16: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In de regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
17: Hallo ondernemer. Hoe je het beste onderneemt binnen jouw vakgebied, dat weet jij natuurlijk. Hoe je jouw bedrijf laat groeien en toekomst klaarmaakt, dat weet RVO. We helpen je verder met kennis, contacten en financiering. Ontdek wat we voor jouw bedrijf kunnen betekenen op rvo.nl/ondernemen. Met RVO onderneem je verder.
18: Start je dag zonder barst.
19: Opgelost. Autotaalglas.
17: Wil jij met je bedrijf internationaal groeien? RVO helpt je met financiering, marktinformatie en het vinden van zakenpartners. Ga naar rvo.nl/internationaal ondernemen.
20: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze online huisscan in een paar minuten zeker welke slimme energieoplossingen bij jou passen. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
21: Muziekvrienden, radioliefhebbers, welkom bij het radioprogramma Aan de Slag dat tot 12 uur hoorbaar is op deze prachtige radiozender. Na het NOS-journaal met Carmerveld.
22: Voor de kust van Bulgarije zijn twee schepen aangevallen met drones. Dat gebeurde op zo'n 30 kilometer uit de kust op de Zwarte Zee. Eén schip is volgens de Bulgaarse premier gezonken. 5 bemanningsleden raakten gewond. Vorige week was er ook al een aanval op een schip. Wie erachter zit is nog onduidelijk, maar Bulgarije denkt dat Rusland verantwoordelijk is. De premier heeft de ambassadeur op het matje geroepen en heeft contact opgenomen met de NAVO en de EU. Honderdduizenden demonstranten gaan vandaag weer de straat op in Frankrijk. Jongeren zijn klaar met de problemen op scholen. Ze willen dat de overheid maatregelen neemt tegen de slecht onderhouden schoolgebouwen en het lerarentekort. In Parijs zijn vandaag twee grote protestmarsen, vertelt correspondent Saskia Houten.
1: De eerste blokkades van middelbare scholen die zijn inmiddels al opgetrokken, ook hier in Parijs. En ook bij universiteiten gaat dat vandaag gebeuren, is de verwachting. Zeker sinds afgelopen week zien we dat ook veel studenten dat die zich nu aansluiten bij deze protestbeweging.
22: De onderwijsprotesten veroorzaken ook verdeeldheid in Frankrijk. 54% van de Fransen zegt de actievoerders te steunen, maar 40% is tegen de protesten. Er komt maar weinig terecht van een nationaal plan om meer bossen aan te leggen. Het plan van het ministerie van Landbouw is om in 10 jaar tijd 37.000 hectare bos te planten. Maar uit een rondgang van Nieuwsuur blijkt dat de provincies in 6 jaar tijd pas op 4.000 hectare zitten. En ook zijn er de afgelopen jaren bossen omgekapt. Volgens een deskundige komt het allemaal door geldgebrek en discussies. En de belangrijkste Nederlandse cabaretprijzen zijn gisteren weer uitgereikt, de Pulivinario's. Cabaretier Ruud Smulders en Jentel en de Boer mochten er eentje in ontvangst nemen. En ook Lisa Osterman kreeg de prijs voor haar voorstelling De Baas. Ze had een boodschap voor de rest van de zaal.
2: Laat je niet afleiden door schreeuwende mensen die eigenlijk boos zijn om andere dingen. Dat is zonde van je tijd. Want zoveel tijd hebben we niet en er zijn nog zoveel lompe, lelijke en eerlijke dingen te bespreken. Ik heb er zin in. Heel erg bedankt.
22: De jury prees haar combinatie van pure openhartigheid en heerlijk onzinnige gekkigheid. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen vandaag. Het wordt 17 tot 20 graden.
21: Het is eigenlijk gewoon herfstweer.
22: Dat kan je zeggen, ja.
21: Verkeersinformatie, Rijn Baardmans. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. De files beginnen iets af te nemen, maar het blijft nog druk op de wegen, zoals gebruikelijk op dinsdagochtend. Vooral in de zuidelijke helft van het land loopt het verkeer vertraging op. Toch is het ook druk in Noord-Holland, ondanks de herfstvakantie. Op de A7 Horen richting Zaanstad. Daar beland je in de file tussen Purmerend Zuid en Knopend Zaandam. Je hebt hier 30 minuten op onthoud. Ook op de A8 Zaanstad richting Amsterdam is het druk. Tussen Zaanstad Assendelft en Knopend Zaandam 20 minuten extra. A27 Breda richting Gorkum tussen Knopend Hooipolder en industriegebied Avelingen. Je komt daar een kapotte vrachtauto tegen op de rechte rijstrook en je doet er meer dan een uur langer over. Tot slot nog de A58 Breda richting Eindhoven. Daar gebeurde een ongeluk tussen Tilburg Centrum Oost en Moergestel. De rechterrijstrook is dicht en je vertraging 20 minuten.
21: Dankjewel. Ik houd even kort.
23: It doesn't matter if you're black or white.
21: Het is goed. Ster.
24: Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
25: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
26: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
27: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
28: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
26: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
29: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
30: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
0: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
30: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
18: Start je dag zonder barst.
3: Opgelost. Autotaalglas.
5: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Trust no one. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
6: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
8: Voel je een eerste kriebel in de keel? Meteen Eginafors. Al effectief bij de eerste tekenen van griep en verkoudheid. Versnel je herstel met Avogel Eginafors tabletten. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
9: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
10: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
11: En, al lang last?
12: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
11: Zo lang wachten? Kan iemand er wat aan doen?
12: Ik heb geen idee.
13: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
15: Energie. We weten steeds beter wat ons energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
15: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.

Het was het jaar 1999. En Coldplay was nog beginnend. Er was een studio ingedoken en de man die het proces begeleidde, de producer, zei op een gegeven moment: ja jongens, ik ga toch eerlijk zeggen, jullie zijn toch eigenlijk technisch als band niet echt goed genoeg. En toen ging Chris Martin nadenken en dacht: oké, dat ligt dan niet aan mij, dat ligt dan waarschijnlijk aan de drummer. En die heeft dus toen de drummer ontslagen. Die heeft Will, de drummer, uit de band gegooid. En daarna hebben ze 2 dagen geprobeerd hoe het dan was zonder drummer. En ineens kwam er gigantische spijt bij Chris Martin. Hij bedacht zich ook dat de drummer een ernstig zieke moeder had. Hij dacht op een gegeven moment: wat heb ik in godsnaam gedaan? Het is gewoon een jeugdvriend van hem. En toen heeft hij hem teruggevraagd. Als tegenprestatie moest hij toen wodka met cranberry juice draaien, wat hij mega goor vond. Want toen zei Will: oké, dan wil ik wel weer bij de band als je dat gedaan hebt. Hij kwam uiteindelijk weer bij de band. En Chris Martin ging achter zijn piano zitten en schreef: Trouble. I lost my head and thought of all the stupid things I've said. And I never meant to cause you trouble. I never meant to do you wrong. Sorry, Will.

Korte eyeliner op en gaan. Alice Cooper, Poison naar Bruno Mars en On My Soul. Ik ga R.E.M. draaien met de Radio Song. En dat matcht, want we houden wel van R.E.M. En van radio. En van songs. Mooi toch?

0: Supreme maakt het 9:30. Hier is ze met de hoofdpunten van de NOS. Carmerville, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Meldpunt Veilig Thuis wil meer geld van de overheid om alle meldingen op tijd aan te pakken. Nu lukt dat in meer dan de helft van de gevallen niet. En dat komt onder meer doordat er steeds meer meldingen worden gedaan van mishandeling en huiselijk geweld. Maar ook door tekorten in de zorg kunnen medewerkers het werk niet meer aan. Bij supermarkten van Albert Heijn, verspreid over het land, zijn vanochtend lege schappen te zien. En daarmee eist het cyberincident nu ook zijn tol in de winkel zelf. Door een tropische storm in Mexico zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. Ze kwamen uit hetzelfde gezin. Het noodweer veroorzaakte in het westen van het land overstromingen. Tientallen mensen werden door de luchtmacht gered. En overmorgen wordt in het westen van Mexico waarschijnlijk opnieuw getroffen door een orkaan. En een pandajong dat ruim 2 jaar geleden werd geboren in Auhans Dierenpark verhuist deze maand naar China. Dat was al eerder afgesproken omdat ze zich daar moet voortplanten. De ouders blijven wel in de dierentuin in Renen. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel. De situatie op de weg praat ons bij Marijn Baartmans. Dat je vastloopt in de zin, ken je dat? Praat ons bij Rijn Baartmans. Het is ook geen makkelijke zin. Waar staan de files?
2: Nu hoop ik dat ik er zelf ook uitkom.
0: Oh, leuk, we gaan opletten.
2: Ja, de files nemen af. Het verkeer loopt de meeste vertraging op in Noord- en Zuid-Holland en Noord-Brabant. Er is nog 260 kilometer over van de ochtendspits. Op de A2 Eindhoven richting Maastricht, daar sta je in de file tussen Born en knooppunt Kerenzijde. Daar gebeurde een ongeluk, je doet er 25 minuten langer over. De A7 Horen richting Zaanstad, tussen afrit Weidewormer en knooppunt Zaandam kun je er 20 minuten bij optellen. Dan de A16 Breda richting Rotterdam, een half uur vertraging tussen Breda-Noord en Dordrecht. En tot slot de meeste vertraging op dit moment, de A27 Breda richting Gorkum. Tussen knooppunt Hooipolder en industriegebied Avelingen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is dicht, één vertraging meer dan een uur.
0: Foutloos!
3: This car is automatic. It's systematic. It's hydromatic. Why'd you grease the lightning?

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: Avicii, Hey Brother, naar Roxanne Hazes en Vang Je Mij op NPO Radio 2, waar het weer tijd is voor de dagelijkse zwarte versnapering.
1: Een kopje koffie of een kopje thee, cappuccino, espresso, macchiato of café.
0: Stel maar, we geven even een rondje hier, hoor.
1: Zeg maar.

The Giver, maar eerst Sting, An Englishman in New York. Oh, dat is wel mooi om te zeggen trouwens nog. Ik kreeg gisteren al een WhatsAppje toen we ook de koffie jingle lieten horen van Iris. Een berichtje via de NPO Luisterapp. Dat zij gewoon elke keer als die koffie jingle klinkt, gewoon bewegen om naar het koffiezetapparaat te lopen. Dat het dus ook echt gewoon werkelijk gebeurt. Dat vind ik wel leuk, toch? Dat we mensen bewegen om over dat drankje.

Chaperone en The Giver aan de slag voor Avondros op NPO Radio 2. Gisteren Hilde die speelde het 60 seconden spel, ze had 12 vragen goed. Zometeen kun jij meedoen met het spel. De selectievraag komt eraan zometeen over een

AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.

0: Start je dag zonder barst.
1: Opgelost. Autotaalglas.
2: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
3: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
4: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
5: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en alles voor een zorgeloze vakantie. Boek nu voor de scherpste prijs. Doei. Live happy.
7: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Bij TUI boek je altijd voor de scherpste prijs. Naar de Dominicaanse Republiek bijvoorbeeld. Met korting tot €400 per persoon. TUI. Live happy.
7: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
8: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.

0: naam, maar...
1: Nee, ik moet nog een verzekering afsluiten. Gedoe.
0: Nee joh, verzekeren kan op Allianz Direct. Is het zo geregeld.
1: Wow.
2: We kunnen door.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
3: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
5: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
4: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
6: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen haal je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
4: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
6: Nu bij Dirk, Calvé pindakaas, €1,49. Word je groot van.
7: Oh, Waiting on a Friend van de Rolling Stones komt eraan zometeen in mijn radioprogramma. Kan ik me opverheugen? So What van Pink ook. Maar eerst luisteren we aandachtig naar het NOS Journaal met Carmerville.
8: Voor de kust van Bulgarije zijn opnieuw schepen aangevallen met drones. Een van de schepen is daarna gezonken. Van de ander konden 5 bemanningsleden worden gered. Premier Radev van Bulgarije wijst naar Rusland en eist nu uitleg van de ambassadeur. Het is volgens correspondent Thijs Kettenis opmerkelijk dat dit uitgerekend voor de kust van Bulgarije gebeurt.
9: Want Radev staat bekend als gematigd pro-Russisch en is een voorstander van de dialoog met Moskou, praten met Poetin, met als doel om die oorlog te beëindigen. Ja, en dat is een van de redenen waarom de Bulgaren hem dit jaar in het zadel hielpen. Maar ja, dat is dus kennelijk geen garantie dat het land gespaard blijft als inderdaad blijkt dat Rusland achter deze aanvallen zit.
8: De Bulgaarse premier heeft ook contact opgenomen met de NAVO. Hij wil bespreken hoe ze zich beter kunnen verdedigen tegen deze drones. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat omhoog. Van €470.000 naar €500.000. Dat komt door de gestegen huizenprijzen. De NHG is een vangnet voor als mensen de maandlasten voor de hypotheek niet meer kunnen betalen, door bijvoorbeeld een scheiding of een ontslag. In België is een politieagent om het leven gekomen na een achtervolging van een gestolen auto. Die auto was in Tubeke met geweld afgepakt van de eigenaar. Toen de agent er later achteraan gingen, stapte de verdachte uit en opende het vuur op de politiewagen. De agent werd met een schotwond naar het ziekenhuis gebracht waar hij overleed. Of er mensen zijn aangehouden is onduidelijk. Mogelijk werken vanmiddag de computersystemen van Albert Heijn weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de digitale systemen dan misschien weer worden opgestart. Albert Heijn zelf zegt er nog niks over. Ook is nog altijd niet duidelijk of het gaat om een hack. In de winkels raken de schappen leeg omdat bij een aantal distributiecentra het werk is stilgelegd. Maar dat had deze man nog niet meegekregen.
10: Ik ga zo eventjes een lekkere bak salade halen. Lekker met tonijn, lekker gezond en dan lekkere suderans erbij.
11: En u denkt wel dat het ook nog te verkrijgen is?
10: Ja, dat is kant en klaar, is dat hier gewoon heerlijk voorbereid.
11: Maakt zich geen zorgen over die grote storing die nu gaande is? Over die storing die nu gaande is.
10: En wat is er gaande?
8: Intussen is het trouwens bij andere supermarkten weer een stuk drukker.
12: Ah, niet Haamsrood. Dat doen we nou.
8: Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden.
7: Dankjewel. Rijn Baartmans bij de ANWB Verkeersinformatie. Waar staan de files?
13: Nou, de files staan onder andere in Noord-Brabant op de A2 Eindhoven richting Maastricht, tussen Born en knooppunt Kerenzijde. Daar gebeurde een ongeluk, daarom werd de weg afgesloten, maar het verkeer kan er langs via de vluchtstrook. Je doet er 15 minuten langer over. Ook op de A16 Breda-Rotterdam nog files tussen Breda-Noord en Dordrecht. 12 kilometer met 20 minuten oponthoud. En tot slot de A50 Eindhoven richting Arnhem. Tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef is je tijdverlies 15 minuten.
7: Dankjewel. Zometeen het 60 seconden spel. Misschien win jij deze week wel de aan de slagroomtaart. De eerste vraag, de selectievraag, heeft te maken met Pink, die ik dus ga draaien met So What. Pink heeft een leesteken in haar naam. Ze is een uitroepteken op de plek van de I. Noem nog een artiest. Of bent met een leesteken. Dat mag een puntje zijn, een middelliggend streepje, een slash, een komma. Laat het weten en stuur het via de NPO Luisterapp. En speel mee zometeen.

0: Kom binnen bij Beter Horen tijdens de eindejaarsvoordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals hak groente in pot, 1 euro. En Glorix toiletblokken, ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus. Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
2: Groot nieuws, de big event van Opel is terug. Heb jij iets dat rolt of rijdt? Een bal? Een skateboard? Die stoffige oude scooter? Lever hem in en ontvang tot 5000 euro extra inruilwaarde op jouw nieuwe Opel. En je krijgt ook nog eens gratis metallic lak. Dus mis het niet, de big event van Opel tot en met 31 oktober. Bereken jouw inruilwaarde op opel.nl.
3: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.
4: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
7: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening.

0: Ga naar independer.nl. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
1: Van Oostzaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.

Waiting on a Friend, The Rolling Stones. Die sax solo ingespeeld door jazzlegende Sonny Rollins. Nog even dat stukje ervan. Oh, mooi dit. Alleen deze man zat volop in de jazz. Had niet zoveel met rock'n'roll. Had wel ja gezegd tegen de Rolling Stones. Speelde de plaat in, maar had er eigenlijk niet zoveel mee. Was er niet zoveel mee bezig. En loopt op een gegeven moment een paar weken later of een paar maanden later door een supermarkt en hoort daar ineens dit nummer voorbij komen met zijn solo erin. Maar dat beseft hij op dat moment nog niet. Hij stopt hem. Hij luisterde en hij dacht, holy shit, dat is mooi. Een mooi spel, een mooie saxofoon. Wauw, het raakt me. En ineens vlak daarna, ik ken dit stuk.

0: Duran Duran. En misschien wel een van hun mooiste. Ordinary World op NPO Radio 2.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Gespeeld vandaag door Erik uit Marienheem. Erik, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Werkzaam als dierenarts?
2: Ja.
0: Op dit moment even geen operatie of andere dingen?
2: Nee hoor, nee, netjes met de auto aan de kant.
0: Ah kijk, je kan even maximaal oriënteren, concentreren ook. Jij hebt een antwoord gegeven op de selectievraag. Dat was de vraag, noem een artiest of band met een leesteken in de artiestennaam. Wat heb jij geappt?
2: Guns N' Roses en Slash.
0: Ja, die vind ik heel mooi, want Guns N' Roses zit natuurlijk een tremaatje in de N van Guns N' Roses. En Slash is natuurlijk een leesteken op zich, inderdaad. Als gitarist en als naam. Heel mooi gevonden. Daarmee heb je jezelf geselecteerd voor het 60 seconden spel. Ben jij klaar voor de rest van de vraag?
2: Ja.
0: Luister, hier komen ze. Vraag nummer 2. Waar staat de internetafkorting WWW voor?
2: World Wide Web.
0: Als je 100 km per uur rijdt, hoe ver ben je dan na 3 kwartier?
2: 35 kilometer.
0: Wie staat in de top 2000 met In The End en Break In The Habit?
2: Linkin Park.
0: Noem je professionele balletschoenen spietsen of kisten?
2: Spietsen.
0: Wie presenteert het tv-programma Miljoenenjacht?
2: Oh, slijmen dat.
0: Nee. Hoe gaat deze titel van Queen verder? The show must...
2: Go on.
0: En wat voor donderdag is het voor Goede Vrijdag?
2: Als donderdag...
0: Grenst het land Andorra aan Frankrijk of aan Oostenrijk?
2: Oostenrijk.
0: Met welke kleur scoorde Aerosmith het grote hit?
2: Pas.
0: Hoeveel uren zitten er in 1,5 etmaal?
2: 24, 12, 36.
0: Als iemand je irriteert, dan haalt hij spreekwoordelijk het bloed onder...
2: De nagels vandaan.
0: En Cressip staat 4 keer in de top 2000. Noem één titel.
2: Pas.
0: Nee, dat is geen titel. Nee, oh nee. Gepast. Oké, ik zit even te kijken. Je bent aangekomen bij vraag nummer 13. Helaas niet goed geantwoord. Vraag 12 wel. Dus maximaal 12 vragen goed. Maar er zijn er helaas een paar die afvallen. De eerste 5 gingen lekker, maar daarna vraag 6. Linda de Mol presenteert het tv-programma Miljoenenjacht. Dat is met al die koffertjes, weet je wel. Ja, en dan hadden we daarna nog het land Andorra. Dat grenst aan Frankrijk. En Aerosmith scoorde een hele grote hit met Pink. Nou, moet je ook maar net eventjes weten.
2: Oh ja, ja, ja.
0: Erik, je komt op een totaal van 9 goed beantwoorde vragen.
2: Ja, houdt niet over.
0: Nee, het houdt niet over. En helaas niet voldoende voor een aan de slagroomtaart. Want de highscore staat op 12. Maar ik vond het wel leuk dat je meespeelde. Stoer dat je het überhaupt durft. Ik bedoel, veel mensen zullen denken... Oh, joh, ik kom misschien beter hier. Doe het maar eens als je op de radio bent. Want het is niet makkelijk.
2: Nou, moet ik zeggen, de zenuwen spelen me wel apart.
0: Ja, dat geloof ik inderdaad. Ja. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Ik wens je een hele fijne dag, Erik.
2: Prima, bedankt. Succes met de show.

0: The Monster, Eminem en Rihanna. Wat een heerlijke plaat. Het is 1 minuutje over 11:30. Dit is Carmerville met de hoofdpunten van het nieuws.
1: Van de kabinetsplannen om meer bossen aan te leggen kon maar weinig terecht. Het doel was om tussen 2020 en 2030 37.000 hectare aan bos bij te planten. Maar tot nu toe is er maar 4.000 hectare bijgekomen. Zo blijkt uit een rondgang van Nieuwsuur. In Duitsland zijn 3 mensen opgepakt die worden verdacht van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. Dat laat de Poolse premier Tusk weten. Die zegt ervan uit te gaan dat Rusland achter het incident zit. Het Starlink-netwerk is belangrijk voor het Oekraïense leger. In de Zaanstreek zijn weer flink wat wapens ingeleverd tijdens een speciale actie van de politie. Mensen konden daarbij opnieuw anoniem hun wapens inleveren zonder dat ze daarvoor een straf kregen. Er waren uiteindelijk in een week tijd 86 wapens ingeleverd. Het ging vooral om messen die jongeren bij zich dragen. En het is weer misgegaan met een achtbaan in een park van Six Flags in Amerika. Dit keer kwam er in Georgia een man om het leven. Getuigen zeggen dat ze iemand uit het wagentje zagen vallen. De man zou ook een paar keer zijn geraakt door een karretje en daarbij zijn anderen weer gewond geraakt. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden.
0: Dankjewel. Rijn Bartmans met ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
2: Nou, het rijdt langzaam op een paar plekken op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Daar gebeurde een ongeluk tussen Born en Eurmond. 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Wel is de weg daar weer vrij. Dan de A15 Gorkum richting Rotterdam tussen knooppunt Gorkum en Hardingsveld-Giessendam. 3 kilometer aan langzaam rijdend verkeer met 5 minuten oponthoud. Dan nog de A16 Breda richting Rotterdam. Je doet er 10 minuten langer over tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht.
0: Dankjewel. Zometeen Dr. Alban, Sing Hallelujah. Even lekker meegalmen aan de andere kant van de radio. Nothing with Thieves komt er ook aan, number 5. Maar eerst, aha.

Fleetwood Mac, Dreams, geschreven door Stevie Nicks. En let op, dit is haar eigen verhaal. Op een avond liep ik een beetje rond te dwalen met mijn Fender Rhodes piano en een van de studiomedewerkers vroeg: zoek je nog een plekje om een liedje te schrijven? En ze willen me er even niet bij hebben in de hoofdstudio, zei ik. Ze zijn met iets anders bezig, dus ik zoek een bijzondere plek waar ik gewoon even tot rust kan komen. Kom even mee, zei de studio-eigenaar. En we liepen naar een studio die afkomstig was van, of eigenaar was van, nee, hoe noem je dat? Die we... Sly Stone van Sly and the Family Stone was de eigenaar van die studio. Ingewikkeld, Bart. De kamer was volledig van zwart fluweel met rode accenten. En aan de zijkant stond dit gigantisch grote cirkelvormige bed in de vorm van een halve maan. Helemaal van zwart en rood fluweel. Ik ben erop gaan zitten. Ik heb die piano op het bed getrokken. En ik heb binnen 15 tot 20 minuutjes het liedje in elkaar gezet. En ik zei daarna nog: dank u, Sly Stone. En de geesten van Sly Stone en je hele band. Amen. Dank je wel voor de inspiratie.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus, start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
2: En als je huur verandert?
1: Pas het zelf aan.
3: En als je gaat samenwonen?
1: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
4: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
6: Niet ieder vastgoedobject is voor ons een belegging. Annexum kiest zorgvuldig voor vastgoed waar structurele vraag naar is. Met huurinkomsten en mogelijkheden voor waardeontwikkeling. Daarom kiezen we voor woningfonds Park Boswijk. 269 seniorenwoningen en de grond in Doorn. Inschrijven is deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
7: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
8: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
11: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
13: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
14: Nee, ik heb een leiding geraakt.
13: Leen daarom een leidingzoeker via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
15: Ah, hier kan het.
13: Dus, gaatje boren plus leidingzoeker via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
16: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
17: Even bollen met Select.
18: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
19: Ah, relaxed?
18: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
20: Vaarwel, zal die ringsregeling. Wat moet ik nu met mijn panelen?
21: De salderingsregeling stopt. Maar blijven hangen in je drama?
22: Slecht plan.
21: Nee, dan zonneplan. Het energiecontract dat zonnestroom blijft belonen. Ook na 1 januari.
22: Goed plan, zonneplan.
23: Wil je wel eens een gokje wagen in de Top 2000 Shuffle? Dan ben je van harte welkom. Geef jezelf even op door je naam te appen via de NPO Luisterapp. En dan speel je de Top 2000 Shuffle zometeen. Het is 11 uur tijd voor het nieuws. Carmen, goedemorgen.
24: Goedemorgen. Albert Heijn zegt niet te weten wanneer alle systemen weer werken. Daardoor liggen ook distributiecentra stil en hebben steeds meer winkels lege schappen. Dat leidt bij klanten nog niet tot veel paniek, merkt de verslaggever Mark Hamer in Alkmaar.
25: Wat denkt u aan te treffen?
26: Oh, dat weet ik niet. Kijk wel. Ik maak me daar niet zoveel zorgen over, hoor.
25: Bent u er extra vroeg bij vanwege alle commotie?
26: Welke commotie?
0: Nou, er zijn problemen, cybersecurity problemen.
1: Oh, geen idee.
0: Wat moet u hebben?
1: Ik kom een brood halen dat ik vergeten ben.
0: U heeft er flink ingeslagen, zie ik.
2: Ja, ik heb alles.
0: Ja?
2: Alleen de pindakoeken zijn op.
24: Vakbond CNV hoort van medewerkers dat de systemen vanmiddag weer online zouden gaan. De problemen zijn volgens experts mogelijk veroorzaakt door hackers, maar daar wil het bedrijf nog niks over zeggen. In Capelle aan de IJssel is vorige maand iemand opgepakt die vermoedelijk een aanslag wilde plegen. Dat heeft het Openbaar Ministerie bekendgemaakt. Het gaat om een man van 20. Hij zou hebben gezegd dat hij zoveel mogelijk slachtoffers wilde maken. En ook zou hij een concreet doelwit hebben genoemd. Bij de man thuis zijn onder meer een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. Het zeehondencentrum in Groningen dreigt binnen 2 weken failliet te gaan. Er is al langer een miljoenentekort en de opvang had gerekend op geld van de gemeente en de provincie, maar dat komt er niet. Volgens deze verslaggever van RTV Noord zijn er bij de opvang grote zorgen over wat er met de zeehonden gaat gebeuren.
3: Zeg van ja, als wij dus inderdaad het niet redden, betekent dat dat wij onze functie niet kunnen uitoefenen. Dat betekent gewoon ronduit dierenleed. Het zou betekenen dat zeehonden die eventueel hulp moeten hebben, dat die die hulp niet kunnen krijgen, omdat wij ze gewoon niet meer, omdat wij dat gewoon niet meer kunnen bieden. En dat gaat dan om iets van 70 zeehonden, zegt hij.
24: Het zeehondencentrum heeft zeker 3 miljoen euro nodig. PEC Zwolle heeft trainer Henry van der Vecht de laan uitgestuurd vanwege tegenvallende prestaties. De thuisnederlaag van zondag tegen Cambuur was kennelijk de druppel voor de clubleiding. Van der Vecht was bezig aan zijn tweede seizoen als hoofdtrainer in Zwolle. Wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekend. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt 17 tot 20 graden.
4: Maar
24: de komende dagen meer ruimte voor de zon.
4: Lekker. Dankjewel, Carmen. En dan Rijn Baardmans bij de ANWB Verkeersinformatie. Hoe is het op de weg?
19: Nou, op de meeste plekken rijdt het door. 15 kilometer file op dit moment. Onder andere op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Er staat een auto met pech op de rechterrijstrook tussen Echt en Born. 4 kilometer met 5 minuten oponthoud. Dan de A7 Horen richting Zaanstad. Ook 5 minuten vertraging tussen Horen en Purmerend Noord. En tot slot de A59 Den Bosch richting knooppunt Zonzeel. Ook hier doe je er 5 minuten langer over. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder.
4: Merci.
25: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
27: Wow, waarom heb je niks aan?
28: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
27: Ja, werkt wel.
28: Social deal, deals die je niet mag missen.
29: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
30: Shape the future with confidence. EY.
31: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
6: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager en toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
7: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
8: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
9: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt? Altijd zekerheid met AutoFirst.
8: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
9: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
10: En, al lang last?
11: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
10: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
11: Ik heb geen idee.
12: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
13: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
12: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
13: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. Eens der beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen, 10 kilo, voor maar €4,99.
14: Fans van Voordeel.
13: Aldi.
15: Aan de slag.

Rika of Rosanna, Stop Loving You, Pamela. Maar dat zijn allemaal nummers van die uit de jaren 80. Dat was ook het decennium dat deze band het allerhardst ging. Maar ze hebben daarna ook nog toffe dingen gemaakt. Al is het wel iets meer sporadisch en iets minder groot geworden. Don't Shame My Heart is er zo eentje uit 1992. Heerlijk om die een keer te draaien. Een lekker pareltje van Toto. In aan de slag.

Vincent. Het lijkt een beetje op het einde van die spraakwater. Heb ik altijd bij deze plaat. Punt. 21 Pilots, Stressed Out of the 4 Wham and I'm Your Man. Als ik je vraag een nummer van Toto te noemen, dan zeg je waarschijnlijk, weet ik veel, F

0: Is altijd welkom in het radioprogramma met deze fijne hit van er. Boston. Dan, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Dan, 36 jaar, afkomstig uit Vlissingen. En je hebt een zware nacht gehad.
1: Ja, soort van.
0: Ja, want je hebt kinderen. Hoe oud zijn ze?
1: 4 en 6.
0: 4 en 6. Oké, en wat was er zwaar aan? Een non-stop aan je bed, papa kan niet slapen?
1: Dat viel nog enigszins mee, maar dan precies om 5 uur, zeg maar, nog eventjes naar je toe komen. Papa, ik kan niet slapen.
0: Ja.
1: En dan wil jij eigenlijk nog 2 uur slapen.
0: Ja.
1: Nou, en dan zelf niet meer in slaap kunnen komen, of maar half.
0: Ja.
1: Ja, ik denk de vreselijke gedachte van een gemiddelde ouder.
0: Oké, en in welke stand staan jouw ooglamellen nu? Wat anders een beetje op.
1: Ze zijn wel open, hoor. Ze zijn wel
0: open. Dat wel. Oké.
1: Jawel.
0: En je hebt zin in de shuffle, begreep ik ook.
1: Ja. Dus dat is iets waar ik wel invloed op kan uitoefenen, hoop ik.
0: Zeker. En op een schappelijke tijd ook. Ik ga op een knop drukken. Roep je aan of uit?
1: Jazeker.
0: Goed zo. 330.
1: Uit.
0: Eagles, One of These Nights. Dat is niks voor jou?
1: Nee, deze variant, deze niet van de Eagles.
0: Nee, dit is ook eigenlijk gewoon de Bee Gees of zo, hè, als je dit hoort.
1: Ja, soort van.
0: Het is een beetje, ja. En we gaan hem uitzetten. 1999. Lady Gaga, nee, Beyoncé.
1: Nee, nee, gaan we ook niet doen.
0: Telefoon gaat uit.
2: 1658.
1: Nee, ver voor mijn tijd is mijn gevoel.
0: Sorry, wat zei je?
1: Ver voor mijn tijd is mijn gevoel.
0: De Smith.
1: Onbekend.
0: De Charming Man 1983. Nog 2 over.
1: Ja, moet je doen, hè.
0: Waar hoop je op?
1: Iets van Muse, Queen kan ook uiteraard, Dire Straits. Het is, ik kan van links naar rechts gaan.
0: Oké. Nou, dan gaan we naar boven, onder, links, rechts. Kijken wat het wordt.
2: 1318. Het dondert en het bliksemt en het regent
0: meters hier. Het wordt nou, wat ga je doen dan? Waarom moet je lachen?
1: Nee, gewoon, ik weet niet. Ik zat net te denken, ik ben PSV-fan. En dat is dan toch Brabant, hè?
0: Ja, is de vraag of je er nog in komt als je deze uitzet ook.
1: Ik ga het toch uitzetten. Ik ga de gok wagen.
0: Oké. Heb je wel eens een handgranaat aan je voordeur gehad? Of, nee?
1: Jo hoor. Weer helemaal. Nee.
0: Okay.
2: 1702.
1: Klein beetje spijt heb ik wel. Maar...
0: Van wat?
1: Ja, van nummer 4.
0: Toch Guus Meeuwis moeten doen, hè?
1: Eigenlijk wel. Ja. Maar dat is wel.
0: Fans Joy gaat het dan worden. Sorry voor jou. Riptide staat in de top 2000. Daar is hij door een heleboel mensen ingestemd. Dus je maakt sowieso een heleboel mensen blij. Dankjewel voor het meespelen, Dan.
1: Komt goed. Dankjewel, Bart.
0: Hoi.

0: The Pet Shop Boys en West End Girls. En daarvoor die hele fijne vrolijke fans Joey Riptide. Alleen Daan was er wat minder blij mee. Die had toch liever nummer 4 gekozen. In de show van Guus Meeuwis en het dondert en het bliksem. Het weerbericht dus zo. Alhoewel, donder en bliksem zit er niet in, hè? Wel regen.
1: Nee, geen donder en bliksem.
0: Weinig zon. Eerst het nieuws, de hoofdpunten.
2: Ja, in de Zwarte Zee voor de kust van Bulgarije zijn 2 schepen geraakt door drones. 1 daarvan is gezonken. Het is nog niet duidelijk wie er achter de aanvallen zit, maar er wordt vermoed dat dat Rusland is. De grens voor de nationale hypotheekgarantie gaat omhoog. Van 470.000 naar 500.000 euro. En dat komt door de gestegen huizenprijzen. De NHG is een vangnet voor als mensen de maandlasten voor de hypotheek niet meer kunnen betalen, door bijvoorbeeld een scheiding of een ontslag. Opnieuw gaan vandaag door heel Frankrijk honderdduizenden demonstranten de straat op. Jongeren willen dat er een einde komt aan de problemen op Franse scholen, zoals achterstallig onderhoud van gebouwen en het lerarentekort. En de Formule 1 keert terug naar Afrika. Rwanda krijgt definitief een plekje op de kalender. Dat is wel pas tussen 2030 en 2040. Het circuit moet nog worden gebouwd. Rwanda gaat voor zeker 10 seizoenen een Grand Prix organiseren. En de laatste race op het continent was in 1993 in Zuid-Afrika. Het weer bewolkt met af en toe wat lichte regen. Het wordt vanmiddag 17 tot 20 graden. De komende dagen is er meer ruimte voor de zon.
0: Dankjewel. Rijn Baartmans dan bij de ANWB. Die weet waar het vast staat. Goedemorgen, Rijn.
3: Goedemorgen. Op de meeste plekken rijdt het door. 1 file met een vertragingstijd van meer dan 5 minuten. Dat is de A15 Nijmegen richting Rotterdam. Daar staat een vrachtauto met pech op de rechterrijstrook tussen afrit Arkel en Hardingsveld-Giessendam. Houd hier rekening met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel.

MLVF, Missing You. Wat een fijn liedje. Metallica daarvoor en Enter Sandman. Wel leuk om te zien altijd dat er zo'n enorme verdeeldheid is rondom zo'n nummer. Er zijn echt mensen die helemaal happy zijn. En helemaal uit hun dak gegaan zijn, 5 minuten lang op die Metallica. En sommige mensen die het ook echt grotieve zeggen vinden. Ja, dat is het mooie van muziek, hè. Je kan het nooit allemaal lekker vinden. Maar vlak na zo'n plaats zit er vast wel weer iets wat je wel lekker vindt. Even lekker meezingen deze, met deze van Phil Collins, de 88. Two Hearts is op de radio.

0: Ongelooflijk. Wat is Carolien Borges er klaar voor de lunchshow zometeen na 12. Stond al kaart te reven op deze plaats van Justin, Jack Styles en John. Veel plezier met de lunchshow na deze.
1: Love is a burning thing. And it makes

0: Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
0: Allsafe geeft ruimte.
2: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top.

0: de NPO Luisterapp.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.
2: ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
3: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
4: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow. Met business software van Numbers.
5: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sickens.
4: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
6: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
7: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
8: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
7: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
8: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
9: Tijd voor gesponsorde vacatures.
6: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
10: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
11: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
10: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
12: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
13: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
14: Het is dinsdag 12 uur. Je luistert naar de A-lunch op 2. Caroline hier. Annemieke viert even de herfstvakantie. Ik heb een heel fijne show voor je klaarstaan. Maar eerst het nieuws met Juri Stubenitski.
15: Goedemiddag Caroline. De politie heeft in Capelle aan de IJssel een terreurverdachte opgepakt. De man van 20 zou in zijn omgeving hebben verteld dat hij een aanslag wilde plegen waarbij veel slachtoffers zouden vallen. Ook zou hij een mogelijk doelwit hebben genoemd, maar justitie wil daar niets over kwijt. In het huis van de man zijn een zwaard, messen en een luchtdrukwapen gevonden. In Frankrijk demonstreren vandaag opnieuw honderdduizenden mensen tegen de problemen in het onderwijs. Het zijn de zoveelste demonstraties en uit onderzoek blijkt dat de Franse bevolking steeds verder verdeeld raakte over deze protesten. Dat vertelt correspondent Saskia Houtuin.
16: Daaruit blijkt dat 54% zegt dat te doen en 40% niet. En nog een klein percentage van 6% die heeft er geen mening over. Dus ja, dat laat eigenlijk wel best wel een belangrijke breuk zien. Het is nog geen 50-50, net iets meer mensen die het wel steunen dan niet. Maar het zijn wel echt wel twee hele grote groepen die op dat dossier echt wel lijnrecht tegenover elkaar staan.
15: In Parijs werden vanochtend vroeg al barricades opgebouwd en zijn vandaag twee grote protestmarsen. Protestanten zijn boos op de stichting achter de Laurenskerk in Rotterdam. Deze maand wordt er een Halloweenfeest georganiseerd in de kerk. De Vereniging Protestant Nederland zegt tegen Hart van Nederland dat dat niet bij elkaar past.
17: Ik vind het verschrikkelijk, ik vind duivels, ja.
18: Hoort dat in een kerk?
0: Nee, absoluut niet. Nee, daar is de kerk niet voor bedoeld. Nee.
17: Er lopen de mensen in duivelspakjes door de kerk. Dansen nep Jezus vanaf het balkon. Ja, dat zijn denk ik gewoon dingen die je niet in een kerkgebouw wil hebben. Dus je kunt best wel veel doen in een kerkgebouw. Dat gebeurt ook in het kerkgebouw waar we nu staan. Maar een feest met zo'n kaliber, hè, met zo'n uitstraling, dat moet je daar gewoon niet willen.
15: Een petitie tegen het Halloweenfeest is 16.000 keer ondertekend. De dominee van de Laurenskerk in Rotterdam kijkt er heel anders naar. Hij ziet Halloween als een verbindend verkleedfeest dat niets te maken heeft met demonen. En de wedstrijd van de Saoedische voetbalclub Al Nassr, waar Cristiano Ronaldo speelt, werd gisteravond een uur uitgesteld vanwege een raketaanval van de Houthi-rebellen. Ruim een uur voor de aftrap klonken in Riyadh explosies. De stadionspeaker zei dat het veilig was, dat de wedstrijd zou doorgaan en dat toeschouwers konden blijven zitten. Na een uur werd er weer gevoetbald en Ronaldo schoot de 2-0 binnen. Het weer, soms wat motregen, het wordt een graad of 18. Vanavond klaart het op. En morgen wordt het vrij zonnig bij ongeveer dezelfde temperatuur.
18: Dankjewel, Joeri. Ja, er zijn geen files langer dan 5 minuten. Dus er komt gewoon een heleboel muziek aan. Zometeen eerst de Miracle en de Common Linens. Maar die derde...
19: 3 is voor jou.
18: Ja, het is 13 oktober en dat is het begin van de Beatlemania geweest. Dus alles wat met de Beatles te maken heeft, mag op 13 oktober. Nou, leef je uit. Het kan dus een nummer van de Beatles zijn, maar het kan ook iets zijn wat over de Beatles gaat. Laat het mij weten via de NPO Luister-app. Thema is dus Beatles. Ster.
20: Besparen op je boodschappen? Eerst even naar Dirk. Want met onze lage prijzen hou je meer boodschappen voor minder geld. Zo simpel kan besparen zijn. Op Dirk kun je rekenen.
21: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
20: Nu bij Dirk, Duca gyoza's en snacks, 2,49. Lekker anders.
21: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
22: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
23: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
22: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
24: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
25: Gun jezelf een Holland-Amerika-Line cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
24: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
26: Zin in vakantie? Verleng je zomer. En boek nu een all-inclusive reis naar de tropische en zonovergoten pneumokokken.
27: Pneumokokken? Als je niet weet wat het is, waarom zou je je dan zorgen maken? Bescherm jezelf vanaf je 60ste tegen longontsteking. Kijk op watzijnpneumokokken.nl.
28: Een initiatief van Pfizer.
29: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
30: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
29: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
31: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
32: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. e-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
1: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
2: Haal meer uit je bank met een van onze vier nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, Max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
3: Jumbo's verse maaltijden zijn niet normaal lekker. Zoals een lekkere Hollandse stampot, vers bereid door onze chefs, lekker snel bij jou op tafel en voor een niet normaal lage prijs. Nu 25% korting op Jumbo's verse Hollandse maaltijden. Vers makkelijk en niet normaal lekker. Dat is Dia van Jumbo.
4: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
5: Annemiekes Alens.

0: Iroquois Can't Heat. Een heel goede middag. Caroline hier, welkom in de A-lunch. Het is 13 oktober en dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 13 oktober 2026, de internationale Suit Up Day, geïnspireerd door Barney van How I Met Your Mother. Veel mensen doen eraan mee. Het is een beetje onhandig als je in de bouw werkt, want het idee is dat je dus allemaal in pak gaat. Dus helemaal jasje dasje. En vandaag is ook internationale dag ter voorkoming van natuurrampen. In het leven geroepen door de Verenigde Naties. Bewustwording is heel belangrijk, zeggen ze. En zo willen ze dat overheden meer doen aan preventie van grote rampen. Goed, en dan eventjes wat luchtigers. 13 oktober is ook de dag dat je de A-lunch wandklok kunt winnen in het spel Weer Wat Wijzers, dus bereid je daar alvast op voor. En natuurlijk heel veel muziek. Wat wil jij horen? Welke krijg je niet meer uit je hoofd? En wil je aan Nederland laten horen welk nummer? En dan hebben we natuurlijk ook nog een derde plaat, en die is natuurlijk voor jou.
1: 3 is voor jou.
0: Ja, en we zochten een plaat in het thema Beatlemania, omdat op 13 oktober 1963 de fans van de Beatles buiten de studio zo hard aan het schreeuwen waren dat ze op tv te horen waren. En sindsdien is Beatlemania, nou, it's a thing. En ja, een heel goeiemiddag, René.
2: Hi, Caroline.
0: Ja, jij had meteen een fantastische ingeving.
2: Ja, ja, de beroemde Abbey Road. Ja. En dan met name het zebrapad, waar ze met z'n vieren overheen sjouwen. Op een iconisch album.
0: Ja, heb jij er wel eens overheen gelopen, René?
2: Nee.
0: Ik ook niet.
2: Ik ben wel meerdere keren in Londen geweest. En ik vind het een prachtige stad. Maar
0: het zebrapad is nog niet op jouw pad gekomen.
2: Staat nog op het to-do-listje.
0: Staat nog op het to-do-listje. En je

0: uit die studio een heerlijk nummer gekozen, hè?
1: Ja, er zijn zoveel geweldige artiesten die daar mooie nummers hebben gemaakt. Maar ja, ik heb er eentje uit 2010 waarvan ik overtuigd ben dat dat nog eens een nieuwe nummer 1 in de top 2000 wordt.
0: Oeh, kijk eens.
1: En dat is Nothing But Thieves met
0: Impossible. Ja, de orchestral version, live at Abbey Road.
1: Heerlijk.
0: Nou, ik zag hem binnenkomen en kijk, met de Beatles kan je natuurlijk alle kanten op. We kregen bijvoorbeeld ook heel veel Laat Me Slapen, hè, van Acta en de Munich. Omdat het I'm Only Sleeping van de Beatles is. We kregen heel veel leuke variaties op Beatles-nummers. Maar dit is een Abbey Road-versie van Nothing But Thieves. Daar ga ik voor. Ik ga hem draaien voor je, René.
1: Hartstikke fijn. Dank
0: Fijne dag.

Cameron with Calm. En hij komt naar Nederland nog eventjes wachten. Maar in februari staat hij in Utrecht. Ja, wat doe je als je je partners loyaliteit wil testen? Je stuurt hem brieven, dan doe je je voor als een ander. En wat blijkt, hij wordt verliefd juist op die persoon die je eigenlijk niet bent. Babushka heb ik voor je. Oh, prachtig. Hier op NPO Radio 2. Lekker in de middag. Kate Bush.

0: Fame. En de Script kreeg de laatste tijd niet veel lovende recensies. Met het nieuwe album lijken ze dingen weer recht te trekken. Met in ieder geval hun herkenbare sound. En wie er ook een herkenbare sound heeft, dat is Robert Vriezen bij de ANWB.
1: Hi Carolien, goedemiddag. Ja, ik heb wat te melden. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Utrecht. Bij knooppunt Grijshoort een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Daardoor 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. En een aanrijding op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda bij het Dordrecht Centrum. Vanaf knooppunt Ridderkerk 6 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.
0: Dankjewel.
1: Alsjeblieft.
0: En het nieuws van 12:30 met Joris Stubenitski.
2: Albert Heijn gaat proberen om toch extra leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen bij het groente- en fruit- en bij de zuivelafdeling. In Duitsland zijn 3 mensen gearresteerd die worden verdacht van het saboteren van een Starlink-installatie in Polen. Met zo'n installatie regelt het Oekraïense leger internet. De Poolse premier Tusk denkt dat Rusland achter de sabotage zit. De bovengrens voor de nationale hypotheekgarantie gaat volgend jaar omhoog van €470.000 naar €500.000. Bij de hypotheekgarantie betalen mensen een lagere rente op hun lening om ze te beschermen tegen bijvoorbeeld werkloosheid of het overlijden van een partner. En over een jaar of 5 racen er weer Formule 1-wagens in Afrika, want de Grand Prix komt naar Rwanda. Het circuit moet nog wel worden gebouwd. De laatste Grand Prix in Afrika was in 1993 in Zuid-Afrika. Het weer bewolkt, af en toe motregen, het is een graad of 18. Morgen veel zon en ongeveer 17 graden.
0: Dankjewel, Joris. En ik heb iets leuks voor je, namelijk ruimte op de playlist van NPO Radio 2. En wil je dat wij een liedje draaien dat je niet zo vaak hoort, dan moet je nu eventjes appen naar de luisterapp. Want zo'n nummer dat ver weggestopt zit op een album waar jij altijd van denkt, dit is de allerbeste van dit album. Laat het me weten, hè, via die luisterapp. Welke wil je horen?

0: zijn lekker aan het reizen vandaag. Alanis Morissette hoorde je Thank You. Na het immense succes van haar album Jagged Little Pill nam ze wat nodige tijd voor haarzelf. En op reis kwam ze tot inzichten die haar hielpen te dealen met alle gevolgen van het succes. En dit verwerkte ze in Thank You. En hetzelfde met George Ezra. Hij haalde zijn inspiratie dan weer vooral uit zijn dagboek, waarin praktisch de songtekst van Green Green Grass geschreven stond. Gesproken door iemand die tegenkwam op vakantie. Nou, ik vroeg jou net naar een plaat die je bijna nooit hoort. Er kwamen heel veel leuke suggesties binnen. Maar een heel goedemiddag, Jan.
1: Hoi, goedemiddag.
0: Hi, je bent onderweg.
1: Ik ben onderweg, ja.
0: Waar ben je onderweg naartoe?
1: Onderweg naar huis en ik heb even pauze gehouden.
0: Je hebt even pauze gehouden en nu ga je weer naar huis?
1: Nee, ik ga nu thuis even pauze houden.
0: Ah, kijk, dat is veel logischer. Dat is veel logischer. Je gaat even wat lunchen, denk ik.
1: Ja.
0: En tegelijkertijd luister je naar de A-lunch. Dat vind ik heel erg fijn. Ik vroeg je naar een plaat die je niet zo vaak hoort. En toen kwam er bij jou iets naar boven. Borrelen?
1: De Who met Eminence Front.
0: Ja, en waarom ja, ben jij een groot fan van de Who?
1: Ja, ik luister het wel eens. Maar het is eigenlijk is dit een van de weinige nummers die ik wel erg vaak luister van.
0: Maar dit is dus wel zo'n nummer wat in je hoofd zit van dit is een ondergewaardeerd nummer.
1: Deze staat elk jaar bovenaan bij mij, ja.
0: Ja, oh vet. Terwijl je van de Who niet per se fan bent, maar dit nummer vind je gewoon helemaal te gek.
1: Ja.
0: Nou, ik ga hem voor jou draaien.
1: Hartstikke bedankt.
0: Geniet ervan tijdens je lunch. Doei.
1: Doei.

0: Black Sabbath, Paranoid en daarvoor Eminence Front, The Who. En Tristan zegt, wauw, die hoor je bijna nooit. Fantastische plaat, bedankt voor het draaien. En Marlies zegt, van lekkere muziek, Caroline. En Bonnie zegt, sorry, de muziekkeuze valt de laatste tijd vies tegen. Ja, kijk, voor ieder wat wil.
1: Weer wat wijzers.
0: You can't please them all, maar weet je, we draaien hier gewoon muziek en daar gaat het om. Maar we spelen ook spelletjes. En dat gaan we doen in het komende uur, straks na 1 uur. De Weer Wat Wijzers quiz. En dat wordt leuk. Jij kan meespelen, dan kan je de wandklok winnen. Je krijgt drie vragen die overal over kunnen gaan. En de antwoorden samen leiden je naar een band of artiest. Maar dan is er natuurlijk een selectievraag. Dus een vraag die ervoor zorgt of je überhaupt mee mag doen. Ben je er klaar voor? Let goed op, want dit is de selectievraag. Hoe heet de oude Amerikaanse film, bekend van de moordscène in de douche? Nog één keer, hoe heet de oude Amerikaanse film, bekend van de moordscène in de douche? Laat het mij weten via de NPO Luister-app en misschien speel ik dan zo direct met jou dat hartstikke leuke spelletje.

0: De omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI-lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
2: Shape the future with confidence. EY.
3: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
4: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
10: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
13: Een nieuw plafond?
14: Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
15: Wil je ook thee?
16: Och ja, lekker.
15: Waar zou je altijd nog een keer naartoe willen gaan?
16: Oh, wat een goede vraag.
17: Even terug naar wat echt belangrijk is. Neem de tijd. Met Pickwick.
13: Meer weten? Download onze brochure op plameco.nl. Daar kijk je van op.
18: Bij Grand Optical begint de juiste contactlens niet bij je sterkte, maar bij jou. Hoe ziet je dag eruit? Hoe lang draag je je lenzen? En zitten ze nog lekker aan het einde van de dag? Bij Grand Optical kijken we naar het hele plaatje. Zo vinden we de lens die echt bij jou past. Nu met 20% korting op alle zachte lenzen. Zie het verschil. Grand Optical.
19: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
20: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
21: Gewrichtspijn? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Voltaren Emul Gel extra sterk 2,32%. Het verlichte gewrichtspijn en remt de ontsteking. Kruidvat.

0: Eet verrassend, altijd voordelig. Dit is een geneesmiddel. Lees voorgebruikte bijsluiter.
1: Het is 1:00. Zometeen doen we de mega spannende weer wat wijzers quiz. Er komt al heel wat binnen. Dus ik ga iemand uitzoeken om het mee te spelen. Maar eerst het nieuws met Juri Stubenitski.
2: Goedemiddag Carolien. Albert Heijn zegt er alles aan te doen om nieuwe leveringen naar supermarkten te krijgen. Door een beveiligingsprobleem in het netwerk zijn veel computersystemen nog steeds uitgeschakeld en zijn er veel lege schappen. De elektronische prijskaartjes kloppen inmiddels wel weer. Vakbond CNV heeft van medewerkers gehoord dat de systemen vanmiddag misschien weer worden opgestart, maar de directie van Albert Heijn kan dat nog niet bevestigen. In de buurt van Brussel is gisteravond een politieagent doodgeschoten. Het gebeurde na een autodiefstal. Die auto werd onderschept in het plaatsje Jette, waar de bestuurder het vuur opende op de politie. De politievakbond noemt het een verschrikkelijk incident.
3: Dat komt altijd heel hard binnen, zeker na de feiten wat er nu gebeurd is en de actualiteit. Wij trekken regelmatig aan de bal dat het geweld escaleert en altijd maar driester wordt. Alleen hebben we daar weinig gehoord bij onze politieke overheden. De voorbije weken is nog maar een bewijs geweest dat een aantal zaken die beloofd worden om harder te straffen eigenlijk niet kunnen uitgevoerd worden.
2: De 41-jarige agent werd zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht en is daar overleden. Acteurs uit de tv-serie Breaking Bad hebben verslagen gereageerd op het overlijden van hun collega R.G. Middy. Hij werd gisteren thuis doodgevonden. Waarschijnlijk heeft hij zelf een einde aan zijn leven gemaakt. R.J. Middy speelde in Breaking Bad de tienerzoon van hoofdpersoon Walter White. Hoofdrolspeler Bryan Cranston zegt diep bedroefd te zijn. Middy was 34 jaar. En de trainer van PEC Zwolle, Henry van der Vecht, is ontslagen vanwege de slechte resultaten. PEC staat nu 16e in de Eredivisie en verloor 6 van de 8 wedstrijden tot nu toe. Volgens voetbalcommentator Frank Wielaert zijn veel spelers van PEC ook gewoon niet goed genoeg.
4: Ja, en daar kun je als trainer ook niet zo gek veel aan doen. Dus het gaat delen van de wedstrijd goed en dan gaat het ook delen van de wedstrijd niet heel goed. En ja, dan inderdaad, er is te weinig ontwikkeling. Maar ik zie ook daar niet echt een rol voor Van der Vecht, want hij heeft gewoon de spelers niet beschikbaar.
2: Van der Vecht is de eerste trainer die dit eredivisieseizoen moet vertrekken. Het weer, soms wat motregen bij een graad of 18. Vanavond klaart het wat op. Morgen vrij zonnig en ongeveer dezelfde temperatuur.
1: Dankjewel, Juri. En bij de ANWB, Robert Vriezen.
5: Hi, Carolien. Relatieve rust op de Nederlandse wegen. Het rijdt bijna overal prima door. Op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht moet je eventjes op de rem. Kleine 10 minuten vertraging bij knooppunt Grijshoort. Zonder kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Maar die lijkt weer op weg geholpen te zijn. En 5 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam bij het Terbrechtseplein.
1: Dankjewel. We gaan straks een spelletje spelen. Maar eerst draai ik nog Madness en Dua Lipa straks naar de ster.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise en vertrek gemakkelijk vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Boek deze maand een cruise voor volgend jaar met vroegboekvoordeel en slechts €99 aanbetaling. Kijk op hollandamerika.com.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
9: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
10: Allsafe geeft ruimte.
11: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
12: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
11: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
13: Totaal vermoeid belde ze. Elke nacht hoorde ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
14: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
15: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
16: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
17: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
18: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
19: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
20: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
18: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
21: Ontdek de volledig elektrische Volvo EX40. Verrassend veelzijdig, klaar voor ieder moment. Met een rijbereik tot 573 kilometer en Google Services voor optimaal gemak. De nieuwe EX40 is er vanaf €40.995. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.

0: NPO Luisterapp. Maak van je muur een echte eyecatcher. Profiteer nu met Club Karwei van wel 40% korting op bijna alle latte wanden voor binnen. Karwei, maak je huis mooier.
1: Annemiekes Alens.

0: Dua Lipa maakt niet alleen geweldige popsongs, ze is ook een groot fan van literatuur. Ze heeft een eigen boekenclub, waar ze meewerkt aan een grote collectie maatschappelijke boekaanbevelingen. Dit was Houdini en daarvoor Madness, Nightboat to Cairo.
1: Weer wat wijzers.
0: Ja, vlak voordat het nieuws ingestart werd, door onze jury, stelde ik de selectievraag. En dat was, hoe heet de oude Amerikaanse film bekend van de moordscène in de douche? En die selectievraag stelde ik omdat wij natuurlijk een spelletje gaan spelen. En Arlette, jij had het goede antwoord. Een heel goede middag.
2: Een hele goede middag. Ja, ik had het goede antwoord in de cloud, dat klopt.
0: Welke film is dat dan?
2: Psycho.
0: Psycho. Ja, inderdaad. Ja. Arlette, welkom en wat fijn dat je mee wil spelen.
2: Heel graag gedaan en dankjewel.
0: Even een kleine schets, waar zit je op dit moment?
2: Ik zit op kantoor in Etten-Leur.
0: Ja, daar kom ik vandaan.
2: Ja, ik hoorde dit.
0: Wat leuk.
2: En ik woon in Oud-Gastel en daar komt dan Mike weer vandaan. Ja. Dus het is de Brabantse gezelligheid.
0: De redacteur die hier rechts van mij zit. Mike en ik, wij voelen ons helemaal thuis bij jou. Ik ga er ook meteen Brabantse van praten, hoor je dat? Gaat heel snel. Arlette, wat is jouw muzieksmaak over het algemeen?
2: Ja, ik had het met Mike over. Ik ga wel een beetje naar de punkrock op het moment. Ik vind dat wel erg fijn, maar verder is het ook wel een beetje de hardrock en de metal waar mijn hartje ligt.
0: Maar ik mag toch hopen dat je een beetje algemeen onderlegd bent, want anders wordt het lastig.
2: NPO 2 niet, hè? Zeker.
0: Ja, precies. Dat is ook waar. Dat is ook zo. Ben jij klaar voor de vragen? Het zijn er dus drie. En de antwoorden op die drie vragen die leiden jou naar een band of artiest.
2: Klopt. Kom maar op.
0: Heb je nog een hulplijn?
2: Ik heb collega's om me heen.
0: Ah, goed zo, die luisteren mee.
2: Die gaan mij.

0: Ja, die gaan me helpen. Ja,
1: heel
0: komt goed.
1: Oké.
0: Okay. En als manier dat ik het, dan ben ik ook al vergeten.
1: Precies. We gaan beginnen met vraag 1. Wat voor type programma's zijn Wie is de Mol, Expeditie Robinson en B&B Vol Liefde? Wat voor type programma's zijn dat?
0: Documentaires? Reality shows? Reality series?
1: Ja, heel goed. Reality shows zijn dat. Heel goed. Oké, vraag 2. Hoe noem je het in het Engels wanneer je iemand verbaal buitenspel zet? Dus als je die echt een soort, ja, een soort bijna een, ja, afbrand, zou ik maar zeggen. Het is een beetje een millennial.
0: Roasting?
1: Roasting, ja, of...
0: Dan... Roasting of ghosting?
1: Nee, roasting zou ik een
0: roasting,
1: beetje...
0: Roasting, roaster.
1: Maar het is denk in de termen van afbranden. Het is een...
0: Burn,
1: motherfucker. Heel goed. Dit was hartstikke goed. Vraag 3. Vaak in de koude wintermaanden moet je oppassen op de weg. Waarom is dat?
0: Voor de gladheid en de ijzel en de sneeuw.
1: Heel erg goed, het is glad. Nou, daar gaan we. Dit zijn de antwoorden samen met de selectievraag. Dus 4 antwoorden leiden jou hopelijk naar een artiest. Of een band, vertel mij. Weet je nog welke je had?
0: Psycho Reality. Gladheid en afbranden.
1: Ga naar het Engels, hè.
0: Toen werd het stil.
1: Toen werd het stil, ja. Psycho, reality, burn en glad. Slippery?
0: Slippery people. Nee.
1: Ga door.
0: Talking Heads.
1: Ja!
0: Yes.
1: Alet, we moesten je een klein beetje helpen, maar het kan me niet schelen. Sorry. Etteleur, dan ben ik er gewoon meteen, dan ben ik meteen on your side.
0: Precies.
1: Hartstikke goed,
0: eentje,
1: ja.
0: Mike,
1: leg eens even uit. Waar komen de antwoorden vandaan?
2: Reality shows, dan heb je Talking Heads en Burn, David Byrne.
1: Ja, dus in reality shows zijn Talking Heads te zien, ja. Burn, David Byrne, ja.
2: En glad, natuurlijk, inderdaad, je zei het al.
0: Slippery People.
2: Exactly. Ja.
1: En Psycho, nou, hartstikke goed.
0: Psycho.
1: Jij
0: Joehoe.
1: Krijgt een prachtige klok. Die komt jouw kant op.
0: Leutig.
1: Ja,
2: hij is heel mooi.
1: Hartstikke leutig. Arlette, fijne dag gewenst.
0: Dankjewel.

0: The most beautiful girl in the world. A prince in her four Talking Heads en a psycho killer. En Direct deed iets prachtigs bij Eva vorige week. Een prachtig nummer speelde ze daar, dat heette Brother. Dat is niet het nummer wat ik nu ga draaien. Ik ga My Friend draaien, want ja, eigenlijk, als je het mij vraagt, Direct, ik kan er niet zoveel fout doen.
1: Op NPO Radio 2 hoor je nieuwe Nederlandse muziek.
2: Dit is My Friend van Direct. When you run away.

0: Beetje kerstig. Direct, my friend, op NPO Radio 2. En bij de ANWB, Robert Vriezen.
1: En die heeft weer één file te melden. Een pechgeval nu op de A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Die kapotte auto staat op de rechte rijstrook en veroorzaakt zodoende 2 kilometer file en een kleine 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel. En het nieuws van 1:30 met Joris Stubenitski.
2: Paus Leo is naar een ziekenhuis in Rome gebracht voor een operatie. Er wordt vandaag een knobbeltje op een van zijn longen weggehaald en hij moet ongeveer een week herstellen. Asielminister Van den Brink doet opnieuw een dringend beroep op gemeentes om opvanglocaties langer open te houden en ook nieuwe asielopvang te creëren. De situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens de minister onhoudbaar. En honderden mensen staan in Hongkong in de rij om een werk van Vincent van Gogh te bekijken. Het schilderij Kastanjebomen in bloei was ruim 60 jaar niet voor publiek te zien en wordt binnenkort geveild. Het weer, wat motregen bij maximaal 20 graden. Morgen vrij zonnig en een graad van 19.
0: En Joeri, heb je nog een
3: goede kop?
0: Nou ja, of eigenlijk een bericht waar we dan een goede kop op kunnen bedenken.
2: Jazeker, Caroline. Het is wel moeilijker dit keer. Hmm. Het was in Oostende weer tijd voor het Garnaalkrokettenfestival.
0: Oh god.
2: Het was helemaal uitverkocht. Ruim 8000 mensen kwamen langs en die aten in totaal een recordaantal van 60.000 garnaalkroketjes. Koks hebben 3 dagen lang non-stop garnaalkroketten gebakken. De frituur had de perfecte temperatuur.
4: 175 graden. Mooie kroketjes, mooi korstje.
2: Zo'n kroketje moet 40 gram wegen, is gemaakt van Noordzeegarnalen. Er waren allerlei winnaars op het Garnaalkrokettenfestival. Zo koos een jury een beste garnaalkroket, net als het volwassen publiek. En er was ook een kinderjury en die kinderen zaten te smikkelen.
5: Die vulling die was echt helemaal vol. Die kwam echt bijna uit die kroket. Als ik die vastpakte, ik kon die bijna niet doorbreken. Dat is een teken dat die keigoed is gebakken.
2: Bij alle 3 de jury's was er dan ook een andere winnaar. En volgend jaar is er in Oostende weer een garnaalkrokettenfestival.
0: Jeetje, ik vind het wel heel knap dat je het uit kan spreken. Heb jij daar een goede kop bij kunnen bedenken, Joeri?
2: Een garnaalkrokettenfestival. Snacks voor mij.
0: En Mike, heb jij ook iets?
6: Ja, een hele vergelijkbare.
0: Oh.
6: Een garnaalkrokettenfestival, mij niet pellen.
0: Nice. Ik had nog na 2 garnalenkroketten zit ik al aan het oostenden van mijn Latijn. Laat me weten via de NPO Luister-app of jij een betere goede kop hebt voor dit bericht.

0: Hi Animal. En daarvoor Steve Winwood en Higher Love.
1: Goeie kop.
0: Ja, zojuist een berichtje van Jury. En ja, dat was een leuk bericht. In Oostende was er weer het Garnaal Kroketten Festival. Uitverkocht. Er kwamen 8000 mensen langs. Nou, die aten 60.000 garnaal kroketten. 3 dagen lang hebben koksen non-stop garnaal kroketten gebakken. Frituur had de perfecte temperatuur. Nou, het was 1 groot feest. En de vraag was natuurlijk, is daar een goede kop bij te vinden? Nou, Karsten die zei, vet. Een garnaal krokettenfestival. Vond ik leuk.
2: Kim die zegt, garnalen werden op grote schaal gebakken.
0: Leuk, grote schaal. En Jan zegt, ik vegetariër de vloer aan met dit soort festivals. Ja, zo meteen de uitslag. Maar eerst spinvis met dat prachtige kom terug.

0: Morgen staat hij in de Ziggo Dome. En Mariska gaat erheen. Brian Adams, Somebody. En ik had net een heel fijn berichtje van Joeri.
1: Goeie kop.
0: Een goede kop, dat zochten we bij een berichtje. Dat ging over een garnalenkrokettenfestival in Oostende. Het was helemaal uitverkocht. Ruim 8000 mensen kwamen er langs. En die aten in totaal een recordaantal van 60.000 garnalenkroketten. En je kon er prijzen winnen. Nou ja, de beste garnalenkroketten natuurlijk. Wat zou nou een goede kop zijn boven dit bericht? Dat vroeg ik en er kwam heel veel binnen. Toch, Mike? Oh, Mike. Ja, hoi Mike.
2: Ja, zeker. Heel veel leuke koppen. Gijsbert die zegt, na gemiddeld 5 per persoon ben je gaar nou.
0: Yes, Stefan die zegt, garnalen zwommen in frituur op en neer. Op en neer. Garnalen zwommen in frituur op en neer. Op en neer.
2: Ja.
0: Ook leuk.
2: Gabi zegt, aan het eind gaan we de winnaars bovendrijven.
0: Ja, en René, de winnaar van de garnalenkrokettenwedstrijd is dus eigenlijk de kampioen. Yes, I love it. Maar Wouter, jij had voor ons de winnaar. Een heel goede middag.
3: Goedemiddag, Caroline.
0: Nou, laat ons jouw goede kop maar eens horen dan.
3: De jury gaf geen shrimp bij uitslag garnalenkroketwedstrijd.
0: Yes, de jury gaf geen shrimp. Als jij je foto stuurt, dan komt hij hier te staan in de galerij, de Goeie Kop Galerij. Een heel fijne dag nog gewenst, Wouter.
3: Dankjewel.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Ik zie kleurrijke streken.
8: Ik zie mensen van alle tijden.
9: Ik zie deze stijl wel zitten.
10: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
11: Centraal Museum Utrecht.
12: Laat meer zien.
13: Je kiest niet voor oogklachten. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want huisartsen verwijzen het vaakst naar ons door. En we hebben een zeer hoge klantwaardering. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
14: Blokken in je agenda. Deze week bij Kruidvat alle Lego bouwsets tot en met 39,99.

0: verzekeringen afsluiten.
1: Oh, wil ik wel.
0: Check de voorwaarden op allianzdirect.nl. Direct door. Allianz Direct.
2: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
3: Voor de makers.
4: Praxis.
5: Pech, dat overkomt altijd iemand anders. Denk je. Toch helpt de Wegenwacht elk jaar 1,3 miljoen Nederlanders door weer en wind weer op weg. We repareren je auto of zorgen dat je thuis komt. Je hebt pas echt pech als je geen Wegenwacht hebt. Dus sluit ook Wegenwacht Nederland standaard af al voor 10,70 euro per maand. ANWB en gaan.
6: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen.

Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeershoppen bij Trendhopper.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
2: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
3: Zo, het is een half minuut na twee. Dit is Radio 2 en natuurlijk straks weer fijne muziek. Maar eerst het nieuws. Hier is Jury.
4: Goedemiddag Paul. Albert Heijn gaat weer winkels bevoorraden. Sinds gisteren ligt het werk in sommige distributiecentra stil door een online veiligheidsprobleem. Vannacht zijn er al wat leveringen geweest aan supermarkten. Een bron zegt tegen de NOS dat er wel nog weinig coördinatie is en dat die leveringen willekeurig lijken. Online boodschappen bestellen bij Albert Heijn kan nog niet. De Amerikaanse Christa Pike heeft na haar mislukte executie niet meteen medische hulp gekregen. Dat blijkt uit geluidsopnames die persbureau AP in handen heeft.
5: We have been informed that it is a false call. There is no medical assistance needed at Riverbend Prison.
6: I'm being told that nobody from our facility called you, so there's not really anything to speak of at the moment.
4: De meldkamer van de politie twijfelde of de noodoproep van het gevangenispersoneel wel echt was. De Amerikaanse Christa Pike kreeg 2 dodelijke injecties, maar bleef ademen. Uiteindelijk werd ze naar een ziekenhuis gebracht en inmiddels is ze weer terug in de gevangenis. Mogen 3 varkenshouders de staarten van hun dieren afknippen? Op die vraag moet staatssecretaris Erkens van Landbouw alsnog antwoord geven, zegt de rechter. De zaak was aangespannen door Stichting Varkens in Nood. Het knippen van de krulstaarten is verboden en mag alleen in uitzonderingssituaties. Varkenshouders zeggen de staarten te knippen om te voorkomen dat varkens elkaar bijten in de staart. Volgens Varkens in Nood kan het staartbijten beter voorkomen worden door de leefomstandigheden van de dieren te verbeteren. En sinds het nieuws dat er een bijzonder vogeltje in de Noordoostpolder zit, is het de komen en gaan van vogelliefhebbers. Die willen dolgraag de dunsnavelnotenkraker vastleggen, ziet Omroep Flevoland.
7: Ik ben hier vooral om naar vogels te kijken en niet om naar al die mensen te kijken. Want dat is soms best irritant.
8: Ik was eerst naar Arnhem, want daar is die ook gezien. Maar ja, toen was die weg toen ik kwam. Dat zijn vogels. Dus ik was al 1,5 uur onderweg. En vanaf daar naar hier is het ook weer 1,5 uur. Ik dacht, wat zal ik doen? Maar ik wilde hem zo graag zien. En ik ben heel blij dat ik het gedaan heb.
9: En dan denk ik, voor een vogeltje. Maar zo mooi. En mooi genieten.
4: Een dun snavelnotenkraker is zo'n 30 centimeter lang met donkerbruine veren en witte spikkels. Meestal zitten ze in Scandinavië en Oost-Europa.
3: Wauw, die man zegt dat het druk is, maar dat valt wel mee in de Noordoostpolder, hoor. Dan heb je heel lange wegen met helemaal niks, behalve een rij bomen.
4: Een paar windmolens.
3: En heel veel windmolens, ja.
4: Het weer dan, wat motregen, maximaal 20 graden vanmiddag. Morgen vrij zonnig, bij een graad of 18.
3: Files, die hoor je ook niet vaak, hoor. Behalve als er iets is met de ketelbrug. Hoe is dat nu, Robert?
10: De ketelbrug gaat verder prima. Ik weet niet, was daar iets?
3: Nee, maar dat is het toch? Als er druk is in de polder,
10: in
3: dan
10: de Noordoostpolder wil jij ook. Ja. De ketelbrug, ja, natuurlijk. Ja, nee, ja, ze willen er nog wel eens aan de weg werken. Maar die lange wegen, dat kan ik beamen, hoor, wat jij zegt. Wat langer duurt het om over de A50 te komen, want er ligt glas op de hoofdrijbaan op knooppunt Valburg. Dat is vanuit Os naar Arnhem. Daardoor 7 kilometer file en een kwartier vertraging, want die hoofdrijbaan is dicht, maar verkeer kan gelukkig passeren via de parallelrijbaan.
3: Dankjewel. Zometeen gaan we terug naar een van de legendarische MTV Unplugged opnames uit de 90's.
11: Van Oostzaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
12: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
13: Ontdek deze winter het pure noorden met Voyage Travel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voyagetravel.nl.
14: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
13: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
15: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
16: Ziggo geeft trouwe klanten graag iets terug. Zo krijg je Videoland cadeau. Geniet je van de beste plekken bij sportevenementen. En krijg je korting op theater bij jou in de buurt. Want hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Dat is het nieuwe Priority. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ook Vodafone geeft trouwe klanten graag iets terug. En hoe langer je blijft, hoe meer extra's je krijgt. Ga naar vodafone.nl/priority.
15: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
19: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
20: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaardadvies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
21: Wie was er aan de beurt?
22: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: 18+. ALS is nog steeds een doodvonnis. Maar onderzoekers geloven dat een behandeling dichterbij is dan ooit. Met jouw nalatenschap help je levensreddend onderzoek naar ALS te versnellen. Zo geef je toekomstige patiënten wel een kans.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volero.
0: Neem Stichting ALS Nederland op in je testament. Kijk op als.nl/nalaten.
2: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandstalige top 1000.

0: Ergens snap ik Misha wel, die zegt, kunnen we stoppen met dit nummer? Het WK is afgelopen. Ik snap wat je zegt, dat is helemaal waar. Maar het blijft zo leuk. Vroeger had ik dat helemaal niet met Shakira. Misschien beledig ik mensen, sorry daarvoor. Maar ze zingt tegenwoordig gewoon wat normaler. Vroeger had ze van die extreme maniertjes in haar stem. Die er oversloeg. Ja, sommige mensen willen het juist heel leuk en heel authentiek. Ik vond het altijd een beetje ingewikkeld. Ook nog Nirvana net. About a Girl, die ik niet helemaal compleet draaide. Ik miste eigenlijk toen ik hem net startte een deel. Dus dat ga ik je alsnog even laten horen. Eigenlijk moet dit ervoor.
1: Good evening. This is our first record. Most people don't own it.
0: En dan begint die bas. De MTV Unplugged in New York. Misschien wel de bekendste van allemaal. Al was het maar omdat een aantal luisteraars gewoon wisten raden dat ik Nirvana zou gaan draaien zojuist. Je luistert naar NPO Radio 2. Deze heb ik al lang niet gedraaid. Het zijn Jack en Diane. John Mellencamp.

Ik was afgelopen week bij de Ziggo Dome. Voor Agda en ik. En er werd al reclame gemaakt voor de shows van Kensington. Daar kon je niet omheen. Want het is, ik dacht, lag het nou aan mij? Of hebben ze iets aan de verlichting op de Ziggo Dome veranderd? Vroeger waren het wel wat LED-lampjes, maar dat viel niet heel erg op. Het leek nu alsof de maan geland was. Zo veel licht kwam er van de Ziggo Dome buitenkant af. Nee, je kon er niet omheen. Kensington staat er dus later dit jaar. Je hoorde Home Again. En ook nog John, inderdaad, Cougar, Mellencamp, Jack and Diane op NPO Radio 2. Het is een beetje druilerig weer vandaag. Niet echt tijd voor een zomerhit. Maar ja, er is een plaatje waar ik eigenlijk van denk, wat een vieze, vuile hit. Soms draai ik die ontzettend graag. Het is al een bubbeling hitje, maar nu Jason Derulo meedoet, is het al helemaal een klapper van een plaat geworden. Ook leuk voor de kids op de achterbank.

0: Peter Gabriel en Salisbury Hill. Vele blije luisteraars. Karin onder andere, hartje stuurt ze. En Ernestine stuurt, oh, fijn dat je geen Sledgehammer draait, maar deze Salisbury Hill. Die... Zal je niet ontgaan zijn, er wordt te hard gespeculeerd over wie de nieuwe Esla's wordt. Weet je wie ik bedoel, hè? Esla's?
1: Stafmedewerker van het...
0: We hebben een man aan de lijn, die heeft zo'n donkere stem. Die zou het kunnen zijn.
2: Ja, zeker.
0: Ja, die zou het kunnen zijn. Daar is die.
3: Maar eerst even de files. 37 kilometer in het land. Op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij Elslo. 6 kilometer, 10 minuten vertraging. Kapotte auto blokkeert daar de rechte rijstrook. En er lag glas op de A50 vanuit Os naar Arnhem bij knooppunt Valburg. Nu nog 7 kilometer file daar met 20 minuten vertraging.
0: En als het echt zo is, dan herken je hem straks aan de cowboy boots. Natuurlijk onder de jurk.
1: Hij kan wel paardrijden, denk ik, ja.
0: Oh, dat denk ik ook wel. Ja, die geeft hem de sporen gelijk. Nieuws, Jordi?
1: Er zijn geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn gegevens van klanten zijn gestolen, zegt moederbedrijf Ahold Delhaize. Volgens ANP worden de systemen ook weer opgestart. De supermarkt kan sinds eergisteren zelfs met een online veiligheidsprobleem. Wat er precies is gebeurd en of er sprake was van een hack is nog steeds niet duidelijk. Een bijzonder gezicht op de Merwedebrug op de A27 bij Gorkum. Daar mogen nog steeds geen zware vrachtwagens overheen, maar eerder vandaag reed er wel eentje op het fietspad. Weginspecteurs proberen de truck nu weg te halen van het fietspad van de Merwedebrug. Paus Leo is aangekomen in een ziekenhuis in Rome. Vanmiddag wordt er een soort knobbeltje op een van zijn longen weggehaald. De paus moet vervolgens een week herstellen. En hardlopers in het Franse Besançon worden gewaarschuwd voor een agressieve gems. Dat is een soort geit, heeft ook wel wat van een steenbok. Zo'n gems heeft bij Besançon een hardloopster aangevallen en met zijn hoorn haar schouder doorboord. Ze is gered door voorbijgangers. Een andere hardloper werd eerder ook al aangevallen en heeft een flinke bloeduitstorting. De Franse autoriteiten willen het dier nu opsporen en afschieten.
0: Je denkt wel dat onze luisteraars wel heel fanatiek zijn, hè? Dat je gaat waarschuwen voor hardlopen in Frankrijk.
1: Ja.
0: Ik denk dat ze niet zo ver komen, hoor.
1: Nou ja, misschien in de herfstvakantie nog even lekker een rondje...
0: Even een rondje Parijs.
1: Ja, als je daar naartoe op vakantie gaat.
0: Ja, oké.
1: Heet weer dan wat motregen, maximaal 20 graden. Morgen is het vrij zonnig en een graad of 18.
0: Top op 14 komt eraan. Wil je weten wat er in jouw jeugd populair was? Als je het zelf echt niet meer weet, ga ik je helpen. Stuur je geboortedatum door via de NPO Luisterapp nu.

0: David Bowie op Radio 2 en China Girl.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Iedereen krijgt zo wat voor zijn kiezen in zijn jeugd. De een het smurvenlied van vader Abraham, of de ander Irene Moors met de smurven. Of denk aan K3, of misschien is jouw jeugd wel Britney Spears. Dat zou ook kunnen. Niels, Pieter uit Voorburg. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Wat denk jij dat in jouw jeugd zo populair was?
2: Wat denk ik dat in mijn jeugd populair was?
0: Bastien Adriaan? Nou, of,
2: Ja, Bastien Adriaan. Dat was bij mij wel populair, maar dat was op mijn 14 misschien iets te oud. Maar ik weet niet, ik hoop nog misschien een staartje van het boyband, boygirl era.
0: Ja, klopt op zich, ja, op papier natuurlijk wel, want je bent geboren op
2: 12 november 1989.
0: Dus ja, 12 november 2003 was Britney Spears toch wel heel erg aan de hand nog steeds.
2: Misschien wel, hè? Ja.
0: Maar jij weet het gewoon eigenlijk niet meer, hoor
2: ik al. Ik weet het echt niet meer.
0: Waar was je dan wel mee bezig, Niels?
2: Ja, dat weet ik niet. Ik was... Ik probeerde mijn best te doen op school.
0: Oh, ja.
2: Ja, een beetje hockeyen. Ik weet niet, ik was een beetje zo'n... Ik waaide een beetje mee met de top 40, denk ik.
0: Nou, daar gaan we achterkomen waar je dan met welke wind jij echt waaide.
2: Ja. Oh, Dido.
0: Ja.
2: Top?
0: Zeker, ja.
2: Nou, niet slecht eigenlijk.
0: Helemaal niet, zo'n mooi liedje van hem.
2: Dat is een goede muziek eigenlijk, die tijd.
3: 4.
2: Oh ja.
0: De classic.
2: Ik was er bang voor.
0: Oh, dit vind jij niet leuk?
2: Dat vind ik, het is niet mijn, nee, het is niet mijn ding.
0: Geen
2: wel jouw ding, volgens mij.
0: Ik vind dit wel leuk, ja, maar we gaan het over jou hebben, hoor.
2: Ja. Kijk.
0: Sugar Babes.
2: Sugar Babes. Oké, ja.
0: Oké, en we gaan toch wel, denk ik, naar de act die misschien wel jouw jeugd gedomineerd heeft.
3: 2.
0: Ja, of vond je het niet meer leuk op je 14e, Niels?
2: Oh, dit is wel moeilijk, hoor. Nee, dat was
0: het
2: niet.
0: Wie zijn het? Wie zijn het?
2: Stond. Is het niet ook van Barbie Girl?
0: Chips.
2: Chips. Dit stond op 2, oké.
0: Okay. Dit is nummer
3: 1.
2: Ja.
0: Ja. Dit is jouw jeugd, die heb je even gehoord, Niels. Je zegt net, ik waai eigenlijk met alle winden een beetje mee. Maar welke wind ga jij laten waaien nu?
2: Ja, ik denk dat ik voor Dido vond ik wel het beste nummer wat ertussen zat in ieder geval. En helemaal niet slecht eigenlijk.
0: Helemaal niet, het is hartstikke goed nummer.
2: Nee, ja, supergoed.
0: Ik vind het leuk dat je die kiest, want het is lang geleden dat ik die gedraaid heb. Dus
2: ik ga de radio weer hard zetten.

denk je, alsof ik denk dat dat dichtbij is. Nee, dat valt best wel mee. Het is niet zo dichtbij. Maar wel een week voor Pinkpop. En dan, denk ik, zou die misschien dan de week erna naar Landgraaf komen. Dat zou toch waanzinnig zijn. Alex Warren, toch wel een van de beste zangers en hitmakers van dit moment. Je hoorde hem met Fever Dream. Ook nog Dido en White Flag. En die was inderdaad helemaal niet zo verkeerd. Fijn om weer dus te horen, die plaat. Is er iets wat ik voor jou kan draaien? Een dansplaatje misschien? Of juist, ik ben daar gisteren ook mee bezig geweest, een herfstplaat. Dat is ook wel lekker hoor, nu die herfst echt een beetje zijn intrede aan het doen is. Om dat muzikaal enigszins in goede banen te leiden, lijkt me lekker om af en toe wat melancholische plaatjes te draaien. Maar hey, het is aan jou natuurlijk. Platen aanvragen kan via de NPO Luister-app.

0: is NPO Radio 2. Ster.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Van Ossaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.
3: Bent u op zoek naar een veelzijdige SUV zonder concessies aan comfort? Ontdek de ruime Citroën C3. Nu voor nog geen €20.000 of private lease vanaf €455 per maand. Citroën C3. Comfort voor iedereen.
4: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
5: Even bollen met Select.
6: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
7: Ah, relaxed?
6: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
8: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
9: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
10: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
11: Ga naar nat hout, scheurbuik en knopen die je nog nooit hebt gezien. Of ga lekker liggen in de slaapkamer van de koning. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
10: Veilig en zeker onderweg, AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
12: Energie. We weten steeds beter wat onze energie geeft en energie kost. Maar waar energie in huis naartoe gaat, weten we vaak niet. Zonde, want als je ziet wat je verbruikt, zie je vanzelf waar het omlaag kan. Van de Bron, steeds slimmere energie.
13: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de Mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
12: Weten waar jouw verbruik omlaag kan? Kijk op vandebron.nl.
14: Goedemiddag, dit is Radio 2. Het is 3:00 geweest. Het laatste nieuws van de NOS krijg je natuurlijk van Juri Stubenitski.
15: Albert Heijn werkt aan het veilige opstarten van de systemen na het online veiligheidsincident bij de supermarkt. Daardoor lagen distributiecentra plat en liep de bevoorrading in de soep. Aan het einde van de ochtend werd duidelijk dat supermarkten weer worden voorzien van spullen. Moederbedrijf Ahold heeft geen aanwijzingen dat er bij Albert Heijn klantgegevens zijn gestolen. In de rechtbank in Amsterdam stond vandaag een man terecht op verdenking van brandstichting tijdens de Pride vorig jaar. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van een terroristisch motief, zegt verslaggever Josephine Trehi.
16: Het Openbaar Ministerie zegt daar 3 aanwijzingen voor te hebben. Namelijk dat hij op Instagram berichten van IS had geplaatst. Dat hij de avond van tevoren een kleine hoeveelheid benzine had gekocht, waar geen goede verklaring voor is. En dat er op die dag een geldbedrag van €750 op zijn rekening is gestort, met als omschrijving cadeau. Dus dat vonden ze allemaal te verdacht.
15: De rechtbank besloot dat de man voorlopig blijft vastzitten tot de zaak verder gaat in januari. Er komen geen extra opleidingsplekken voor tandartsen. Volgens minister Letschert van Onderwijs is uitbreiding van de opleiding te duur. En daarmee legt ze een advies over zorgprofessionals naast zich neer. Daarin staat dat er wel meer plekken zouden moeten komen, omdat het tekort aan tandartsen al jaren oploopt. In Nederland werken daardoor steeds vaker buitenlandse tandartsen. En de Formule 1 krijgt er een nieuwe locatie bij. De Grand Prix van Afrika is vanaf begin jaren 30 in Rwanda. Het circuit wordt nog gebouwd en komt vlakbij de hoofdstad Kigali, zegt correspondent Alice van Gelder.
7: Rwanda belooft een uitdagend racecircuit dat het natuurlijke landschap volgt. En Rwanda wordt ook wel het land van de duizend heuvels genoemd. Wanneer het precies klaar is, is nog niet bekend. In ieder geval niet voor 2030. Ergens dan in de jaren 30 zullen we dus zien dat de Formule 1 echt in Rwanda start.
15: De president van Rwanda hoopt zijn land positief op de kaart te zetten. Want Rwanda staat nu vooral bekend om de mensenrechten schendingen.
14: Het is lang geleden dat er geraced werd in Afrika. 1993 was het in Kenia voor het laatste Formule 1 daar. Ik moet zeggen dat ik toen nog helemaal niet keek eigenlijk. Maar,
15: hoe oud was je toen?
14: In 1993? Ja. Leuk dat je het vraagt. Ik was 14 in 1993.
15: Het had gekund.
14: Had zeker gekund. Ja. Ja, ik was nog net de muziek aan het ontdekken. Ik ben pas denk ik in 98, 97 of zo gaan kijken.
15: Was Schumacher toen nog?
14: Ja,
15: zeg maar,
14: ja,
15: de Schumacher-tijd
14: en Hakkinen. Ja, zeker.
15: Hey, het weer nog bewolkt met wat lichte regen. Morgen wordt het vrij zonnig, droog en maximaal 17 graden.
14: En Verstappen natuurlijk.
15: Ja, Jos.
14: Maar dan Jos, de Arrows. Ja, zeker. Mm-hmm. Dan waren we blij als hij een keer vijfde werd. En dan zat ik te juichen. Juist vijfde! Weet je wat,
15: niet in
14: nu,
15: de grindbak.
14: Nou, die flauwe grap.
15: Ja, die zijn er ergens op gebaseerd.
14: Dat is wel waar, oké. Robert.
17: Ja, Paul.
14: Waar gaat het niet goed op de weg?
17: Nou, het zou Minardi van Paul Stoddart kunnen zijn, want er staat een kapotte auto op de A7 vanuit Heerenveen naar Hoorn. Bij Den Hoever 4 kilometer file, 10 minuten vertraging nog. En 10 minuten vertraging helemaal in het zuiden van het land op de N281. Dat is de weg Vaals-Heerlen. Bij Heerlen Noord 3 kilometer file.
14: Zometeen hoor je Womack. En dan krijg je Womack erbij. Ster.
18: Zin in een huis waar je straks nog blij van wordt? Met een hypotheek van ASN Bank krijg je extra's om te verduurzamen. Zo geniet je van meer wooncomfort en een lagere energierekening. En je hebt zelfs 2 jaar lang de tijd om je plannen uit te voeren. Samen maken we de toekomst. Benieuwd? Kijk op asnbank.nl of vraag na bij je adviseur. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Let op. Geld lenen kost geld.
20: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
21: Gaat digitalisering de zorg redden?
20: En wie draagt de zwaarste lasten?
21: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
22: Samen slimmer zorgen.
21: Vebego Zorgservice.
23: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
24: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
21: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Verbego Zorgservice.
23: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
25: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij, nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
28: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
27: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
29: De grootste energieslurpers in huis?
30: Wat kost al die kleding nou echt?
29: Wat heb je nog aan zonnestroom?
31: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
32: Variabel tarief, terugleverkosten, salteren. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, dat zoek ik later wel uit.
33: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
34: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag.
0: Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname het informatiememorandum en essentiële informatiedocument.

0: toch blij van worden van deze somber. Je hoorde My Body Isn't Ready. En ook nog Teardrops van Womack & Womack. Volgens iemand het duo Zag en Rijn. Nou, Richard, het valt gewoon mee. En soms is het ook gewoon zo dat mensen denken dat melancholische muziek chagrijnige muziek is. Maar dat is niet zo, vind ik. En ik denk dat John dat ook niet vindt. Hallo John.
1: Ja, Johan, hi.
0: Oh, sorry Johan, ik slik wat letters in. Vergeten de bar.
1: Last van.
0: Ja, jij gaat voor een prachtige herfstclassic.
1: Ja, George Michael, Cowboys and Angels. Echt geweldig mooi nummer.
0: En wat maakt dit nummer zo mooi eigenlijk?
1: Ja, niet zozeer dat de tekst inhoud heeft op mijn eigen leven. Maar ik vind het gewoon een hele mooie melodie. En die met herfst misschien nog wel dieper binnenkomt. Dan op ander moment dat ik hem zou draaien.
0: Het lijkt een beetje alsof de regen alweer tegen het raam klopt als je dit hoort, hè?
1: Ja.
0: Hij is mooi. Dankjewel, John.
1: Oké, Johan was het. Maar dankjewel.
0: Ja, dat zei ik al.

kwam van Johan. Johan. En het kwam bij luisteraars duidelijk over, want Sascha zegt... Oh, Johan, voor president voor deze plaats. De eerste van de 10 Minute Takeover was een hele mooie herfstclassic. En nu gaan we wat anders doen. Sascha!

0: beetje. Jouw keuze was het om Sash te horen. Nou, nog één keer voor de laatste keer. Jochem zegt, ik ben blij dat ik niet in de auto zit, want anders had ik zeker een boete gehad vanwege te hard rijden. 3,5 minuut Sash, 4,5 minuut de plaats voor Johan daarvoor, Cowboys and Angels, dus 8 minuten. Ik heb nog plek, ja, een minuutje of 2. En er komt wel iets bijzonders binnen van Jacco. Hallo Jacco.
1: Hallo, goedemiddag.
0: Het is nogal een plaats, zeg, die je aanvraagt.
1: Ja, toch?
0: Wat is het?
1: Oktober van U2.
0: Ja, dat is toch een heel bijzonder nummer van U2.
1: Hele mooie, ja. Ja, kan ik niet weten natuurlijk, in oktober.
0: Had je hem al gehoord in oktober?
1: Nou, dat grappig genoeg. Ik heb hem volgens mij vaker gedraaid in september. Maar oktober is nog niet zo heel oud. Maar ik heb hem nog te weinig gehoord. Dus het is wel goed dat hij op de radio gaat komen.
2: Herfstclassic.
3: Herfstclassic.

0: Post Malone hoor je in Circles. Hij doet het nu minder trouwens tegenwoordig. God, joh, als mensen zo zouden praten, zo. Het is een beetje wat Shakira ook met haar stem deed. Zo gek. Dat is toch raar. Ik ben blij dat filelezers dat niet doen. Hier is Robert Vries.
1: Ik moet aan Whitney Houston denken, wat dat betreft. Die kon ook nog wel eens behoorlijk uithalen.
0: Ja, maar die deed dat heel mooi, Robert. Die had, dat, ja, sorry, dat vind ik echt...
1: smaken verschillen, hè?
0: Vond je dat niet zo mooi?
1: Nee, ik vond het te veel. Ik vond het wel mooi, maar ik vond het te veel.
0: Ah, oké. Okay. Ja, dus je luistert hem steeds voor de helft.
1: En
0: je
1: dacht, nou, gewoon een half plaatje. 1 minuut 15 en huppakee, door.
0: Oké, okay.
1: Zal ik het ook in proberen te doen?
0: Doe maar.
1: Hey, er is een fietser gevallen op de Merwedebrug. Dat is op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Heeft het verkeer daar ook last van. Want er staan hulpdiensten op de rechterrijstrook. Die rijstrook is dicht. Bij industriegebied Avelingen nu 7 kilometer en 50 minuten vertraging.
0: Er stond toch ook een vrachtwagen op het fietspad?
1: Stond er een vrachtwagen?
2: Ja, heb ik hem
1: in het voorbijgaan scrollen heb ik daar een fotootje van gezien. Die had zich vastgereden.
2: Klopt, ja.
0: Wat is er allemaal aan die hand op die brug?
1: Nou, dat is dat fietspad. Eigenlijk.
0: Ja, dan snap ik wel dat die fietser gevallen is. Of zo.
1: Als dat tegelijkertijd is geweest, wel. Ja, inderdaad. Ja.
0: Raar verhaal.
1: Ja, maar even voor de mensen die ook meeluisteren. Dit loopt niet samen, hoor. Dit heeft geen verband.
0: Okay.
1: Op de A50 vanuit Arnhem naar Os vielen bij Heteren 8 kilometer, 50 minuten vertraging. Want bergingswerkzaamheden houden daar de rechterrijstrook dicht.
0: Het is 3:30. En hier is Juri met het nieuws.
3: Na de beschieting van 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Die schepen werden in internationale wateren geraakt door drones. 1 van de schepen is gezonken. Bulgarije denkt dat Rusland erachter zit. Asielminister Van den Brink roept gemeenten opnieuw op om de opvanglocaties langer open te houden en extra opvang te regelen. Want de situatie in het aanmeldcentrum in Ter Apel is volgens hem onhoudbaar. Een meisje van 16 in Duitsland is waarschijnlijk bij haar billen gegrepen door een robot die op afstand werd bestuurd door een tienerjongen. De aanranding is mogelijk gelivestreamd. De robot en een telefoon van de jongen zijn in beslag genomen. En als je wel eens in Rotterdam komt, is het misschien wel eens opgevallen. Op de veeg- en vuilniswagens staan gedichtjes. De eerste verscheen al in 1988. En vanaf vandaag zijn ze cultureel erfgoed. Ook Mitchell van Stadsbeheer Rotterdam is groot fan.
4: Juist dat gedicht en afval, ja, het heeft iets met elkaar te maken, hè? De schoonheid van een gedicht en wij halen het afval op natuurlijk. Dus het is echt wel een heel mooi tafereel, een mooi samenspel. Mooier kan je het gewoon niet bedenken, joh. Pure woordkunst, in de breedste zin van het woord, dames en heren. Fantastisch.
3: Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan deze van Jules Deelder. Hoe langer je leeft, hoe korter het duurt. Of het gedicht is een bericht. Of van CB Vaandrager. En vooruit dan maar weer. En dan het weer. Af en toe motregen. Vanavond wat meer opklaringen. Morgen vrij zonnig en een graad of 17.
1: Dankjewel, Juri.
0: En een waterfles valt te winnen. Je hoeft hem alleen maar buiten te zetten zonder dop tegenwoordig. Dan heb je het ook voor elkaar. Je kan hem straks winnen met de moeilijkste vraag. Eerst een hele mooie van Pearl Jam nu. NPO.

0: Betterman ook nog. Van Pearl Jam. Heerlijke muziek, zegt Mirjam. Ik ben vandaag de kledingkast aan het omgooien naar de winter. Daar past dit fantastisch bij.
1: De moeilijkste vraag.
0: Mijn vrouw heeft dat ook gedaan, met alle gevolgen van dien. Dan moet er een heleboel opgeruimd worden. Nou ja, het is een beetje de tijd van het jaar ervoor natuurlijk. Is het cliché om te zeggen dat vooral vrouwen hun kledingkast wisselen? Bij mijn mannen is het gewoon, ja, alles hangt erin en dat hangt er altijd. Nou ja, oké. Okay. Is misschien een cliché. Moeilijkste vraag van vandaag gaat over Lionel Richie. Zijn All Night Long is een keer door een Nederlandse zanger uit Schagen voor het nummer Deze Nacht niet onverdienstelijk gedaan. Weet jij wie dat was? Hoe heet die zanger uit Schagen die All Night Long op zijn Nederlands deed? Als je het weet, stuur je antwoord in via de NPO Luister-app.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Vang je mij van Roxijn Hazes. NPO Radio 2.

0: vraag. De moeilijkste vraag van vandaag ging over een zanger uit Schagen. Ja, hoeveel ken je er eigenlijk, Lia, uit Schagen?
1: Ja, Gerard Joling komt er vandaan.
0: Nou ja, zeg. Ja. Maar dat was dus niet het goede antwoord, Lia.
1: Nee. Het was Thijs Boontjes.
0: Thijs Boontjes is de man die All Night Long op zijn Nederlands deed.
1: Ja.
0: Vind je het leuk?
1: Ja, zeker wel.
0: Ja? Gezellig niet.
1: Ja hoor.
0: Jij komt uit die buurt, hè? Daarom weet je dit natuurlijk ook gewoon.
1: Ja, ja, ik kom wel uit de buurt, ja, klopt.
0: Ja, nou ja, ja toch? Want waar woon je?
1: Ja, Sint Pancras.
0: Ja, dat ligt ernaast, toch?
1: Nou, dat ligt er vlak naast, ja.
0: Ah, precies. Ja. Je zit er niet naast, je hebt het goed, maar nog even een klein makkelijk vraagje, denk ik. Lionel Richie had een hele grote hit met een simpele begroeting. Adele trouwens ook. Weet je welke dat is?
1: Hello.
0: Ja, natuurlijk. Hello.
1: Ja.
0: Nou, voordat wij goodbye zeggen, vertel ik je alleen nog dat je de waterfles gewonnen hebt, Lia.
1: Nou, lekker. Hartstikke mooi.
0: Van harte gefeliciteerd.
1: Dankjewel.
0: En dan wordt het geen zanger uit Schagen, maar toch Lionel Richie die je hoort. Ik hoop dat je er blij van wordt.
1: Ja, dat is ook mooi.
0: Ja, toch?
1: Heel mooi. Ja, zeker.

Het plaat om vrolijk van te worden, deze man. Zo'n enthousiaste, fantastische zanger. Lionel Richie schreef ook de grootste hits, ook van hemzelf. Die hoorde All Night Long. Zometeen is het tijd voor De Wild in de Middag na 4. Ik heb nog een liedje dat ik, nou, misschien nog nooit op Radio 2 gedraaid heb, denk ik. En dat is jammer, want het is een mooi liedje. Misschien mijn collega's wel, hoor. The Calling is dit. Wherever You Will Go.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Ster. Van Oostzaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 21:30 bij Avrotros op NPO 1.
1: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
2: Allsafe geeft ruimte.
3: Investeer jij net als duizenden andere ondernemers in de toekomst van je zaak? Of zet je geld opzij voor een pensioen met 101 avonturen? Begin met vooruitkijken. ABN AMRO biedt ondernemers een gratis financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé. Ook als je nog geen klant bent. Voor ieder begin. ABN AMRO.
1: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olsafe.nl.
3: Plan jouw financieel toekomstgesprek voor zakelijk en privé op abnamro.nl/vooruitkijken.
4: De generatie na mij. Die wens ik een leven zonder de heftige gevolgen van kanker. Dat is het mooiste wat ik kan bedenken. Daar wil ik graag aan nalaten.
5: KWF in je testament. Voor het leven na jou. Vraag de gratis brochure aan op kwf.nl/nalaten.
6: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Scoor nu een gratis bouwlamp van DeWalt.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
9: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
10: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
11: De Mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Is de Mol. De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
12: En zo de tijd voor de NPO Radio 2 en Nationaal. Hier is Juri Stubinitski. Juri, goedemiddag.
13: Hey Ruud, goedemiddag. Het lijkt erop dat Albert Heijn is aangevallen door hackers, blijkt uit onderzoek van de NOS. ICT-beveiligers van de supermarktketen zagen verdachte activiteiten op hun systemen en besloten ze toen die uit te schakelen. Zo is voorkomen dat hackers dieper binnen konden dringen. De distributiecentra lagen daardoor wel plat. Inmiddels worden de systemen bij Albert Heijn weer voorzichtig opgestart, zegt verslaggever Roelof Muller.
14: Ja, en dan is ook een beetje de vraag, waar ga je beginnen? Want er zijn heel veel systemen geraakt. Denk aan de apps, de sites van de verschillende ketens, de klantenservice. Denk aan de automatische prijskaartjes, de controle bij de zelfscankassa, persoonlijke bonus, de bezorging, de distributie. Er is nogal wat plat ligt of wat deels niet werkt. Dus we gaan nu meemaken waar ze dan gaan beginnen.
13: Volgens Albert Heijn lijkt het er niet op dat er klantgegevens zijn gestolen. Onze wegen en spoorlijnen zijn niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer, die kijkt of de overheid het geld wel zorgvuldig uitgeeft. Bruggen zijn niet sterk genoeg, viaducten zijn te laag en treinsporen zijn verzakt. Om de routes geschikt te maken is minstens 9,5 miljard euro nodig. En dat terwijl er al een tekort is voor de onderhoud aan infrastructuur. In Capelle aan de IJssel is een man opgepakt die mogelijk een aanslag wilde plegen. Hij zou hebben gezegd dat daarbij veel slachtoffers zouden vallen. De arrestatie van de terreurverdachte van 20 jaar was vorige week al. In zijn huis zijn onder meer een zwaard, twee messen en een luchtdrukwapen gevonden. En deze band komt volgend jaar naar Groningen voor een concert. Toto natuurlijk. Ze bestaan 50 jaar en dat vieren ze onder meer op 3 juli in het Stadspark in Groningen. De kaartverkoop begint vrijdag. Het weer, nog enkele buien vanavond, maar vannacht klaart het op. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen zonnig bij ongeveer 17 graden.
12: Jordi, dankjewel, tot zo weer. Robert Zwiezen bij de AWB, bijna 300, hè?
15: Ja, al, nou, net, we zijn er net over, Ruud. 301. Ja, verspreid over het land toch alweer een aantal files. Ik heb even op de buienradarkaart gekeken en ik zie dat de buien in het noorden van het land zitten. Dus daar zal de avondspits minder last van hebben dan als ze in het midden van het land zouden vallen, bijvoorbeeld. Mm. Maar toch al her en der wat vertraging op de A2 Utrecht-Den Bosch. 19 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest. 20 minuten vertraging, dus het rijdt wel door, maar langzaam daar. A27 Breda-Gorkum bij industriegebied Avelingen is de rechterrijstrook dicht voor hulpdiensten. Staat 10 kilometer file en 20 minuten vertraging. En ruim een half uur vertraging op de N325, moet ik zeggen. Vanuit de Duitse grens naar Arnhem bij Bemmel 2 kilometer file.
12: Dankjewel, dat is alweer.
16: Zometeen bij...

0: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
1: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Holido.
2: Deze week op NPO Sterren NL. De Nederlandse

0: NPO Luisterapp.
1: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
2: Je zoekt een kantoor, maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
3: Alleen bij Aldi? Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven, 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
5: En altijd. Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
3: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar 2,79. En ook heel goedkoop, kruimige aardappelen. 10 kilo, voor maar 4,99.
4: Fans van voordeel.
3: Aldi.
6: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van 5000 euro. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
7: Een klant, een leverancier, nog een klant. Activeer mobiel AI van KPN. De slimme assistent die al je telefoontjes organiseert, samenvat en doorverbindt terwijl jij doorwerkt. Werk ook slimmer en kijk op kpn.com/mobiel AI. KPN, voor een beter werkend Nederland.

0: Piet Piraat van de Punk, dames en heren, was dit... You spin me round like a record, baby, round. Dead or alive. Als je die foto's ziet op de hoes, heeft hij zijn...
1: Is het de Piet Piraat?
0: Ja, dit is een Piet Pirating.
1: Mooie film heeft hij gemaakt, Piet Piraat. En het vliegende schip, daar weet ik alles van.
0: Hé, dat is al Studio 100?
1: Ja, klopt.
0: Hoezo weet je er alles van?
1: Nou, ik ken Piet Piraat persoonlijk.
0: Ben je ook misbruikt door Studio 100?
2: Ja, dat kan toch? Ik zie nu het lapje.
1: Oh.
2: Wat zeg je? Ik zie het lapje.
0: Lapje?
2: Het piraatlapje.
0: Oh ja, van ben je Dead or Alive zanger?
2: En waarom was dat?
0: Ja, hip denk ik.
2: Was dat hip?
0: Ja, weet ik veel. Of had één oog? Ik heb geen idee.
1: Ontstoken oog.
2: Dat kan ook. Ja. Wel een goede plaat, want Ronald die appt meteen en zegt... Goedemiddag Ruud, wat een knijter om mee te beginnen. Wordt knijter. Het nog mooier. Groet Ronald.
0: Het is knijter dinsdag, dus het kan niet anders.
1: Knijter dinsdag.
0: Alleen maar knijters vandaag.
1: Oh, wat een feest.
0: Jongens, ik zag net, toen ik naar de auto liep, een man met een hond. En die hond was echt... Je kent het wel. Moet je even je ogen dicht doen. Zo'n stompige snuit. Van die hele scherpe tanden. En van die priemende ogen. Korte pootjes. En een beetje een log lichaam. En toen keek ik naar dat baasje. En die zag er soortgelijk uit. Alleen die liep op zijn achterste poten. En de hond op vier. Maar allebei naar elkaar deden ze... En toen dacht ik... Gaat een hond nou op zijn baasje lijken? Of baasje op zijn hondje? Of allebei? Kiezen ze elkaar uit? Is dat voor elkaar voorbestemd? Of is dat dus toch een soort ding wat je je aan moet meten?
1: Ja, ik vind dat een hele interessante vraag. Want ik weet bij stellen is het meestal zo... dat ze natuurlijk gedurende de duur van hun relatie... steeds meer hetzelfde worden.
0: Nou, Gijs nu al, hè? Gijs,
1: gaat dat zo snel?
0: Gijs heeft een relatie, hoe lang nu?
2: Dan moet ik altijd even...
0: Officieel?
2: Zoals Ruud altijd zegt, dat dingen niet door elkaar gaan lopen.
0: Ja, precies.
2: Een maand of vier, nou, maand vijf.
1: En nu gaat het hard, ja.
0: Zelfde tentje, zelfde windjack, zelfde fiets, zelfde drone, zelfde camper.
2: Het kan, als je de wind mee hebt, kan het snel gaan.
0: Ja, precies. Ja. Dus dat is heel leuk. En het staat ook heel goed.
2: Dankjewel, Ruud.
0: Ja.
1: Oké. Okay.
0: Soms houden ze je wel door elkaar.
1: Ja, dat is het gevaar natuurlijk. Maar goed, daar kies je dan ook een beetje zelf voor. Dat is bij die honden en die mensen niet anders.
0: Ja, precies. Maar hoe denk je dat dat gaat?
1: Ja, vind ik dus leuk. Ik denk dat automatisch gaat. Dat je dus dat het een intuïtie is dat je een hond kiest die dus op je lijkt.
0: Ik keek naar die hond en toen keek ik naar het baasje. Toen dacht ik, ik moet met jullie allebei geen ruzie hebben.
1: Oh, ik heb dit zo vaak dat ik mensen zie lopen. Ik woon en lopen vrij veel mensen met hun hond bij mij in de straten, omdat het een mooi parkje verderop zit waar ze ze kunnen uitlaten. En ik zie dat de hele dag door. Lookalikes van de hond.
0: Ja, dat dus.
1: Ja.
0: Goed, nou, ben je een hond, ken je een hond, weet je hoe dat gaat met
2: en is het leuk? Is het dan leuk als je op elkaar gaat lijken? Of?
0: Ja, dat weet je zo niet, maar
1: nou, hoe vind jij het, Gijs?
2: Ik heb het leuk.
1: Okay.
2: Maar ik heb niet meer een hond.
0: Ik ben helemaal niet zo bang voor honden. Eigenlijk helemaal niet. Maar ik keek toch twee keer om. Dacht ik, ik weet niet waar die is. En toen keek ik ook gelijk naar het baasje. Dat is toch gek?
1: Ja.
0: Goed, Gijs, Ruud. Wat houdt jouw leven? Wat houdt jou in leven?
1: Wat houdt jouw leven?
2: Nou, dat is leuk dat je dat vraagt, want de R is weer in de maand. Het is 13 oktober. Het is volop herfst, bijna kerst.
0: En september toch ook al?
2: Ja, klopt. Ja. Dus de R is al even in de maand.
0: Augustus.
2: Maar weet je wat voor een tijd het dan weer is, Ruud?
0: Ja, denk de klok. De na. Klok.
2: Ja, ook de klok.
1: Ja.
2: Maar ook...
0: R te zoeken.
1: Oude taaie tijd. Nu hadden ze dit geen R in, maar maakt niet uit.
0: Hoezo?
1: Oude taaie tijd.
0: Nee, is een soort hele grote pepernoot uit het oosten.
2: Uit Enter, ja. En die neem ik elk jaar. Neem ik die
0: 200 pepernoten, maar dan in één klont.
2: Ja.
1: Lekker makkelijk.
2: En Ruud bestelt die af en toe bij mij, omdat ze die in het westen dan niet hebben. Dus ik denk, nou, we hebben hem weer.
1: Hé, de taaie tijd. Oktober.
2: Vief, wat is jou?
1: Nee, ik ben onrustig. Ik ben snel afgeleid. Ik ben gewoon helemaal niet echt helemaal mezelf.
0: Nu een overgang.
1: Ja, ik wist dat je dit ging zeggen.
2: Dan komt
1: het
2: graag
1: niet helpen. Nee, mijn jongste kind gaat morgen voor het eerst naar school. Dus er breken nieuwe tijden aan. En ik ben dus echt een beetje emo hierover.
0: Emo?
1: Ja, ja.
0: Dit is de mooiste
1: niet
0: tijd.
1: Niet op doorzagen, want dan...
0: Nee, dit is de mooiste tijd van alles.
1: Echt?
0: Ja, hier begint iets heel moois.
1: Wat echt dan? Waar. Vertel het me.
0: Nu gaan ze drugs dealen en wapens handelen. Nee. Nu gaan ze lekker naar school en dan heb je even meer tijd. En...
1: Ja?
0: Ja, man, dan wordt je relatie. Heb je een keer weer seks met de herken je man weer in bed. Ja,
1: Oké. Oké, nou, zo had ik er nog niet naar gekeken.
2: En dat begint dus allemaal morgen.
1: Dat begint allemaal morgen,
0: jongens. Morgen, 8:15.
1: Ja, nou, ze moeten al eerder naar school. Dus

0: tijd.
1: Of doorzagen, want dan...
0: Nee, dit is de mooiste tijd van alles.
1: Echt?
0: Ja, hier begint iets heel moois.
1: Wat echt dan? Waar. Vertel het me.
0: Nu gaan ze drugs dealen en wapens... Nee. Nu gaan ze lekker naar school en dan heb je meer tijd en...
1: Ja?
0: Ja, man, dan wordt je relatie... Heb je een keer weer seks met de herken je man weer in bed. Ja,
1: oh, Oké. Nou, zo had ik er nog niet naar gekeken.
2: En dat
1: gekeken.
2: Begint dus allemaal morgen.
1: Dat begint allemaal morgen,
0: morgen, jongens. Kwart over negen.
1: Ja. Nou, ze moeten al eerder naar school. Dus
0: maar waarom ga je bijna huilen nu?
1: Nee, ik ben echt emo hiervan. Ik vind het ingewikkeld.
2: Maar je brengt
1: ik vind
2: dus vanavond
1: het fijn.
2: Voor het laatst...
0: Ik ga 20 seconden bij haar aan het huilen. Ja. 19. Oh, het begint al. Nee, maar hoezo is het zo erg?
1: Nee,
2: en dan kom je vanavond voor de laatste keer die kinderkamer binnen. En dan denk je, morgen is het niet meer van mij.
0: Morgen niet meer, precies.
1: Nee,
0: morgen.
1: Zo is het ook weer niet. Maar gewoon, jeetje.
2: Wat ga je zeggen bij het afscheid?
0: Nee. Ik ga nu echt huilen.
1: Ja, jullie zitten erop door te zagen. Ik vind gewoon...
2: Vertrouw je de juf?
1: Ja, zo zit het allemaal niet, Gijs. Het is allemaal weer... Nu krijg het wel warm, trouwens.
0: Ik vind het zo mooi. Ik heb het nog nooit gelukt. Dit zo, bij 30 minuten rouw niet eens.
1: Nee.
0: Nou, maar dat
1: verkeerde onderwerp aangesneden dan.
0: Nee, helemaal niet. Maar ik wist niet dat het zo makkelijk was.

0: wel zitten denken aan deze twee. R.E.M. en Kate Pearson. Kate Pearson was er toch, geloof ik?
1: Is dat zo?
0: Ik kijk even naar Gijs.
1: Ja, dat kan je beter doen.
0: Die kan dat heel snel googlen. Volgens mij was het Kate Pearson, toch?
2: Ik weet dat bijna zeker.
0: Shiny Happy People uit 1991.
2: En dat is natuurlijk weer de zangeres van de B-52.
1: Ja, juist.
0: Ik zit nou te denken wie ik nou liever op een verjaardag zou willen uitnodigen, of liever niet. Die Kate Pearson of die de zanger van R.E.M.
2: Michael Stipe.
0: Komt hij op je verjaardag? Weet je nog dat hij vroeg zo'n blauw gesminkte soort bril had?
1: Zo'n band over zijn hoofd.
0: Zo'n band over zijn hoofd.
1: Gaat hij dan bij iedereen doen? Dat vind ik wel leuk. Heb je gelijk een beetje entertainment op een andere manier, hè?
2: Maar geen ooglapje.
0: Geen ooglap.
2: Als iemand met een ooglapje op je verjaardag komt, dat zou pas...
0: Piet Piraat.
2: Ja, die van Dead or Alive.
0: Ik had een keer een interview met Michael Stipe, jaren geleden. En toen zat hij tegenover me, toen ging hij zijn lippen stiften. En toen keek ik me heel indringend aan. En toen zei hij, you got a light? Dus ik zei, nou nee, ik rook niet. En toen zei hij, you irritated me, cowboy.
2: Oh!
1: Cowboy?
0: Ja, maar you irritated me, cowboy.
2: Hij ging zijn lippen stiften terwijl jij hem aan het interview was.
0: Nee, voor het interview. En toen waren we klaar, maar de camera liep al. Maar dat was heel grappig. En toen zei hij, you got a light? Toen zei ik, nee, ik rook niet. You irritated me, cowboy.
2: Maar alleen omdat je geen aansteker bij je had?
0: Ik weet het niet. Misschien omdat ik gewoon irritant ben. Dat kan.
1: Of een cowboy. Dat kan natuurlijk
0: ook. Gijs, je hebt een oude taaien meegenomen. Dat is zeg maar één enorme reus pepernoot.
1: Geplette pepernoot eigenlijk.
0: Waarom heet het oude taai?
2: Omdat het een kruising is tussen volgens mij speculaas en taai-taai.
0: Oh.
2: En het voelt ook een beetje als speculaas dat zeg maar net iets te lang is blijven liggen. Dat je denkt, ja, in Twente zeggen we dan dat het slof is. Maar dat het een beetje... Hoe noem je dat? Dat het zacht is? Dat het niet meer knapperig is?
0: Ah, slof. Alleen dat gebruiken we niet, hoor. Maar
1: nee, dus,
2: dat hoort dus bij dit product.
0: Oh ja, oké.
2: En vandaar denk ik oude taai. Maar er is blijkbaar nog veel meer tijd. Want Jo zegt, het is ook tijd voor balkenbrei.
0: Balkenbrei? Wat is dat dan?
1: Ik weet het niet meer. Is dat een soort
0: balkenbrei? Balkenbrei klinkt heel goor.
2: Balkenbrei.
1: Is dat havermout?
0: Goor klinkt als griesmeelpap.
1: Griesmeelpudding daarentegen.
0: Ja, is dat lekker?
1: Heerlijk.
0: Oh, lekker.
1: Ja hoor, met een rode saus.
0: Rode saus?
2: Ik heb het gegoogeld, maar ik weet niet of jullie het willen weten.
0: Morgen gaat het kindje van Pief naar school.
2: Ach ja.
0: Pief die zit de hele tijd te huilen.
2: Maar was net eigenlijk in de keuken, was ze de tranen aan het deppen.
0: Ja, ik zag het wel.
1: Oh, ik was even weggelopen. Ik denk, dan haal ik even thee voor bij die oude taai.
0: Maar wat ga je dan missen het meest?
1: Nee, kijk, dan kom ik dus nu op het punt dat ik denk... heb ik dan genoeg leuke dingen gedaan?
0: Oh, je hebt schuldgevoel.
1: Ja.
2: Wat is het antwoord?
0: Nee, natuurlijk niet.
2: Zij heb je geen leuke dingen gedaan?
0: Zijn geweest.
2: Och.
0: Alleen maar naar Oasis zijn ze geweest.
2: En maar werken.
0: En alleen maar die oppas thuis. Zou ik ook nu gaan huilen op
1: dus
0: de radio.
1: Dus nu denk je van, goh, ja, die tijd is weg.
2: Ja, is
1: kom
2: het
1: niet meer terug.
2: Nee.
1: Dus ja, snap je?
0: Ja.
1: Om te huilen, is dat.
0: Jij komt vanavond thuis.
1: Slaat zo.
2: Echt, och.
0: En dan maak je de bak en you irritate me, cowboy. Ja, dat gaat
1: tegen mij straks, denk ik, na twee dagen school. Anyway, ja, dus dat is het.
0: En gaat de hond op zijn baasje lijken?
2: Nou, volgens Ferry absoluut. Ferry zegt, 100% de hond is altijd een verlengstuk van het baasje.
0: Oké.
2: Okay. Ja, en Ruup stuurt dan weer een foto van zijn hond mee. Hij zegt, ik hoop niet dat ik op mijn hond ga lijken. Hij heet Sjors. En Sjors lijkt ook niet op mij. En Elvis, mooie naam, stuurt ook een foto van zijn of haar hond. Maar ja, er staat weer geen foto van Elvis zelf bij. Dus ik kan niet beoordelen of het erop lijkt.
1: Nou, daar gaan we dan maar vanuit.
0: Precies. Maar ja, bij Elvis heb ik wel een idee. Ja. Zo'n hond met een kuif.
2: Ja, een beetje aan een gitaar van.
0: Een hond kan in principe heel veel pillen slikken. Ja. En die eigenlijk niet meer kan zingen. Goed, dames en heren, dit is de Middag Show.
3: NPO Radio 2. NPO Radio 2.

0: wordt er nou gezegd?
1: Aha, honey.
0: Oh, aha, honey. Ik dacht dat ze de omroeper van een soort van de wat je vroeg van de VNE had.
2: Toestel 21 was toestel erin dan?
1: Parterre, handschoenen, notebooks en appelken.
2: Hè? Inderdaad.
1: Zo wat je dan kan krijgen op de afdeling.
2: Toestel 33 voor toestel 42, alsjeblieft. Ja, alsjeblieft.
0: En op Schiphol is het nog erger.
2: Dan gingen we naar Bangkok. Dat was 24, 22, 23, 23.
0: En dan denk je, kut, is mijn vlucht welke wat?
2: Toestel naar Bangkok, dat komt echt nog wat. Gate wat van 23, 23.
0: Denk ik, kut, sorry. Goed.
3: Ik heb dat nog nooit verstaan op Schiphol.
0: Nee, maar jij gaat dan ook naar Bangkok.
3: Nee, dat is waar.
0: Ja, dat is een beetje het ding. Sigma was dit, Nobody to Love, ook nog Taylor Swift. I knew it and knew you. Zo meteen nieuws weer in verkeer naar de reclame.
4: Nu bij Albert Heijn. Hamsteren. Het is bijna woensdag gehaktdag. Dus pakken wat je pakken kan, want...

0: wandelen door Hiroshima.
1: NRV.
0: Meewerken in een Congolese goudmijn.
1: NRV.
0: Fietsen door een mijnenveld in Noord-Korea.
1: NRV.
0: All-inclusive naar de Gazastrook.
1: NRV. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
2: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond nog een enkele bui, ongeveer 9 graden. Morgen veel zon, wordt het zo'n 17 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB. Robert Vriesen met de ANWB.
4: 600, 500. Ja, keidruk, zou ze in Brabant zeggen. 626 kilometer staat mijn tellertje nu op. Het is behoorlijk druk dus op de weg. De meeste files in de Randstad, maar ook bij Arnhem en Nijmegen is het veelvuldig aansluit. Gelukkig weinig incidenten. Laten we het positief benaderen. Op de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch al 21 kilometer file tussen Utrecht, Leidsche Rijn en Beest. Daardoor doe je er een half uur langer over. Ook dik een half uur vertraging naar het zuiden op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Dat staat bij Nederweert, de kop van 6 kilometer file. En een kwartier vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Langzaam rijden tussen Lexmond en Werkendam.
3: Dankjewel, tot zo weer. Als het voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Juri Stubenitski. Goedemiddag.
5: Hey Ruud, goedemiddag. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer binnenkomen en zouden de systemen toen hebben uitgezet. Of de aanval is gelukt is nog niet duidelijk. Er zijn geen aanwijzingen dat er klantgegevens zijn gestolen. Na een nieuwe drone-aanval op 2 schepen voor de kust van Bulgarije worden 11 bemanningsleden vermist. Een van de 2 schepen is gezonken. De vermisten zaten ook op dat schip. 5 opvarenden konden worden gered. Bulgarije suggereert dat Rusland achter de aanvallen zit en noemt het onaanvaardbaar. In Mookhoek, ten zuiden van Rotterdam, is een pakketbezorger zwaar gewond geraakt toen hij tegen een boom reed. Zijn bus is bijna in tweeën gebroken en er liggen pakjes op de weg en in de berm. Volgens Omroep Rijnmond was er niemand anders bij dat ongeluk betrokken. En een groep jongens uit Ede moet hun zelfgebouwde boomhut afbreken. Iemand uit de buurt heeft er bij de gemeente over geklaagd. Die kwamen langs en zeiden:
6: spijkers in de boom. Dat mocht dus niet en het is op de plek van de gemeente. Ja, ik snap het wel, alleen wij willen gewoon, zoals het spandoek, willen we gewoon buiten zijn.
7: Het is gewoon jammer. Wij willen
8: onze bomen terug.
7: Dus ja, dat dus.
5: Om te voorkomen dat de boomhut in Ede echt weg moet, verzamelen de jongens handtekeningen. Ze hopen dat de gemeente het besluit terugdraait en de hut mag blijven.
3: Mag ik iets vragen?
5: Ja hoor.
3: Het is heel jammer, hoor ik. Maar wat is nou precies jammer en van wie is die... Ik snap het eigenlijk niet. Van wie is die boshut en wat doen ze in het bos?
5: De jongens die hebben een boom uitgekozen om een hut in te bouwen. Ja. De boom staat op gemeentegrond, is van de gemeente.
3: En daar hebben ze spijkers in?
5: Daar hebben ze spijkers in geslagen. Je moet eigenlijk ook een vergunning aanvragen. Ja, die jongens hebben de regels overtreden. En de gemeente zegt nu weg met die boomhut.
3: Ja, maar ook weg met die boom. Want als je spijkers in de boom doet, gaat de boom dood.
5: Nou, een boom kan wel wat hebben. Ik denk dat de boom het op zich wel overleeft.
3: Ben je er geweest bij de boom?
5: Bij de boomdokter? Nee, ik ben er niet geweest.
3: Als je bepaalde spijkers in de boom doet, dan valt hij op een gegeven moment om. Oh, koperen spijker in de boom is dodelijk.
5: Hmm.
3: Hoe weet jij dat?
5: Ja.
3: Kut buurman. Dames en heren, we hebben een nieuwe top 5 over 5.
9: In België is een ontslagen tandarts uit wraak met zijn auto een tandartspraktijk binnengereden. De bestuurder raakte daarbij licht gewond. Hij is nu door de politie meegenomen voor verhoor.
2: En het zou dus gaan om een oud medewerker die wraak wilde nemen voor zijn ontslag. En dat blijkt dus eigenlijk gewoon een schoffie te zijn. Een boef.
3: Ja.
2: Een misdadiger.
3: Ja. Daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een criminele tandarts? Dus hoe herken je nou een criminele tandarts? Meedenken kan via de gratis app van NPO Luister.
2: Nou, een criminele tandarts die doorzeeft je met gaatjes.
5: Mm. Een criminele tandarts is bang voor een kroongetuige.
9: Oh, wow. Een criminele tandarts heeft natuurlijk een gebit zonder end.
3: Iedereen schikt zich de tandjes. Meedenken heel graag via de NPO Luister app.
10: Er is maar één.
3: Van harte gecondoleerd. Ik hoor je denken, huh? Ja, daarover zometeen meer.
10: Er is maar één.
11: NPO Radio 2.

0: Human League en Don't You Want Me. Ook nog Harry Styles en As It Was. Dit is de middagshow. Vroeg of laat krijgt iedereen er uiteindelijk mee te maken het verlies van een dierbare. Iemand om je heen. Hoe praat je erover? Hoe praat je nou over rouw? Socioloog Ameline Ansoer die schreef een prachtig boek over rouw en verlies. Samen met theatermaker Wendy Hogendijk maakt ze een voorstelling van harte gecondoleerd. We gaan bellen.
1: Nieuws.
0: Ik zei, we gaan bellen, maar wij zijn natuurlijk een geoliede machine. Het is al lang gebeld. Dan is hier mag een applausje voor Ameline.
2: Goedemiddag.
0: Ja, de titel van harte gecondoleerd klinkt bijna als een felicitatie.
2: Ja, klopt. Maar dat is het niet. Eigenlijk zeg je recht vanuit het hart gecondoleerd.
0: Ja, oh, sorry, dat was dan een punt. Nee, ik denk, er komt nog een heel verhaal achteraan.
2: Oh, sorry, nee. Nee, dus eigenlijk is het net als met een felicitatie. Dus ik feliciteer je heel erg. En eigenlijk is deze titel een beetje een knipoog. En ook zeker niet mijn aanrader om het woord te gebruiken.
0: Nee.
2: Maar ik vind het wel een mooie manier om gewoon de aandacht te vragen voor iets wat mega belangrijk is voor
0: mag,
2: het leven.
0: Mag iemand condoleren hartelijk zijn?
3: Ja, zeg maar, is het taalkundig dat het klopt?
0: Mag het hartelijk zijn? Maar moet dat heel warm zijn, gecondoleerd? Of moet het juist een zakelijke boodschap zijn?
2: Ik denk, meestal doe je het vanuit je hart. Dus op zich zou het in die zin als warm iets zien. Maar ik raad het vooral niet aan omdat mensen vaak een beetje zenuwachtig zijn en dan per ongeluk dus gefeliciteerd zeggen.
0: Dat is het.
3: En vind je gecondoleerd eigenlijk nog wel een goed woord? Zeg maar, of wordt dat een beetje te makkelijk dan gebruikt omdat je maar niet weet wat je moet zeggen?
2: Ik zeg zelf liever van het vindt zo erg of ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen.
0: Om te voorkomen dat je gefeliciteerd gaat zeggen?
2: Nee, dat niet. Maar gewoon dat ik dat voelt voor mij logischer. Maar ik denk vooral dat we het onszelf niet te moeilijk moeten maken. En als je iets zegt wat bij jou past, en of dat dan gecondoleerd is of een ander woord, dat maakt dan volgens mij niet zo heel veel uit.
0: Je bent socioloog. Je hebt onderzoek gedaan naar hoe mensen omgaan met rouw. Wat is jou nou opgevallen?
2: Nou, vooral dat we het er heel weinig over hebben. Helemaal als je beseft wat voor een mega-impact de dood van iemand om wie je heel veel geeft, heeft op je leven. Mijn beide ouders zijn jong overleden. En ik realiseerde me pas door het schrijven van het boek dat ik het er zelf ook weinig over had.
0: Okay.
2: En ook dat ik heel erg streng was geweest voor mezelf en hoe waardevol het was om inzichten te krijgen van hoe anderen daarmee omgaan. Mijn inzicht is ook, er is geen blauwdruk voor rouw, we doen het allemaal anders.
0: Ja.
2: Maar juist omdat we het er niet echt over hebben, kun je een valkuil hebben dat je denkt, oh, ik doe het zo, want het hoort. En dat is heel erg zonde.
0: Zijn er twee groepen, of veel meer, van de ene groep die er makkelijk over praat en de andere die helemaal niks zegt en het wegstopt?
2: Nee, er zijn heel veel groepen. Maar waar het wegstoppen vaak in zit, is dat mensen het, ik geloof dat mensen graag het juiste willen doen, maar niet zo goed weten wat juist is. En dan soms in angst niks zeggen. En dat is eigenlijk het enige wat je als omstander totaal niet moet doen. Want je hebt rouw, pijn is gewoon een bak ellende. Daar kan echt niemand iets aan doen. Ik ook niet. En dat is eenzaam. Maar daarmee bezig zijn, dat hoeft niet alleen zwaarmoedig te zijn. En je hebt echt alle mensen om je heen nodig. En dat is een beetje mijn missie. Om rouw beter bespreekbaar te maken. Zodat jij er beter kunt zijn voor de mensen om je heen die dat nodig hebben.
3: Weet je wat ik een lastig moment vind? Kijk, als iemand net is overleden, dan is het een onderwerp wat je misschien wat makkelijker bij iemand incheckt. Hoe het met iemand gaat, wat iemand voelt. Maar dan gaat er een tijd overheen en dan verdwijnt het voor jezelf misschien naar de achtergrond. En dan moet je, wanneer gooi je dat dan weer op? Zonder dat je
0: alle wonden openmaken.
3: Ja, dat. Of dat je juist een beetje op een onhandig moment ermee begint.
2: Nou, dit eigenlijk, juist dit zeggen tegen iemand is perfect. Want daarmee laat je ook zien, hé, ik ben het niet vergeten, maar ik vind het lastig. En dan geef je de ander ook de kans om het daarover te hebben. En die zegt dan misschien, oh, ik vind het juist fijn, want ik ben er heel de tijd mee bezig. Of nee, ik waardeer dat ook. En dan doe je even tussen aanhalingstekens het juiste voor die persoon.
0: Ja.
2: Maar dat verschilt gewoon heel erg. En ik denk ook vol binnen gezin. En juist omdat we het daar dan niet over hebben, gaat het mis. Want dan ga je uit van aannames en die kloppen eigenlijk nooit.
0: Nee. Jij gaat het theater nu in, hè? En wil je laten zien dat het verdrietig is, maar ook absurd of grappig?
2: Ja, ja, dat doet samen met Wendy Hoogendijk. En zij heeft eigen liedjes gezongen of gemaakt en die zingt ze ook. En onze missie is echt laten ervaren van... hey, een avondje hiermee bezig zijn is eigenlijk best wel prettig.
0: Ah, wel.
2: En ja, er zitten grapjes in. En ja, soms ook verdrietig, maar het is eigenlijk niet het einde van de wereld... om daar even in ondergedompeld te worden.
0: Wie moet bij jou in de zaal zitten?
2: Nou, het zijn eigenlijk twee typen mensen. Dat zijn sowieso mensen met die rauw pijn ervaring hebben.
0: Ja.
2: Maar ook juist mensen die het een beetje spannend vinden... of denken, oh, dat is niks voor mij. Want wat ik zei, je wordt er sowieso ooit mee geconfronteerd. En je bent dan echt nodig voor de mensen. Je wil graag zijn voor anderen. Dus kom dan juist naar ons in de zaal om een keer te ervaren... hoe het is om ermee bezig te zijn. Mm. Zodat je op een later moment een betere bijstander kan zijn... voor een partner of vriendin of wie dan ook.
0: Ja, meer informatie over de speellijst vind je op vanhartegecondoleerd.nl/speellijst. Amelien, dankjewel.
2: Graag gedaan.
0: En ik hoop dat je volle zalen trekt.
2: Ja, dankjewel.
0: Gaat, zeker. Vanhartegecondoleerd.nl/speellijst.

0: Every Day. Die wist ik nog een beetje, Wu-Tang Clan. Dit was de versie met Wu-Tang en zonder Wu-Tang. En dit was zeg maar de gekuiste versie. Mooie. Texas 1997, Say What You Want. Ook nog Another en 54 Ultra. En Talk To You. Jeetje, van de bekken breken. Nou, we zien er zometeen het tweede gedeelte van dit radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over 5.
1: Er is een man en die heeft een ravage veroorzaakt bij een Belgische tandartspraktijk. Omdat hij er 2 keer op was ingereden. Maar nu zou het gaan om een oud medewerker die gewoon wraak wilde nemen voor zijn ontslag.
2: En waarschijnlijk kon de man dus niet verkroppen dat hij geen baan meer had. Maar de actie blijkt dus strafbaar te zijn. Je mag niet zomaar ergens naar binnen rijden. En ook niet bij een oud werkgever. Blijkt dus een schobbejak, een delinquent, een boef.
0: Oh, daarom vandaag in de top 5 over 5. Hoe herken je nou een criminele tandarts? Alles welkom via de NPO-luisterapp.
1: Hoe herken je nou een criminele tandarts? Nou, Amanda en Arjen die sturen. In het verhoor houdt hij zijn kaken stijf op elkaar.
0: Ja, hoe herken je nou een criminele tandarts, Jeroen? De gevel van de tandartspraktijk was na de aanrijding totaal vlos.
2: En Wouter en Danny, hoe herken je een criminele tandarts? Nou, de tandartsstoel bevat gespen en staat in een geluidsdichte container.
0: Oh, nou, meedenken dus via de gratis app van NPO Luister. Dit is een nieuwe plaat, dit is Jamie Miller. Baby Doll.

0: NPO Radio 2.
1: Het najaar wordt net wat leuker met de extraatjes van Trekpleister. Nu heel veel Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Dit is een gezondheidsproduct, lees voor het kopen de verpakking.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
3: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.
1: Leren op de werkvloer levert aardig wat op. Een flexibeler team, meer innovatie. Maar wat kan het financieel opleveren? Bereken het nu met de slimme rekenhulp. Vul je bedrijfsgegevens in en ontdek de kansen voor jouw bedrijf. Ga naar mijnleercultuur.nl/rekenhulp. Vandaag gedaan, vandaag geleerd.
2: Dit is een initiatief van de Rijksoverheid.
0: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
4: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van €100 en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
3: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
5: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
6: De Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
7: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
5: Wauw, dat was te gek! Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
7: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
8: Is er in de zorg te veel werk of te weinig tijd?
9: Gaat digitalisering de zorg redden?
8: En wie draagt de zwaarste lasten?
9: Lees nieuwe inzichten in Zorgkoers 2026. Gebaseerd op een onafhankelijk onderzoek onder ruim 600 zorgprofessionals.
10: Samen slimmer zorgen.
9: Vebego Zorgservice.
11: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
9: Zorgkoers 2026 is een onderzoeksrapport van Vebego Zorgservice.
12: Exact 5 uur, tijd voor het NPO Radio 2 NOS-journaal. Hier is Juri Stubinitsky. Juri, goedemiddag.
13: Hey Ruud, goedemiddag. Justitieminister Van Wil gaat praten met burgemeester Halsema van Amsterdam over de pro-Palestijnse demonstratie van afgelopen zondag. Er werd met Hamas-vlaggen gezwaaid en steun uitgesproken voor de terreurorganisatie. Van Wil wil weten waarom Halsema niet ingreep, onder meer omdat betogers hun gezicht bedekten. Volgens Halsema was er geen sprake van strafbare feiten en kon ze daarom niet ingrijpen. Hackers hebben de Albert Heijn aangevallen, blijkt uit onderzoek van de NOS. ICT-beveiligers zagen verdacht verkeer op hun systemen en hebben die toen uit voorzorg uitgezet, zegt tech-redacteur Joost Schellevis.
14: En dat weten we omdat we informatie hebben over wat eigenlijk Albert Heijn weet. En dat zijn echt concrete signalen dat er hackpogingen zijn geweest of zelfs een succesvolle hackaanval zijn geweest. We weten dus nog niet alles, maar wel dat het echt om een hack gaat.
13: Of die aanval uiteindelijk is gelukt, is niet duidelijk. Waarschijnlijk zijn er geen klantgegevens gestolen. Onze bruggen, viaducten en treinsporen zijn niet goed voorbereid op oorlog. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer. Die kijkt of de overheid wel zorgvuldig omgaat met geld. Nederland zou volgens de afspraken van de NAVO een belangrijke rol moeten spelen in militaire transporten, maar kan dat nu niet. Er is minimaal 9,5 miljard euro nodig om alles in orde te maken, terwijl er al te weinig geld is voor het onderhoud van wegen en spoorlijnen. En in de Zaanstreek, boven Amsterdam, zijn weer flink wat wapens ingeleverd tijdens een speciale politieactie. Mensen konden opnieuw anoniem wapens inleveren zonder dat ze daarvoor worden vervolgd. Ook al doen ze deze actie wel vaker, schrikken de agenten toch iedere keer van wat er allemaal wordt ingeleverd.
15: Ja, vooral van de messen die we dan tegenkomen. Een airsoftapparaat zoals hier ligt, of een luchtbux, ja, daar doe je niet zoveel mee. Maar vooral het steekmessen, de stiletto's, zoals van de week is een oma hier geweest. Die kwam met een zak met 5 messen, wat ze bij de kleinkinderen had afgenomen. Ja, dat zijn gewoon goede acties.
13: Uiteindelijk werden er in een week tijd 86 wapens ingeleverd. Het weer, vanavond nog enkele buien en vannacht klaart het op. Morgen veel zon en ongeveer 18 graden.
12: Juri?
13: Ja.
12: Dankjewel, tot zo. Bij de ANWB zit Robert Vries. Goedemiddag. Robert Vries bij de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. Robert Fuse, ANWB, goedemiddag.
16: Ja, spreek ermee,
12: Hey. Was je nog elders?
17: Ik had het knopje niet ingedrukt. Dus ik was al enthousiast tegen jou aan het praten. Had jij ook wel eens met ruzie met knopjes?
12: Ja,
17: toch?
12: Zeker.
17: Ja, daarom. 734 kilometer staat mijn teller op. Het is een flinke avondspits. Drukte door onder andere de regen en een aantal aanrijdingen nu. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch is het file rijden over 19 kilometer... met een half uur tijdsverlies. 40 minuten vertraging na een ongeluk op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen. Dat gebeurde bij Amstelveen. Vanaf Aalsmeer 6 kilometer file. Twee rijstroken zijn daar dicht. Het is ook druk op de A12 vanuit Utrecht naar Duitsland. 12 kilometer file tussen knooppunt Waterberg en Zevenaar met een half uur vertraging. Half uur vertraging ook voor het verkeer op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. Bij Hagestein de kop van 13 kilometer langzaam rijdend verkeer. Die file begint al bij Utrecht-Noord. En er is een ongeluk gebeurd bij Eindhoven op de N2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. De randweg Eindhoven. Bij Meerhoven-Zuid 3 kilometer file. Rechter rijstrook is dicht en de vertraging 20 minuten.
12: Dankjewel, tot zo weer.
17: Tot zo.
12: Wij gaan verder. Vechten met de knopjes. Ja, ja.

0: Met Jumbo Extra's heb je elke week extra voordeel. Deze week 25% korting op onze verse pizza's. Vers bereid door onze chefs en gemaakt met de beste ingrediënten. Niet normaal lekker voor een niet normaal lage prijs. Ook met Jumbo Extra's. Dat is de ja van Jumbo.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. De beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Nu 40 gig data en 400 belminuten voor maar 6,50 per maand. Zonder aansluitkosten. Ga snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
5: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
6: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
5: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
6: Inclusief proefproduct en kortingscode. Tena.nl/zorg.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow!
0: Doe dan de ING Quickcheck. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
3: Blij de herfst door met de voordeligste acties van Trekpleister. Nu Trekpleister vitamine, mineralen en supplementen. 2 plus 1 gratis. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Deze man wordt wel een beetje onderschat hoor, Billy Ocean. Heel veel hits. Niet alleen deze, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Maar het ook nog European Queen en Caribbean Queen.
1: Love Really Hurts Without You.
0: Ja, precies. Hij had best wel veel platen, deze man. Je hoort het nooit meer. En heel langzaam, dames en heren, kruipen wij richting de winter. Dus ook richting de top 2000. Ver onder de 100 dagen, namelijk 72 dagen tot de start van de top... Nee, 71 dagen.
2: Oh.
0: En dan zijn we bij de top 2000.
2: Ja, dat is toch niet te bevatten dat het al zo dichtbij is.
0: Niet normaal, hè? Staat hij erin eigenlijk? Welke? Stond hij erin?
1: Get Out of My Dreams, Get Into My Car heeft er nog nooit in gestaan.
0: Helemaal niet. Niks van...
2: De hele versie?
1: Afgelopen jaar stond Love Really Hurts Without You.
0: Oh, wel.
1: Heeft ook When the Going Gets Tough, The Tough Gets Going, heeft er ooit in gestaan.
0: Ja, die kwam niet maar in Indiana Jones, toch? Uit de film.
1: Ja, als jij dat zegt, geloof ik.
0: Maar de hoge notering? Of
2: met Harrison Ford?
1: 1500, maar 2004 voor het laatst.
0: Oh jeetje.
2: Zo, hallo.
1: En Suddenly heeft het drie keer ingestaan. Loverboy stond in de eerste editie.
0: Loverboy!
1: Huh?
0: Die heeft veel hits gehad, toch?
2: Daar heb ik even geen... wil je daar een stukje van laten horen?
0: What a me young, lover, loverboy. La la la la la la, loverboy, loverboy. Nee, ik heb geen idee. we zoeken even op.
2: Ja.
0: Oh ja. Nee, deze ken ik wel.
3: Oh? Ik kom je halen.
0: Oh nee.
1: Het is een beetje alsof er een film begint en dan het Universal loopt.
0: Het klonk zo heel eng dat een ruimteschip van... Ik kom je halen. Maar dit is de introductie van een hele stoere plaat.
1: Oh. Vet.
0: Ja. Een soort Star Trek. Meets Miami Vice.
2: Lekker, ja.
0: Ja.
2: Oh, zo, ja, nou daar gaan we weer.
0: Nou, ik doe even ergens in het midden, oké? Ja.
1: Gaat hij nog zingen ergens? Of
0: ik heb geen idee, ik kan hem net zo goed te zingen.
2: Is dit het midden?
0: Denk het. Too far gone. Oh ja.
2: Ja.
0: Oh, ik ken hem wel trouwens.

0: is dus veel leuker dan de plaat die we net hebben gedraaid. Hier komt ie. Wanna be your lover, lover. Oh ja. Wanna be your lover, lover, lover boy. Oh, hij was een tijd ver vooruit om een loverboy aan te prijzen.
1: Ja, yeah, wanna pull the trigger.
0: Oh, lekker. Dat was hier het tweede gedeelte van het radioprogramma. En daarin een nieuwe top 5 over weg.
1: Daarvoor gaan we naar België, want daar is een ontslagen tandarts uit wraak met zijn auto de tandartspraktijk binnengereden. De bestuurder die raakte daarbij licht gewond. Hij is door de politie meegenomen voor verhoor.
2: En het was dus niet een boze klant, maar het zou gaan om een oud medewerker die wraak wilde nemen op zijn baas omdat hij ontslagen was. Blijkt dus een schoffie, een boef en een crimineel.
0: Daarom vandaag in de top 5 over 5.
3: 1, 2, 3, 4, 5.
4: Top 5 over 5.
0: Hoe herken je nou een criminele tandarts?
3: De top 5 over 5. Nummer 5.
0: Hoe herken je een criminele tandarts? Harry, dankjewel voor het meedenken. Nou, de tandarts krijgt een gebitsverbod.
4: Nummer 4.
1: Hoe herken je een criminele tandarts? Nummer 4 komt van William. Zijn naam wordt in het nieuws gecensureerd. Oral B.
3: Nummer 3.
2: Seran, Lars, Anne en Annemarie op 3. Hoe herken je een criminele tandarts? Nou, zijn gedrag kan zeker niet door de beugel.
4: Nummer 2.
1: Hoe herken je een criminele tandarts? Die komt van Lars, de nummer 2. Zijn verdoving komt rechtstreeks uit Colombia.
3: Nummer 1.
4: Nummer 1.
0: Arjan, dankjewel voor het meedenken. Hoe herken je nou een criminele tandarts? Hij was zijn handen wit en in onschuld.
5: Ah, dankjewel. Hoi. Morgen is

0: het wegbrengen gaat huilen of als je de school uitloopt?
1: Ik denk als ik de school uitloop.
0: Of vanavond al?
1: Misschien, vanavond al. Ik heb vanmiddag al gehuild.
0: Ja, dus tijdens deze uitzending.
1: Ja, precies. Dus het is al gebeurd.
2: Mag je tegenwoordig je kind nog naar binnen brengen?
1: Leuke vraag. Volgens mij...
0: Per school verschilt dat dan?
1: Ja, volgens mij doen wij dat dus niet.
0: Oh, dan moet je buiten huilen.
1: Ja, bij zo'n hek.
0: Ja, maar dan kun je bij andere moeders huilen.
1: Ja.
0: Och, ja.
1: Nou ja. Ja, misschien
0: wel. De moedermafia kun je aansluiten.
2: En ga je alleen?
1: Ik had bij de opvang destijds dat ik haar weer ging wegbrengen. En dat ik, mij wegging.
0: Moest je ook huilen?
1: Prima. Nee, dat ging eigenlijk best wel prima. Maar toen was de eerste dag. En toen moest ik huilen toen ik ging ophalen. Omdat ik toch mezelf wel heel erg had zitten wachten tot ik weer mocht halen. Dus dat zou ook zomaar zo kunnen zijn. Vinden jullie mij nu een labiel emotioneel wrak?
0: Labiel niet per se, maar uit balans.
1: Uit balans. Ja.
2: En hoe is jouw man daaronder?
1: Of over mijn uitbalans zijn.
2: Ja, en dat morgen de grote dag is?
1: Ja, niet meer bezig.
0: Oh, die denkt gewoon prima.
1: Ja, joe.
0: Kan lekker al 9 uur koffie drinken. Eindelijk keer tijd voor mezelf.
1: Lekkere tijd.
0: Even de krant lezen een keer weer. Die gaat morgen de papieren krant halen.
1: Waarschijnlijk, ja.
0: Crystal Waters uit 1991, Gypsy Woman. Ook nog Ella Langley en Choosing Texas. Dat is het dinsdag.
3: 30 minuten rauw.
0: Ja, want dat is altijd dinsdag dat we dat doen. Met deze week Martin Gudo Buitenhuis, de zanger van Dickhout. Ik mocht hem een half uur lang dingen vragen. Eigenlijk alles vragen. Van dat gesprek met hem laat ik je nu een paar fragmenten horen. Het hele gesprek vind je in jouw eigen favoriete podcast-app. Martin Buitenhuis, ik vroeg aan hem: wanneer wist jij dat jij een eigen band wilde beginnen?
4: Toen ik 16 was. Ja, toen kwam ik... Dave Rensma, gitarist van Van Dirkhout, kende ik al van bij mij in de klas.
0: Waren jullie al vrienden daarvoor?
4: We waren al wat langer vrienden en toen kwam ik erachter dat hij gitaar speelde. En Sandro Azogia, de andere gitarist, ja, die had ik ook leren kennen. En in gesprekken kwam naar voren dat zij gitaar speelden, allebei. En,
0: maar niet met elkaar?
4: Niet met elkaar, nee. En toen hebben we op een mooie dag besloten, we gaan een band beginnen. Een drummer erbij gezocht. Ben, onze bassist, die kenden we ook uit van school. En zijn vader had een basgitaar, dus Ben was bassist. En sindsdien is er toch eigenlijk weinig veranderd. Ja,
0: herken je het verhaal van U2? Dat is dan even net andersom. De drummer zoekt bandleden, maar bij jullie is het andersom dan.
4: Ja.
0: Spreekt dat jou aan, hoe dat soort dingen gaan?
4: Ja, dat spreekt me zeker aan. Dat is eigenlijk hetzelfde verhaal.
0: Ja.
4: Zij waren misschien nog wel jonger. En het grappige is, je begint zoiets in een opwelling omdat je zin hebt om iets leuks te doen. En wat is het? 32 jaar later zit ik hier met jou daarover te praten. Ja. Dat is natuurlijk dat is totaal niet te bevatten sowieso. Maar ook niet, dat realiseer je totaal niet als je zomaar een idee hebt en iets leuks gaat doen met je vrienden en een beetje muziek maken. En dat bevalt dan heel goed.
0: En als je dan opeens op het hoofdpodium staat, is dan je leven gelijk anders?
4: Throwing Muses viel uit. De zangeres Kirsten Hirsch werd ziek. En wij werden gebeld door Mojo, de organisator, of wij dat gat op het hoofdpodium wilden invullen.
0: Wat gebeurt er dan met jou als zanger?
4: Ja, toen schrok ik wel.
0: Ja, dat geloof ik.
4: Dat vond ik echt wel eng, want...
0: Want dan ga je van een paar duizend mensen naar echt 60.000 man, hè?
4: Ja, echt. En eigenlijk ook met nul ervaring op dat gebied.
0: Hoe gaat dat? Hoe werkt het? Er komt iemand naar je toe en dan heb je een uur de tijd of een half uur de tijd? Of...
4: Het was de avond van tevoren. En we waren al in Landgraaf. En we verzamelden in het hotel om dit te bespreken met onze manager. En die zei, ja, jullie kunnen morgen invallen. Volgens mij tussen Deus en Henry Rollins in. Op het hoofd van het podium. Nou ja, wat ik net zei, die andere mannen vonden het zo'n top idee. Dat ik ook maar meeging.
0: En dan sta je daar, dan gaat het goed, dan breek je de tent af.
4: Ja,
0: en dan...
4: het is eigenlijk onze doorbraak geweest.
0: Ja.
4: En zo zie je maar wat een geluk je moet hebben soms. Het is natuurlijk bizar toeval dat je op die manier in één keer voor een groot publiek, ook de tv-opnames waren live. Dus dan ziet het hele land opeens het gezicht wat een beetje bij Stil in mij hoorde, of de jongens die bij Stil in mij hoorden, de gezichten. Ja, en sindsdien waren we erdoor.
0: Ja, en dan staat je hele leven op zijn kop.
4: Ja, dat is gelijk anders. We hadden, de volgende week kwamen de verkoopcijfers van het album door. Dit was meteen platina. En de telefoon stond roodgloeiend voor een tour die tot vandaag duurt, volgens mij. Nee, zo overdreven. Maar er kwamen enorm veel boekingen binnen. En ja, letterlijk mijn studie aan de wil gegangen. En vol, nog voller voor de muziek gegaan.
0: Wat zijn je ouders?
4: Ja, mijn vader was boos. Die vond het een heel slecht idee. Tot het moment kwam dat we succes hadden. Toen was hij opeens heel trots. Dat vond ik wel heel consequent. Niet.
0: Nee, heb je dat nog tegen hem gezegd?
4: Ja, zeker. We hebben altijd hard om gelachen.

0: Temper City, Self-Aware, ook nog van Dikhout en Stil in Mei uit 1994. Want je hoorde net Van Dikhout, zanger Martin Buitenhuis, met 30 minuten rouw. Die is terug te luisteren, heel makkelijk.
1: Zeker, wij moeten dan zeggen via de NPO Luister-app, maar eigenlijk op elk platform waar je een podcast kan luisteren. Dus Spotify, Apple Podcast, Deezer, allemaal dat soort...
0: Alles, gewoon alles. Overal!
1: Het Radio 2 weerbericht. Vanavond nog een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 9. Morgen veel zon, droog, wordt het zo'n 17 graden. Verkeersinformatie
0: van de ANWB. Daar zit Robert Vriesen. Nou, volgens mij gaan we een record hebben.
2: Nee, niet echt.
0: Niet, helemaal niet, man.
2: Nee, ik denk dat we er misschien de 900 kilometer nog wel gaan aantikken. 881 staat mijn tellertje op dit moment. Het is een drukke spits, onder invloed van de regen. Veel files in de Randstad en nog steeds drukte bij Arnhem en Nijmegen. En op de A2 staat het eigenlijk de hele middag al vast. Vanuit Utrecht naar Den Bosch nu 19 kilometer file tussen Utrecht-Papendorp en Beest met een half uur vertraging. Er ligt iets op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht. Wat weet ik nog niet, maar ik ga erachteraan. Bij Eurmond wel 9 kilometer file en een half uur vertraging. Er zijn twee rijstroken dicht. Ook zijn er twee rijstroken dicht van de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amstelveen. Daar staat 7 kilometer file na een ongeluk. De vertraging is een uur. A27 Almere-Gorkum bij Hagestein 14 kilometer file en een half uur vertraging. En op de N325 opvallend vanuit Arnhem naar Nijmegen file bij Elden. 7 kilometer, 40 minuten vertraging. Ik zeg opvallend omdat normaal gesproken tijdens de avondspits de file de andere kant op staat. Maar ik denk dat die mensen omrijden voor de files op de A12 en de A50.
0: Dankjewel, tot zo weer. Tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Yuri Stubinitski. Yuri, goedemiddag.
3: Hey Ruud, goedemiddag. Morgen is de eerste stakingsdag in het streekvervoer vanwege de mislukte cao-gesprekken. Tot de kerst is er elke week een dag waarop er geen treinen en bussen gaan van Arriva, EBS, Qbus, Transdev en Keolis. In de grote steden rijdt het meeste wel. Een Nederlandse ondernemer is door de Britse regering op een sanctielijst gezet omdat hij materialen aan Rusland leverde. Het gaat om Alexander T. Hij is mede-eigenaar van een Turks metaalbedrijf. Die zaak leverde spullen aan Russische metaalbedrijven die het vervolgens weer opstuurden naar Russische bedrijven die er straaljagers en raketten mee maken. Dat mag niet en daarom hebben de Britten zijn rekeningen daar bevroren en ook mag de man het Verenigd Koninkrijk niet meer in. De problemen bij Albert Heijn leiden juist tot een gelukje voor de voedselbank, want de boodschappen die gisteren niet konden worden bezorgd gaan onder meer naar de voedselbank in Rotterdam. Daar kunnen klanten morgen veel meer boodschappen uitzoeken dan normaal. En in de duinen op Schiermonnikoog is een natuurtoilet geopend.
4: Ik denk dat die al gebruikt was, want we hebben hem voor die tijd nog even schoon moeten maken. Dus het is al een succes. We hebben eigenlijk een gebruikt toilet geopend. Nou, mooier kun je het niet wensen.
3: Zei de wethouder dat droogtoilet verbruikt geen stroom of water en heeft ook geen rioolaansluiting nodig. Het is een houten huisje met een deur. Er was veel behoefte aan zo'n toilet. Het idee is dat mensen met hoge nood dan niet meer langs het wandelpad hoeven te plassen of een grote boodschap achterlaten.
0: Maar
3: een
0: grote boodschap achterlaten, hangt dus ook wc-papier?
3: Daar hangt wel wc-papier. Denk van het hele dunne wc-papier.
0: Hoezo dun?
3: Nou ja, dat lost dan wat makkelijker op in alle vloeistoffen onder dat toilet. Hij wordt 1 tot 2 keer per jaar geleegd. En er zijn veel geurremmende vloeistoffen in dat hokje.
0: Oeh, spannend hoor.
3: Ja.
0: Zou jij het doen?
3: Naar zo'n droog toilet?
0: Ja.
3: Alleen echt als ik op ontploffen sta, denk ik, ja. Ja, en jij? Ja.
0: Ik weet het niet. Ik vind het langs de snelweg... doe je dat wel eens?
3: Wat, langs de snelweg?
0: Gewoon naar een huisje.
5: Op de hurken?
0: Zo'n huisje. Dat is echt,
3: over zo'n gat?
0: Ja, zo'n gat. Dat is echt... Dan denk je, oké, niet zo lekker, binnen. En dan loop je naar achter. En dan is dus, heeft iedereen het buiten gedaan.
5: Oh, nee.
0: Ja, echt.
5: Gadverdamme.
0: Dat was een week voorbij Brussel, daar was dat. En toen dacht ik, gadverdamme.
5: Want dan gaan mensen niet in het hokje.
0: Nee, want het hokje was zo goor dat iedereen denkt, nou, het is zo goor. Dan gaat iedereen dus achter het hokje.
5: En was dat dan zo'n hurk-wc?
0: Ja,
5: die je vroeger altijd in Frankrijk had.
0: Ik kwam zo'n, door de geurdeur. Zo'n een explosie. En toen dacht ik, ja, hier ga ik niet plassen.
5: Maar hij om het hoekje. Hij is om het hoekje gegaan.
0: Dus toen werd ik om het hoekje. En dat heb ik het ook niet gedaan, want dan moest ik hink stappen. Dat leek wel hondbijn.
3: Toen een lege bidon gepakt, of?
0: Nee, toen ben ik een stuk door gaan rijden. En de volgende parkeerplaats heb ik dat wel gedaan. Zeg maar. Dus hele nette burger ben ik eigenlijk. Yuri?
3: Ja.
0: Mag ik jou bedanken?
3: Ja hoor.
0: Ontzettend bedankt. Dat was leuk. Een leuke, mooie samenwerking.
3: Ik ga weer proberen te eten zometeen, maar ik heb niet zoveel trek meer.
0: Nee, dat begrijp ik. Er is maar één. Hoe veilig zijn 8 banen? Zometeen Thomas van Groningen.

0: saxofoon van Clarence Clemens. Van de Easy Band. Van Bruce Springsteen. Dancing in the Park. 1985. Kijken we naar Gijs. Top 2000 afgelopen jaar. Wat is die?
1: Die zal er toch wel ingestaan.
2: Top 25.
0: Ja, denk ik het ook wel.
2: Ja, denk ik echt.
1: Top 25?
0: Ja, dat denk ik wel.
2: Dat denk ik.
1: 227.
2: Wat? Oh. Oké, nou.
0: Schandalig.
1: En die zit elk jaar zo'n beetje tussen de 300 en de 100 ongeveer.
0: Oké, okay, ik had echt wel hoger.
2: Ik dacht echt ook al.
0: Maar er zijn toch ook bluesplaten die hoger staan? Dat is een leuke vraag.
2: Juist, ik kan die weer invoeren. Wat doet hij dan in de computer?
1: The River stond op 37 vorig jaar. En dan heb je nog Streets of Philadelphia, 156.
2: Oh, ja.
1: En dan kom je bij Dancing in the Dark.
0: Ja, heerlijk. Ook nog Damiana David, of David ervoor en The First Time. Dames en heren. Achtbanen zijn natuurlijk hartstikke leuk. Af en toe gaat er ook wat mis. Zo is er vandaag iemand uitgepleurd. Hoe kan dat nou gebeuren? Mors dood.
3: De wereld in de middag. Maak nieuws.
0: Bloedlink, hoor. Zo, ja. Dames en heren, Thomas van Groningen aan de telefoon. Hij is pretpark-expert. Thomas, goedemiddag.
4: Hallo, goedemiddag.
0: Waar was jij toen jij dit nieuws hoorde?
4: Ik hoorde dit vanmorgen toen ik wakker werd. En toen dacht ik, oh jee.
0: Ja, dit gaat om de Goliath, hè?
4: Ja, dat is een achtbaan. En Goliath is een hoge, snelle hypercoaster, zoals dat heet. En die staan in heel veel Six Flags parken in Amerika. Nederland heeft ooit ook een Six Flags park gehad in Biddinghuizen. En daar staat dus ook een achtbaan die Goliath heet. Stapt nog uit de Six Flags tijd, maar het is wel een ander type. Een ander merk eigenlijk. Bij auto's weet je verschillende merken. Maar het is ook wel zo'nzelfde soort achtbaan. Heel hoog en snel en gaat niet over de kop. Maar een hypercoaster. Maar dit is een andere Goliath. En daar is in Georgia, Atlanta, daar is iemand uitgevallen. En
0: hoe kan dat?
4: Dat is wel heel heftig, hoor. Nou, kijk, ik volg dit pretparknieuws al jaren op de voet. Ik maak ook een podcast over. En we zien best wel vaak ongelukken in die park. En wat je nou eigenlijk altijd ziet, is dat het komt omdat iemand zelf iets gedaan heeft. Of omdat er bijvoorbeeld iemand langs een achtbaan liep, waar zo'n karretje langs loopt en dan geraakt wordt en zo. En dat zijn hele heftige incidenten. Ja. Vreselijk. In dit geval is het echt anders. Want we voor het eerst eigenlijk zien dat er echt een melding is dat de beugel die deze persoon vast moest houden, die is waarschijnlijk toch echt gefaald.
0: Maar bezuinigingen, metaalmoeheid, wat onders...
4: We weten het niet. Het is dit merk achtbaan, B&M. In Nederland hebben we ook een aantal van soort achtbanen. De bekendste is denk ik de Baron in de Efteling, is van hetzelfde merk. Ja, die zijn echt wel bekend om hun veiligheid. En eigenlijk dit soort systemen om je vast te houden, ja, die zijn zo goed ontworpen. Er zit zoveel... Net als bij een vliegtuig, er zitten zoveel fail-safes in. Dat als één ding niet werkt, dan werkt het volgende wel. Heel vaak kan je zo'n karretje ook niet wegsturen als die beugel niet goed gesloten
2: dat
4: is.
2: Dat wou ik net vragen.
4: Is daar nu toch iets misgegaan.
2: Dat is toch het ding. Ze komen dan altijd nog een keer langslopen en dan duwen ze er even aan. En denken dat, ja, voel jij nu echt of die beugel dan goed vast zit? Want dat moeten zij meteen doorhebben of het goed is of niet.
4: Ja, en dit is een bekende Amerikaanse petpark-influencer, zal ik maar zeggen. Iemand die veel van die parken bezocht, die heeft iemand gesproken die erbij was. Die zei, ja, het was wel gek, want ze zijn echt 3-4 keer terug geweest op deze manier voordat die trein het station uitkomt. Dus blijkbaar was er al iets dat de trein niet het station uitkomt. Dat is meestal, want als niet alle beugels gesloten zijn, kan zo'n ding niet weg. Dat er zit een beveiliging op. Niet alle achtbanen hebben dat, maar dit type heeft dat zeker. Blijkbaar was daar toch al iets mee. En ja, dat is wel eng. Want dit type beugel is ook wel juist onderdeel van de thrill bij deze hypercoasters. Dit hebben we in Nederland niet, maar bijvoorbeeld wel in Duitsland. In Europa Park heeft Silver Star, dat is eigenlijk nagenoeg dezelfde achtbaan. In Port Aventura in Spanje heb je Shambhala, nagenoeg dezelfde achtbaan. Het bijzondere daarin is dat je eigenlijk alleen maar vastzit met een soort schelp, zal ik het noemen, die op je bovenbenen rust.
2: Ja, maar ja.
4: Waardoor je een enorme vrijheid ervaart. Ja, als die schelp dan wegvalt, ja, dan kukkel je wel aan je stoel. Ja. En dit ding 60 meter hoog.
0: Maar als je helemaal gek bent van dit soort attracties, is het dan in het harnas?
4: Ja, dat zou voor. Ik weet niet of deze man dat was. Hij was met zijn vrouw en kinderen in het park. Zijn zoon zat ook in de achtbaan. Ik denk dat dit wel. Ik vind het wel heel verdrietig, hoor, moet ik ook zeggen.
2: Maar dit is natuurlijk ook voor al die andere achtbanen die jij net nu noemt. Ja, mensen gaan toch even nadenken, denk ik nu, voordat ze weer instappen in zo'n.
4: Ja, en ik begrijp ook wel dat er vanuit die fabrikant nu een melding is geweest. We gaan het eerst even uitzoeken. Wacht even af. Six Flags heeft in ieder geval veel meer van dit type achtbaan in Amerika staan. Er staan er best wel veel door het land verspreid. Die zijn ook allemaal dicht op dit moment. Oh, die staan niet open.
5: Okay.
4: Vandaag bijvoorbeeld in Magic Mountain. Dat is in Californië, vlakbij Los Angeles. Die blijft wel even dicht. Voordat Six Flags weet, wat is ook een beursgenoteerd bedrijf. Dus ik snap wel dat die dat willen. Voordat ze weer open gaan. Voor achtbaanliefhebbers is het geen leuke dag. Want het is wel echt... Je vertrouwt eigenlijk altijd blind op zo'n beugel. Ik ook, weet je. Dat is juist de spanning ervan. Dat je,
5: Wat gevaarlijker denk je met de Goliath gaan nu? Of werken met Victor Vlam?
4: Nee, werken met Victor Vlam is vele maanden.
5: Dat is een mooi bruggetje. Zeg, vanmiddag in de uitzending, ik moet zeggen vanavond in de uitzending, 5:05 SBS. Dan is er weer nieuws van de dag. Wat ga je doen?
4: Ja. We gaan het hebben over een bizarre zaak. Misschien heb je meegekregen dat jongetje Dean dat vermoord is. Het 4-jarige jongetje uit België. Ja. Die zaak dient vandaag. Maaike Timman volgt dat voor ons. Dus daar gaan we het over hebben. Dat is een minder leuk onderwerp. We hebben ook wel iets leukers. Namelijk over hele kleine elektrische autootjes. Dat is namelijk de trend. Straks zitten we allemaal in hele kleine elektrische autootjes. Daar gaan we het over hebben. En er zijn cijfers over hoeveel huizen die wij nu aan het bouwen zijn. Nou eigenlijk naar migranten gaan. Nou, dat zijn we de komende 10 jaar 340.000.
5: Iedereen eruit! Is dat wat we moeten doen of niet?
4: Nou ja, wie Duk is wel te gast, dus zou ik...
2: Oh ja, precies. Zit jij dan nu al, gewoon in die studio, op die kruk, zeg maar, achter die desk?
4: Nee, ik zit op het hoekje. Dus want wij delen de studio, dat is wel leuk, met de Hart van Nederland Vroeg. Dat begint over 1 minuut. Dus die begint, dus dan moet ik zeg heel stil zo achter die nieuwslezeres langs.
2: Nou, dan gaan we nog even door.
4: Ja.
5: Ja, doen we eigenlijk moeten aan de praat houden. Ja. Thomas, dankjewel. En wij spreken elkaar binnenkort weer.
3: Er is maar één. Radio 2. NPO Radio 2.

0: was Ghana in 1997. Freed from Desire, ook nog Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Zo dadelijk op dit radiocentgebouw. Of in dit radiocentgebouw, het Orwell ook wat. De presentatie is in handen van Emily Claire de Wild. Emily, goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag.
0: Hoe gaat dat?
1: Gaat goed.
0: Kun je nog iets herinneren van jouw eerste schooldag?
1: Ja, ik moest heel hard huilen.
0: Oh ja, we hebben hier Viva, die moet ook een hele dag huilen. Want morgen gaat haar kindje naar school.
1: Ja.
0: En dat is toch een beetje dingen, ze zit nu weer bij.
1: Ja, volgens mij kreeg mijn moeder zei dat ze toen het advies kreeg om niet terug te kijken en gewoon strak door te lopen. Want ik stond voor het raam zo.
2: Zo. Oh jee.
1: Ja, dus ja. Je moet strak voor je uitkijken en gewoon doorlopen. En uiteindelijk ontdekte ik de poppenhoek en toen was
2: het allemaal
1: oké.
2: Was het allemaal goed? Oké. Okay. Ja. Nou, dus gewoon omkijken, weglopen.
0: Naar de poppenhoek.
1: Gewoon doorlopen, gewoon door.
0: Hup, weg. Heel lekker. Zeg, wat ga je doen vanavond?
1: Nou, in de Gouden Strot, Stevie Wonder. Hij komt natuurlijk 28 oktober naar de Ziggo Dome. Er zijn geloof ik 100.000 kaarten gewild. Komt er niet meer in.
0: Hé?
1: Stijf uitverkocht.
0: Oké. Okay.
1: Hij doet Songs in the Key of Life, hè? Doet hij dat al?
0: Oh ja, wow.
1: Ik heb hem als live gezien op Notchy Jazz. Dat
0: is
1: heel leuk.
0: Is hij zeg maar nog heel goed bij zijn stemming?
1: Goed, tuurlijk is hij goed. Okay. Stevie Wonder, ook al is hij niet goed. Ik bedoel, mensen gaan ook naar Bob Dylan.
0: Ja, ook wel eens naar Toto.
2: Nou, dat doe
1: met alle respect.
0: Ik ben ook wel eens naar Toto geweest.
1: Ik ben ook naar Toto geweest, een paar keer.
3: Ze komen toch weer?
1: Ze komen weer, ja.
0: Maar één keer had ik het idee dat ze al weg waren. Dat het figuranten waren die halve kracht... Ja, dat
1: waar
0: was
1: dit dan? Want ik heb ze ook in de 013...
0: In de Ziggo.
1: In Ziggo heb ik ze ook gezien.
0: Ja. En toen zei iemand die daarbij hoorde... Van, ja, er zat een zaalversterking van een zaal die een kwart zo groot was.
1: Oh.
0: Dus dat was een beetje... Nou, viel wel een beetje tegen.
3: Dus jij gaat op 3 juli niet naar het Stadspark in Groningen?
0: Nou ja, dat wil ik wel, want ik ben een Toto-fan, dus ik wil graag daar naartoe.
1: Oh. Volgens mij is David Page niet meer in de band, toch? Toetsenist, zanger.
0: Dat weet ik niet.
1: Africa.
3: Africa ken ik wel.
1: Volgens mij is die dat heeft geschreven, die zit er volgens mij niet meer in.
0: Oh.
1: Dacht ik.
0: Ik weet het niet, Emily. En, goed. Wie ga je bellen?
1: Nou, Ramon Brugman, de topchef, die komt hier langs. En die gaat ons van onze dagelijkse sleur rond het avondeten afhelpen. Dus dat is echt gek. Ben je heel benieuwd. Mooi.
2: Zitten we in live koken?
0: Ik vergeet even koken. Wie allemaal bij Toto... Maar goed, daar komen we morgen op.
1: Gaan we naar Toto? Gewoon met de hele groep?
0: Het lijkt me leuk. Bedrijfsuitje. Met z'n allen, ja.
2: Superleuk.
0: Gaan we met z'n allen Afrika mee?
2: Maar alleen als die ene er weer bij is?
0: Ja, alleen als die ene. Nee, dat kan toch niet?
2: Oh, niet dus.
1: Als David Page weer terugkomt, ja.
3: Die kan er met ons mee.
2: Oh, dat
0: die kan met ons mee rijden, David Page. Goed, zijn we allemaal scherp?
3: Ja.
2: Ja, dit is natuurlijk een Alanis Morissette. Check it out the pill. Oh, you ought to know.
0: You ought to know, ja.
1: You ought to know, ja. Wie was het, Gijs, hè?
2: You ought to know was ik.
0: Ja, Gijs was Alanis Morissette. Oh. Nou, was het Vief.
2: Of is het Alanis? Of Alanis?
0: Laten we het rustig wel weg. Veel plezier met Emily.
4: Dit is NPO Radio 2.
0: Wij zijn er morgen weer.
5: Tijd voor een toeslagencheck. Wist je dat dienst toeslagen het niet automatisch weet als je persoonlijke situatie verandert? En bij een verandering in je leven veranderen je toeslagen misschien ook. Dus start je met een nieuwe baan? Pas het zelf aan.
6: En als je huur verandert?
5: Pas het zelf aan.
7: En als je gaat samenwonen?
5: Ook dan, pas het zelf aan. Zo krijg je de toeslag die bij je situatie past. Check, pas het zelf aan en door.
8: Ster. Haal meer uit je bank met een van onze 4 nieuwe pakketten. ING Go, More, Extra of Max. Van een creditcard tot zelfs een streamingdienst. Meer voordeel, meer waar voor je geld. Let's go for more, some extra, max. Ontdek welk pakket bij jou past op ing.nl/pakketten.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
10: Van Oostzaan naar de Spaanse bergen bij Malaga. Mike en Anna kopen een oude B&B en willen daar een plek creëren voor rust, sport en ontspanning. Maar de verbouwing brengt de nodige verrassingen met zich mee en ondertussen staat Anna op het punt te bevallen van hun eerste kindje. Een Spaanse droom met een strak schema. Ik vertrek vanavond om 9:30 bij Avrotros op NPO 1.

0: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Zonder echt contact verandert weerstand al snel in een conflict.
3: Maar hier ben ik het totaal niet mee.
2: Daarom leert Lo van Eck organisaties hoe ze echt contact met klanten maken. In ieder zakelijk gesprek. Juist in deze tijd van AI.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovanek.nl.
6: Nu super deals bij Jumbo. Wapenaar 48 plus kaas, 1 plus 1 gratis. En alle 1 liter pakken Campina Lang Lekker, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: De mol komt weer boven grond. Dit keer in Kroatië. Met misschien wel meer invloed dan ooit. Wie is de mol? De NPO Start editie. Vanaf nu gratis te streamen bij Avrotros op NPO Start.
8: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
9: Shape the future with confidence. EY.
10: Het is 1 over 6, goeie avond. Je bent bij NPO Radio 2. NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goeie avond.
11: Hey Emily, goedenavond. Rusland houdt zich al dagen niet aan het energiebestand dat president Trump zondag afkondigde, zegt president Zelensky. Volgens hem valt Rusland nog steeds energiecentrales aan en doet Oekraïne dat niet. Trump hoopt dat de prijzen van olie in Amerika dalen als de landen elkaars olieraffinaderij niet meer aanvallen. Wegen en sporen in Nederland zijn niet klaar voor grote militaire transporten in oorlogstijd. Dat zegt de Algemene Rekenkamer.
12: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment dan wordt het even gestopt. Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
11: Er is minimaal 9,5 miljard euro aan investeringen nodig. Het parlement van Hongarije heeft een wet ingetrokken die was gericht tegen de LHBTI-gemeenschap. Het terugdraaien van de wet van oud-premier Orbán betekent dat er weer meer ruimte komt voor LHBTI'ers in het openbare leven. Dat zegt correspondent Christian Pauw.
13: Al waarschuwen mensenrechtenorganisaties ook wel dat het bijvoorbeeld bepaalde beperkingen rond Pride, dat werd eerder verboden ook onder Orbán, dat die nog niet allemaal gecorrigeerd zijn. Maar het is natuurlijk voor deze groep wel een belangrijke stap in de goede richting.
11: En Albert Heijn is eergisteren aangevallen door hackers, blijkt uit onderzoek van de NOS. Tech-redacteur Joost Schellevis weet meer.
14: Waar het op lijkt is dat de aanvallers hebben aangeklopt bij een Albert Heijn en tot op zekere hoogte binnen zijn gekomen. En vervolgens dat beveiligers bij Albert Heijn redelijk snel alles uit hebben gezet om erger te voorkomen.
11: En dat had onder meer invloed op de bevoorrading van supermarkten. Onder meer in Amsterdam waren er lege schappen.
15: Het doet me een beetje denken aan corona.
16: Nou, we hadden alleen maar splitterten nodig, die hadden ze toevallig nog wel. Maar als je voor andere dingen komt, dan kun je beter wegblijven vandaag.
17: Het valt eigenlijk wel mee. Ik was net in Albert Heijn en alle schappen stonden nog vol, dus het viel eigenlijk wel mee.
18: Er is weinig vers groente, maar verder prima.
11: Intussen worden de schappen weer wat aangevuld. Albert Heijn zegt dat er waarschijnlijk geen klantgegevens zijn gestolen. Het weer, nog enkele buien en vannacht klaart het op. Het koelt af naar een graad of 10. Morgen zonnig bij een graad of 17.
10: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB. Is Robert Vries. Hi, Robert.
19: Hi, Emily. Goedenavond. Nou, het is nog druk op de weg, hoor. Komt door het regenachtige weer. Gebeurde ook een aantal ongelukken tijdens de avondspits. En het resulteert nu nog in 475 kilometer file bij elkaar. Half uur vertraging op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam door 21 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid. Half uurtje vertraging op de A27 nog vanuit Almere naar Gorkum. 13 kilometer file tussen Utrecht-Noord en Hagestein. 20 minuten vertraging op de A58 vanuit Tilburg naar Eindhoven. Rijdt het langzaam over 8 kilometer tussen Moergestel en knooppunt Batadorp. En de nasleep van een ongeluk op de N325. Dat is de weg Arnhem-Nijmegen bij Huissen. Nog 4 kilometer file en een half uur vertraging.
10: Dankjewel.
19: Alsjeblieft.
20: Heb je ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat? Wanneer je precies die schoenen ziet, nu met 70% korting. En dat is nog maar 1 paar, dus je stopt ze in je winkelband. Je pakt je bank erbij, maar die werkt niet mee en boem, uitverkocht. Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga Delta Deals. Tijdelijk met 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor maar €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
21: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
22: Hola, ¿dónde está mi casa?
21: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
22: Paella, paella.
21: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
22: Buenas noches.
21: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
23: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
24: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
25: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
26: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18+, speel bewust.
27: Zullen we Rome ontdekken met een echte Rome-specialist?
28: NRV.
29: Ja, of New York leren kennen als een New Yorker.
28: NRV.
27: Of de middernachtzon zien op de Noordkaap.
28: NRV. Of naar de Highlands van Schotland. NRV. Reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
30: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business. Ga naar vodafone.nl/ICT.
31: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
32: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
33: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
34: Het oor wil ook wat.

0: NPO Radio 2.
1: Goedenavond, welkom bij het oor. Ik zat erover te denken, wij kunnen onze luisteraars opdelen in twee groepen. Namelijk mensen die 365 dagen per jaar iets anders willen eten, elke dag wat anders. En mensen die iedere dag gestoofde prei met een slavink op een drassig bedje van jus doen. Zit je in de categorie misschien vastgeroeste eetgewoonte en wil je daaruit? Nou, dat komt goed uit, want onze lievelingschef Ramon Brugman die biedt raad. En hij komt zo meteen langs in de studio, dus blijf zeker luisteren. En wist je dat deze meneer... Ja, wist je dat deze meneer zijn allereerste nummer 1 hit heeft gescoord op 13-jarige leeftijd, jongens? Blijf luisteren, want de briljante Stevie Wonder zit vandaag in de Gouden Strot.

Some You Feels Part 2. En daarvoor hadden we de Culture Club en Karma Chameleon. Het oor hier op NPO Radio 2, het oor wel ook wat, mijn programma, is de plek waar vermaak, curieuze zaken en vooral idioot goede muziek elkaar ontmoeten. En bij dat laatste dacht ik dus net aan Robert Plant. Robert Plant, je kan hem kennen onder andere van de zanger van uiteraard Led Zeppelin. Nou, maar je zou dus maar van de jaren 60 tot en met nu in de categorie absolute rockgod vallen. Dat lijkt me echt helemaal niet gek. Dus heel even terug naar 1983 voor het prachtige Big Love.

Fraser en Something in the Water. En daarvoor hadden we de geweldige Robert Plant en Big Luck. Ik krijg een appje van Maya die zegt: hi Emily, Mick Jagger, ook een rockgod. Kun je niet even Miss You draaien? Jazeker kan ik dat.

0: Heb jij een absolute lievelingsrockgod? Lieve Juri Stubenitski.
1: Oh, Bruce Springsteen vond ik wel heel
0: erg vet. Bruce Springsteen, natuurlijk. Die leeft ook natuurlijk gewoon nog.
1: Ja, gelukkig.
0: Geweldig, hè? Ja, ja. 6:01 is het, de NOS Headlines. Krijg je van Juri.
2: Het Openbaar Ministerie wil dat een man die nep politieagenten zou hebben aangestuurd 6 jaar de gevangenis ingaat. De man uit Nieuwegein zou zeker 26 keer sieraden, geld en bankpasjes hebben laten stelen, waardoor hij volgens het OM als een god in Frankrijk kon leven. Zeeman roept een babyslaapzak terug omdat de rits kan loskomen. Volgens de NVWA kan de nekopening van de slaapzak zo groot worden dat een baby wegzakt en kan stikken. De politie in België heeft meerdere mensen gearresteerd voor het doodschieten van een politieagent gisteravond. Dat maakte ze vanmiddag bekend.
3: Ter plaatse werden meerdere vuurwapens op de grond aangetroffen. Een onderzoeksrechter werd gevorderd voor feiten van moord op een persoon met een maatschappelijke functie. Feiten die strafbaar zijn met levenslange opsluiting.
2: De agent werd neergeschoten bij de achtervolging van een gestolen auto in de buurt van Brussel. En de hack bij Franse supermarkten heeft gisteren 700 winkels getroffen. Het heeft de Franse regering bekendgemaakt. Hackers verhoogden de temperatuur van de koelsystemen, zoals vriezers, waardoor veel eten is bedorven. Het weer dan. Nog enkele buien vanavond, maar vannacht klaart het op. Morgen wordt het zonnig bij een graad of 17.
0: Dankjewel, Juri. Dan het verkeer bij de ANWB is nog Robert Vriezen. Hi, Robert.
4: Hi, Emily. 160 kilometer file staat er nog in het land, maar het neemt nu snel af, hoor. A58, Tilburg-Eindhoven. Daar is nog file rijden over 7 kilometer tussen Moergestel en Best met 20 minuten vertraging. 35 minuten vertraging nog op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Daar staat de file tussen Elst en Lent. En werkzaamheden op de N325 vanuit Duitsland naar Arnhem, dus de andere kant op. Dat is bij Bemmel, 2 kilometer file daar en 20 minuten vertraging.
0: Dankjewel. Een AVG'tje of soep uit blik. Zomaar een greep uit gerechten van de gemiddelde Nederlandse eettafel. Volgens Raymond Brugman kan dit veel beter. En hij is hier, je hoort hem zo.

0: Radio 2. Topsong.
1: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

0: Topsong deze week is voor Roxanne, Hazes en Vang je mij hier op NPO Radio 2. Ja, elke dag lekker is het kookboek van Ramon Brugman dat uit onze dagelijkse sleur moet halen. Want wat het avondeten betreft dan. Hè. Want wij willen natuurlijk allemaal heel graag snel en makkelijk iets op tafel hebben. Maar eerlijk is eerlijk, we grijpen vaak wel, zeg ik je, ikzelf in ieder geval, naar diezelfde 5 gerechten, diezelfde 8 gerechten. En dat kan, lieve Ramon Brugman hier aanwezig, veel beter.
1: Dat kan zeker beter.
0: Want ik vind het leuk dat je hier bent. Normaal bellen we natuurlijk. Maar nu ben jij hier met iets lekkers. Het is een prachtig boek geworden. Je hebt hem geloof ik bij je.
1: Ja.
0: Sta je te glimmen van trots?
1: Ja, zeker weten joh. Kijk, als je een boek maakt, dan ben je er ongeveer een jaar mee bezig. Dus het begint bij een ruwe schets met een idee. En mijn idee was dit keer. Ik heb een gezin met 3 kinderen en een prachtige vrouw. En die willen elke dag eten. En elke keer krijg je hetzelfde gezeur van, oh, wat moeten we nou eten? En als je wat op tafel zet, dan krijg je allemaal commentaar omdat je dat op tafel hebt gezet.
0: Ja.
1: Dus ik dacht, ik maak een boek visueel zo sterk dat als je in het begin van de week daar doorheen bladert, kan iedereen zeggen wat hij wil eten, want er staan genoeg gerechten in. En dan kunnen we dat eten.
0: Hè? Ja.
1: Dus om nou het gezeur, om daar vanaf te zijn, dan had ik ook gelijk wat verzonnen. En dat doen wij al jaren, dat heet Ons Lijstje. En dat Ons Lijstje bestaat uit ongeveer zo'n 20 gerechten die we met elkaar besloten hebben die daarop staan. Als het op ons lijstje staat en het wordt geserveerd, hoef je dus niet te zeuren, want daar heb je zelf in meegestemd dat het op ons lijstje staat.
0: Ah, wat goed.
1: Maar het lijstje wisselt. Dus is het winter, is het anders dan zomers. Dus soms gaan de gerechten af, soms komen de gerechten bij. Maar iedereen moet het erover eens zijn. En als iedereen het erover eens is, heb je nooit gezeur.
0: Heb je nooit gezeur.
1: Ja.
0: Maar ik had het er net even over, want soms ben ik, net als alle andere Nederlanders waarschijnlijk, sta je met een idee in de supermarkt en dan ga je kijken wat er dan in de aanbieding is. En dan weet ik eigenlijk niet wat ik moet maken met de dingen die ik dan in mijn mandje leg. Maar dit voelt wel als ander soort denken, een soort omdenken. Zo met een lijstje en...
1: Zeker. Kijk, en zeker als je dit wil voorkomen, moet je eigenlijk gewoon een beetje plannen. Daar komt het op neer. Hè? Dus in plaats van dat je met hongergevoel en de broccoli's in de aanbieding naar de supermarkt gaat, moet je gewoon een gerecht in je hoofd hebben. Het liefst 2 of 3. Zodat je gewoon de boodschappen doet voor die 2 of 3 dagen.
0: Oh ja.
1: En dan ben je al halverwege de week, weet je wel. Ja.
0: Want ik denk ook dat alle Nederlanders 1 keer per week wel zo'n saaie pasta met rode saus eten. Hè? Ik bagatelliseer eventjes. Heb jij een leuke variatie daarop in je boek bijvoorbeeld?
1: Nou, jij gaat graag naar Italië.
0: Ja, zeker.
1: Als je nou naar de Italiaanse keuken kijkt, die is eigenlijk zo simpel.
0: Ja.
1: Hè? Dus die saaie pasta, die rode saus. Nou, wij hebben hem helemaal vernederlands met allemaal groenten erin, weet ik veel. Maar als je dat terugbrengt naar zoals zij hem eten, dus tomaten met basilicum, pasta, misschien een beetje knoflook, zout, peper, klaar. Nou, er zijn daar zoveel verbasteringen op, hè? Dus als je daar weer gambas bij doet, heb je ineens een heel ander gerecht.
0: Oh,
1: maar
0: ja,
1: het is wel hetzelfde eigenlijk, weet je wel. Dus hier kan je dus zoveel mee variëren. Dus die saaie rode pasta die jij zegt, ik doe heel vaak een klodder mascarpone erbij. En dan heb je ineens zo'n romige
0: saus. Oh, ja, ja. Nou,
1: ik hoef dan helemaal niks anders te eten, hoor. Dat kan ik elke week wel eten. Dus
0: het is gewoon een beetje anders denken.
1: Het is heel anders denken, terwijl het eigenlijk hetzelfde is, maar veel simpeler. Dus meer naar de puurheid van het echte gerecht, zoals het in het land geserveerd wordt.
0: Maar ik heb ook het idee dat je met koken soms een beetje feeling moet hebben van welke smaken goed bij elkaar gaan.
1: Ja,
0: en dat
1: zeker
0: is natuurlijk, dat heb je denk ik, of dat heb je niet. Of niet? Of is dat aan te leren?
1: Nee, kijk, er zijn een heleboel van die gekke trends tegenwoordig. Hè? Cola met augurkensap, ik noem maar wat. Nou ja, dat is allemaal leuk voor een keertje, maar het is niet blijvend. Dus
0: nee,
1: er zijn regels en die regels die zijn er niet voor niks. Maar stel dat jij DJ bent, sommige liedjes kunnen wel achter elkaar, sommige niet. Dus je moet een beetje verstand hebben, maar als je gewoon nagaat wat er in je mond gebeurt, zoet, zuur, zout, pittig, bitter, hè, de smaken en umami, die moet je allemaal een beetje in balans hebben. En als iets heel erg zuur is, is het niet lekker, maar is het heel erg zout ook niet. Maar als het allemaal zo'n beetje bij elkaar komt en sommige dingen springen daar een klein beetje uit, dan wordt het spannend.
0: Nou, dan versterkt het elkaar. Ja, want je bent met eten hier naartoe gekomen. Het ziet er heerlijk uit. Wat heb je gemaakt?
1: Nou, ik dacht, ik hoor jullie wel eens klagen over wat jullie hier dan eten in de kantine. Ja, dat is op zich niet erg, want ik snap hoe zo'n kantine werkt. Maar ik dacht, ik kook gewoon vers voor je. Dus ik heb een uur voordat ik ging, heb ik het pas in de pan gedaan. Ik heb alles zo snel door elkaar gedaan. Ik heb een Vietnamese noedelsalade gemaakt met heerlijke knapperige groenten. Knettervers, vol vers. En dit staat echt binnen een kwartiertje, 20 minuten op tafel.
0: Dus is het, maar in mijn hoofd, is het dan ook een manier van omdenken? Dat mensen dus denken van, oh, dat Vietnamees, dat zal wel heel moeilijk zijn.
1: Ja.
0: Maar eigenlijk, dat is het dus niet.
1: Nou ja, mensen zien dan gelijk een hele waslijst aan ingrediënten.
0: Maar die koop je 1 keer, toch, meestal?
1: Ja, zeker. En daar doe je meerdere malen mee. Dus als je dat gewoon in je kastjes hebt staan, en elke keer als je zoiets kookt, dan komt je kastje voller te staan. Maar dat is ook de bedoeling van als je kookt. En als je dan de helft al in huis hebt, en je zet het even bij elkaar voordat je gaat koken, in plaats van die waslijst te kijken, dan heb je het eigenlijk eigenlijk al klaarstaan.
0: Nee, bij de vissaus al klaarstaan. Dan hoef je alleen maar...
1: Oh, alleen nog in een bakje te doen.
0: Wat ik ook leuk vond, ik bladerde net door je boek. We vinden ook foto's van jou met je gezin, met je kinderen erbij. Ja, dat is voor het eerst, volgens mij ook niet.
1: Ja, klopt. Ja, we hebben het echt al die jaren gescheiden gehouden. Ik heb ervoor gekozen om in de media te werken. Zij niet. Nou, prima. Totdat dit boek kwam en... Ik had het geschreven en we hadden het erover. En ik zat zo te kijken. Ik zeg tegen mevrouw, zullen we het niet gewoon erin doen? Want dit is ook waar het boek over gaat. Dus in plaats van dat het dan een kookboek is van verzonnen en leuk. En weet ik wat, dit is echt hoe wij eten.
0: Hoe jullie eten, is, lijstje maken.
1: En het is ook echt allemaal bij mij thuis. Dus het is een prachtig kleurrijk boek. Met prachtige kinderen, al zeg ik het zelf.
0: Ja, je kinderen, goed, die zijn nog het best gelukt.
1: Toch?
0: Ja, dan hou je gerechten. Maar tot slot, welk gerecht is bij jullie favoriet? Heb je een lievelings in je boek?
1: Dat ligt eraan. Schijnt de zon. Is het regenachtig? Is het maandag? Is het woensdag? Bij mij is het elke dag anders wat ik lekker vind. Ja.
0: Heel leuk. Mogen we een boek weggeven eventueel?
1: Zeker weten, ja.
0: Vraag, maar,
1: maar dan wel met een coole vraag of zo.
0: Wat is leuk? Wat zeg jij, Teun?
1: Wat is mijn favoriete band?
0: Jouw favoriete? Ja, maar dat is heel gemeen. Oh. Nee, even...
2: Moet het over eten gaan?
0: Vind ik wel leuk, ja.
2: Wat is je favoriete ingrediënt om te gebruiken?
0: Favoriete ingrediënten? Oké, app me maar met de NPO Luisterapp. En misschien win je dat vette boek wel van Ramon. Heet elke dag lekker. Dankjewel dat je hier was. En we gaan lekker eten van de Vietnamese situatie.
1: Mooi.
0: Ja.

leuke combinatie was dit. Coldplay samen met BTS uit Zuid-Korea. Ramon Brugmans boek heet dus Elke Dag Lekker. En die gaat naar Agnes. Veel plezier met je nieuwe boek, Agnes. Hij gaat hem even signeren. Ja, wat was het vanavond? Was het gewoon pasta rode saus? Nou, wat het ook was, laat het lekker even landen en een leun achterover met de after dinner hit. Voor vandaag staat Rory Blok met Loving Whiskey. Die staat hier klaar over haar relatiebreuk met haar drankverslaafde vriend en hoe ze uiteindelijk voor zichzelf koos.

0: is NPO Radio 2.
1: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
2: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
3: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
1: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
4: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
5: En, al lang last?
6: Sinds de zomer. Heel suf. Moet onder het mes. Over 4 maanden ben ik aan de beurt.
5: Zo lang wachten? Kan niemand er wat aan doen?
6: Ik heb geen idee.
7: Dan is er Mensis. Kijk op mensis.nl.
8: AI geeft heel veel liefdesadvies, maar AI is nog nooit aan het einde van een vakantie met je ouders in Termoli, tijdens de afscheidsbarbecue bij het zwembad, door Alessandro van de IJssalon gedumpt. Je moeder wel.
9: Ach, lieverd, koffie? Toen ik vroeger op vakantie ging. Kijk,
8: soms heb je even Douwe Egberts nodig.
7: Dan is er Mensis. De zorgverzekeraar die voor je bemiddelt bij het verkorten van wachttijden.
10: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Daar word je toch blij van? En je draagt als klant ook nog automatisch bij aan natuurprojecten dichtbij en verder weg. Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
11: Kook jij nog zelf? Dat hoeft niet meer. Want bij Uitgekookt hebben we de beste chefs van Nederland die dat met liefde voor je doen. Zo weet je zeker dat je elke dag vers en vooral heel lekker eet. Probeer het nu al vanaf €7,49 op uitgekookt.nl.
10: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl.
12: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
13: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
12: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
14: Omarm de herfst met Van Tilburg en ontdek een wereld vol modeliefde. Van je eerste stapjes tot je grote dag. Van Tilburg is erbij. Ontdek het in de winkel of op vantilburgonline.nl. Van Tilburg, met liefde.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
16: Waarom ik als schilder Sick & Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sick & Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sick
15: & BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
17: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
0: Dit is NPO Radio 2.
18: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie eist 6 jaar cel tegen een man uit Nieuwegein voor het plegen van fraude met nepagenten. Volgens justitie was de man van 23 actief in een criminele organisatie en stuurde hij de nepagenten aan. Hij gaf instructies over wat ze mee moesten nemen. In 26 gevallen lukte het de groep om sieraden, geld en bankpassen te stelen. Ook eist het OM dat de verdachte €100.000 schadevergoeding betaalt aan de slachtoffers. De Nederlandse wegen en het spoor zijn niet klaar voor grote militaire transporten tijdens een oorlogssituatie. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer. Bruggen kunnen het gewicht niet aan, viaducten zijn te laag en ook op het spoor dreigen problemen.
19: Op het moment dat er heel breed materieel op zo'n trein is, dan kan de tegentrein eigenlijk niet het andere spoor gebruiken, want die liggen te dicht bij elkaar. Nu op dit moment, dan wordt het even gestopt Maar ja, in een oorlogstijd gebeurt het heel vaak. En dat betekent dat bedrijven, maar ook mensen die gewoon naar hun werk willen, zullen daar last van krijgen.
18: Er is zeker 9,5 miljard euro nodig om alles op orde te krijgen. Het lijkt erop dat Albert Heijn slachtoffer is geworden van hackers. Bronnen in de beveiligingswereld zeggen tegen de NOS dat meerdere buitenlandse computerservers zijn gebruikt bij de aanval. Toen ICT-beveiligers dat zagen, zouden de systemen zijn uitgezet. Ahold wil een aantal systemen weer opstarten. Het Nederlands vrouwenelftal kan zich vanavond plaatsen voor de volgende ronde om een ticket voor het WK voetbal. In Tilburg is Hongarije de tegenstander. Vorige week won Oranje met 8-0. Bondscoach Arjan Veurink hoopt vandaag op net zo'n spektakel.
20: Voetballen speel je voor je fans. Zo simpel is het. En in Nederland willen we dat graag ook nog op een manier doen. Waarin het leuk is om naar te kijken. Uiteraard spelen we altijd voor de winst. En dat zijn onze drijfveren. En dat is de essentie van het spelletje voetbal.
18: Nederland-Hongarije begint vanavond om 9:15. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Morgen is het droog met eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
21: Dankjewel, Levi van Eck. Dan nog wat files bij de ANWB. Is nog even Robert Vriezen. Hi.
22: Hi, Emily. De start van de avondspits. A27 Utrecht-Breda. Bij knooppunt Gorkum nog 3 kilometer file en een kwartiertje vertraging. Op de A325 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Tussen Elst en Lent 4 kilometer file en een half uur tijdsverlies. En ook op de N325 wordt langzaam gereden. Maar dan de andere kant op vanuit de Duitse grens naar Arnhem. Door werkzaamheden bij Bemmel. 3 kilometer file en 40 minuten vertraging.
21: Zo, dankjewel.
22: Alsjeblieft.
21: Zometeen hebben we in de Gouden Strot Stevie Wonder. Ik heb er nou al zin in.
23: Tot zo. Ster.
24: Wow, ik douche al korter, mijn verwarming staat lager. En toch was mijn energierekening dit jaar wel heel hoog. Ik zou eigenlijk een keer naar mijn contract moeten kijken.
25: Waarom eigenlijk niet nu? Stap over bij Independer en bespaar gemiddeld €450 per jaar. Even Independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
26: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
27: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevolgd. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
28: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
29: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
30: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
31: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed. Volido.
30: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
32: Ontdek deze winter het pure noorden met Voigtravel. Bewonder het magische Noorderlicht in IJsland, spot walvissen in Noorwegen of beleef een husky safari in Lapland Winterwonderland. Vind jouw droomreis op voigtravel.nl.
33: De grootste energieslurpers in huis?
34: Wat kost al die kleding nou echt?
33: Wat heb je nog aan zonnestroom?
35: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
32: Ontdek deze winter het pure noorden. Voigtravel.nl.
36: Het is now or never bij Peugeot. Want op alle direct leverbare voorraad krijg je nu tot €7000 voordeel. De kans om straks bijvoorbeeld met een gloednieuwe Peugeot 208 NV naar buiten te rijden. Een stylistisch juweeltje en rijkelijk uitgerust. Maar nogmaals, het is now or never en op is op. Voorwaarden op Peugeot.nl.
37: Cabaret. Een verleidelijke musical met Chantal Jansen, Freek Bartels en Milan Zekeris. In regie van Daria Bukvic. Vanaf oktober exclusief in Delamar. Liefhebben, loslaten en overleven in een steeds dreigendere wereld. Boek nu de mooiste plaatsen via cabaretthemusical.nl.
0: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.
3: Het oor wil ook wat.

0: Radio 2.
1: Het oor wil ook wat.
2: We gaan zo meteen even stilstaan bij de geweldige stem van Stevie Wonder. Omdat hij natuurlijk in de Ziggo Dome staat over 2 weken. En het leuke is, Stevie, ik laat het je straks ook horen, die klonk gewoon al op zijn 15e als een volwaardig artiest. Dat is echt bizar, die man. Zometeen hoor je zijn verhaal. En ik ben op zoek naar jou als je bijvoorbeeld een plaatje wil aanvragen als een soort lief gebaar voor iemand. Lief gebaar is de campagne waar we bij KRO en CRV middenin zitten. Het idee is dat we deze weken proberen om iets kleins, iets aardigs te doen voor een ander in de meest simpele vorm die er is. Dus wil jij een bepaald nummer voor iemand aanvragen om diegene te bedanken of succes te wensen of gewoon even te laten weten dat je aan ze denkt? App me dan even met de NPO Luisterapp.
0: Ik laat mijn oor.

0: Stella Lefty. En Boston hier op NPO Radio 2.
1: De Gouden Strop. Een ode aan de beste stemmen aller tijden.
2: Please.
0: Weet je hoe het zit? Weet je hoe het zit? Er zijn gewoon weinig mensen die het predicaat genie echt verdienen. Laten we eerlijk zijn. Maar voor deze levende legende maken we gewoon vandaag een uitzondering. Want als hij in de 17e eeuw was geboren, was hij waarschijnlijk Bach. En als hij in de 18e eeuw was geboren, dan had hij Beethoven geheten. Nou, hij speelt vaak alle instrumenten op zijn albums. En hij heeft ook een van de meest herkenbare stemmen uit de muziekgeschiedenis. Ik heb het over Steve Lund Hardaway Morris, oftewel Stevie Wonder.

Nou, ongelooflijk. Het is allemaal goed. Allemaal goed. Stevie Wonder wordt op 13 mei 1950 zes weken te vroeg geboren en verliest daardoor als baby al zijn zicht. Zijn moeder die helpt er elke avond om, maar Stevie beschouwt het later als een soort blessing in disguise, want zijn gehoor wordt er natuurlijk heel erg goed van. Anyway, Little Stevie die begint al vroeg met zingen in de kerk en instrumenten bespelen. En hij mag op zijn 11e, ik herhaal zijn 11e, auditie doen bij Motown. Uiteraard wordt hij aangenomen, want zijn genialiteit ruik je natuurlijk al van een kilometer afstand. Hij mag dus onder begeleiding wat platen maken. En op zijn 13e, ik herhaal op zijn 13e, scoort hij zijn eerste nummer 1 hit. Yeah.

goed, hè? Hij is de achterneef van Michael Jackson trouwens. Ik denk dat altijd te horen. Maar goed, dit was dus zijn nummer 1 hit, Fingertips. Little Stevie Wonder is dus een kindster. En zo zien ze hem ook bij Motown. Dus als hij vervolgens de baard in de keel krijgt, dan denken ze, nou, die carrière is al klaar. Maar Stevie Wonder, die krijgt nog 1 kans en die komt dus op de proppen met een muzikaal idee dat hij heeft afgekeken van Satisfaction van de Stones. Ja, uptight is dit. Nou, vanaf dan is de carrière van Stevie Wonder echt los. En hoe oud Stevie hier is, dat vraag je natuurlijk af. Hij is 15 jaar. Hij was hier 15 jaar. Nou, dan al zo volgroeid klinken is natuurlijk niet normaal. Maar Stevie's stem en zijn muziek die worden pas echt volwassen als hij dus begin jaren 70 complete controle krijgt over zijn muziek.

0: En je haalt er maar altijd uit, hè, die stem van Stevie. Het is een beetje een hoge stem, af en toe ook wel wat nasaal. Hij prikt altijd direct door de muziek heen, als het ware. Hij gaat ook nooit direct naar een noot toe. Stevie die pakt altijd eerst even 5 omwegen voordat hij bij zijn bestemming aankomt uiteindelijk. Maar hij raakt nooit de weg kwijt. Of nou ja, goed, bijna nooit. Bijna nooit.
1: That's just for making. I messed up.
0: Nou, zelfs als hij messed up en als hij de weg kwijtraakt, dan doet hij dat nog muzikaal. En dan heb je ook nog eens die typische Stevie Grom. Stukje uit If You Really Love Me.
2: When you're
0: ja, hij overdrijft het soms ook wel een beetje.

goed, hè? Nou ja, als ik zo'n stem had, dan zou ik dat ook de hele dag doen. Hij staat dus eind deze maand in de Ziggo Dome. Als je er naartoe gaat, ben ik heel jaloers en heel veel plezier. Stevie Wonder, welkom in de Gouden Strot.

0: Tipau. Tipau?
1: Tipau.
0: China in Your Hand. En voor de geweldige Stevie Wonder natuurlijk met S. In de albumversie, in de gouden strot ook. Bertie laat nog weten, het is zo bijzonder dat iemand met een visuele beperking, dat ben ik zelf ook, zo met passie muziek heeft gemaakt. En dan al die instrumenten bespeeld op de songs, Songs in the Key of Life. En ja, die gaat hij doen. Hij doet het hele album eind oktober in de Ziggo Dome. Te gek.
2: De NPO Radio 2...
0: Dan een heel bijzondere artiest. Ja, ik zei net, ik ben op zoek naar jou als jij een lief gebaar wil maken voor iemand. Dus een leuk liedje wil aanvragen om diegene te bedanken of succes te wensen. Of even te laten weten dat je aan ze denkt. Anja, we hebben je geprobeerd te bellen, maar we krijgen je niet te pakken. Dus ik lees even je appje op. Anja zegt, hi Emily, wil je een nummer van Volbeat draaien voor Sam? Want die heeft dit weekend gefietst voor de Nierstichting. De Coast to Coast Challenge. 500 kilometer in 24 uur. Alleen door slecht weer, ach, en 3 lekke banden. En flink gevallen is het niet gelukt, maar wel €8500 opgehaald. Nou, jongens. Even een applausje voor Sam. Toch maar mooi meegedaan, hè?

0: feeling we're not in Kansas anymore. We must be over the rainbow.
1: Het oor wil ook wat.

0: Ik heb toch wel een zwak voor Pinot. Spaghetti bolognese. Dat hij zo...
1: Dat
0: is een discotheek. Dat hij dan zo... Die Pinot Danjo, dus is Italo Disco. En dat hij dan gewoon een podium opkwam met een peuk in zijn hand. En dat hij dan... Love deze cover ook. Of ja, wat is het? Een sample. Madison Avenue, Don't Call Me, Baby. En de Volbeat voor Sam van Anja. Dankjewel, Anja. Ik heb nog steeds nieuwe muziek voor je van de Sugar Babes. Ik vind het echt een heel erg leuke plaat. Is het vernieuwend? Nee. Is het goed? Ja, vind ik wel. Dus...
2: De

0: Sugar Babes, nieuwe muziek hier op 2 en Ghost. Eens even kijken hoe het is op dit moment. Volgens mij heb ik een hele leuke beller aan de lijn. Hi Mare.
1: Hoi Emily.
0: Hi Mare. Hey, hoe is het met jou?
1: Ja, goed. Behalve dus dat vorige week mijn lieve kwartel Tulip is overleden.
0: Je kwartel Tulip is overleden? Ach.
1: Ja, vorige week. Ik kwam toen. Ik heb vorige week niet gebeld omdat ik toen niet echt uit mijn woorden kwam. Ik vond het verdrietig.
0: Ja, snap
1: maar,
0: ik.
1: Nu dacht ik, ja, het kan wel. En het is leuk om dit liedje aan te vragen. Jimmy van Boudewijn de Groot.
0: Ja.
1: Want dat stukje met tudu, tudu, tudu, hoor ik dus. Tulip, tulip, tulip, de naam van mijn lieve kwarteltje.
0: Hoe oud is je kwartel geworden?
1: 6,5 jaar.
0: 6,5 jaar. Is dat een goede leeftijd voor een kwartel?
1: Zeker. Oh. Ja, het was een Japanse kwartel. En die worden, die worden ongeveer 3 à 5 jaar, dus gemiddeld 4 jaar. En deze was 6,5.
0: Zo.
1: Toen die 6 was, had ik gevraagd aan Google, reken dat om een mensenjaar. En dan zei hij, dat is 120 jaar.
0: 120 jaar. Nou, dus hij had het wel naar zijn zin bij jou, Mare.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Hij was eigenlijk bij hem geadopteerd. Hij was eerst van iemand anders. Maar die ging verhuizen naar een plek waar je, naar verwekkingsstand, waar je geen kwartel in het vliegtuig mee kan nemen.
0: Oh, nee.
1: Dus wij zagen die op Facebook en ik wou die heel graag. En toen kreeg ik hem toen hij 2 jaar was. Dus ik heb hem 4,5 jaar gehad.
0: Zo. Nou, ik weet zeker dat hij bij jou een geweldig leven heeft gehad.
1: Ja.
0: Maar kon je ook met hem knuffelen af en toe? Of vond hij dat niet
1: ja,
0: fijn?
1: Ja, zeker.
0: Oh ja?
1: Ja, en hij kraaide dus best wel. En dus moest hij s'nachts even de schuur in. Had hij wel natuurlijk ook een fijn kooitje en drinken en eten. Maar ja, doordat wij niet last hadden van zo'n harde gekraai, dat doet hij altijd in de schemering, hadden wij hem even in de schuur gezet. Dan kan ik hem elke ochtend en elke avond, als ik hem naar de schuur bracht of er weer uithaalde, even lekker knuffelen.
0: Ja, en dan was hij blij, ja, tuurlijk.
1: Ja, dat vond hij fijn. En wat hij vooral fijn vond, was dat ik op zomerse dagen, als het gras niet al te hoog was, op het gras zette. En op sommige plekjes was het gras dan wel hoog. En als hij zich wou verstoppen, rende hij daar gewoon in. En ik zag hem nog, maar hij dacht, ik zie niemand. Dus niemand ziet mij.
0: Ja, dus het was niet de slimste kwartel, maar wel een hele lieve kwartel.
1: Ja, het was wel een hele lieve kwartel, ja.
0: Nou, ik denk wel, ik weet dat het heel verdrietig is om het dier te verliezen. Ik snap dat helemaal, Mare. Maar het is misschien een kleine troost dat hij zo oud is geworden en zo'n fijn leven bij jullie heeft gehad.
1: Zeker.
0: En vind toch. En, ja?
1: Nee, wat wil jij zeggen?
0: Nou, ik vind het toch leuk dat er dan een liedje aanhangt, hè, van Jimmy van Boudewijn de Groot. Omdat hij dan. Tudup, tudup, tudup, en jij hoorde daar altijd Tulip, Tulip, Tulip in. Zo heette jouw kwartel. Vind ik toch leuk dat we dat dan hebben nog.
1: Jazeker. En het probleem was dat ze hem hebben moeten laten inslapen, was dat hij niet meer goed liep.
0: Oh.
1: En daarom moest ook in de zomers dan steeds het gras korter. Want daar kon hij dan niet goed uit de voeten. Hij liep al een hele lange tijd, ja, zeg maar mank. Maar hij kon wel nog gewoon vooruit, naar zijn eten, naar zijn drinken. Maar ja, toen ging het op een dag, lag hij gewoon op zijn zij. Zijn pootjes deden niet meer, dus ze moesten hem laten inslapen.
0: Nee, dat is geen leven.
1: Maar dan moet ik even naar de wandeling naar de dierenarts. Heb ik hem nog kunnen knuffelen, lieve woordjes toespreken. En zijn grafje is heel mooi geworden. Mijn oma en ik hebben ooit eens een keer een iglo gevlochten van takjes voor het kwarteltje. En die staat nu op zijn grafje met een gevonden steen in de vorm van een hartje.
0: Ah.
1: En ik heb er een waaierbloem bij gezet in de vorm van een tulp. En daar blaas ik elke ochtend tegen.
0: Ach, wat lief.
1: Om dan, zeg maar, dan denk ik in mijn gedachten dat ik hem dan, zeg maar, kriebel onder de grond. Want ik heb hem in onze tuin begraven.
0: Nou, waar die nu ook is, zal die best wel voelen, toch? Al die liefde die hij voor Tulip had.
1: Ja.
0: Zullen we het liedje...
1: En de tulpen zijn geel. Ik heb ook echt de tulpenbollen erbij geplant. Want dat is een vrolijke, zonnige kleur.
0: Oh, wat heerlijk. Wat goed. Allemaal positieve dingen, toch? Met een lach en een traan, zeggen we dan maar. Ik ga hem voor je draaien. Jimmy van Boudewijn de Groot, voor Tulip. En jou.
1: Ja, dankjewel.

0: vind haar toch zo goed. Judy Blank was dit en karaoke. En daarvoor Boudewijn de Groot, Jimmy, speciaal voor Mare. Ach, en de kwartel Tulip. Dat sneu is nooit leuk natuurlijk om een dier te verliezen. Maar ze heeft een mooi, of hij heeft een mooi plekje gekregen in de tuin. Dit was het Orwell ook wat voor deze dinsdag. We zijn er morgen weer zometeen. Hoor je de geweldige Morat. En hopelijk tot dan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Als ondernemer weet je toch al lang wat je wilt? Meer tijd, minder zorgen. Juist. Meer boel, minder shit. Bevrijd je bedrijf van onnodige complexiteit. Go, go, grow met business software van Numbers.
6: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
7: Shape the future with confidence. EY.
5: Numbers, de business software voor facturatie, boekhouding, salaris en rapportage.
8: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
9: Zin in een tropisch dagje uit? Kom naar Pantropica. Beleef samen met jouw familie de leukste indooravonturen. Leef je uit in de waterrijke speeljungle. Wandel tussen vlinders, flamingo's en aapjes. En laat je betoveren in de adembenemende bloemenwereld. Bestel je tickets met korting op pantropica.nl.
10: Je zoekt een kantoor. Maar wat je echt toekomst biedt, is een bestemming. En precies dat vind je op Schiphol. De plek waar ambitieuze bedrijven zich thuis voelen. Of je nu een nieuwkomer bent of een gevestigde naam, hier heb je onbegrensde mogelijkheden. Vind jouw wereldplek bij Schiphol Real Estate.
11: Scoren met de Golden Gift Card van Mediamarkt? Koop dan nu een cadeaukaart van 100 euro en wij maken er 110 van. Een leuk extraatje voor jou. Grijp je gouden kans alleen deze week bij Mediamarkt.
1: Dit is NPO Radio 2.
12: 8 uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de 70 miljoen euro te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. VVD, D66, Pro en Groep Markussauer willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan en wat het kabinet gaat doen om orde op zaken te stellen. Enkele boerenorganisaties hebben alternatieven gepresenteerd voor de stikstofplannen van het kabinet. Ze willen de regels zo aanpassen dat veel boeren geen vergunning nodig hebben. De stikstofuitstoot neemt dan niet af. Deze boeren willen erover in gesprek met landbouwminister Van Essen, zegt redacteur Sarah Buurman.
13: Ze willen met hem praten over hun plan. Dus ze hebben geen zin om in gesprek te gaan over de plannen die de minister heeft gepresenteerd. Maar ze willen eigenlijk dat hij serieus gaat kijken naar hun alternatief.
12: Van Essen denkt niet dat deze nieuwe voorstellen een oplossing zijn voor de stikstofproblemen. Er komen niet meer opleidingsplekken bij voor tandartsen. Volgens minister Letschert zijn de opleidingsplekken te duur, ondanks een groot tekort aan tandartsen. In de branche wordt dat niet begrepen, zegt Sylvia Geurts van Nieuwsuur.
14: Nou, als je het aan de beroepsvereniging voor tandartsen vraagt, dan maken die zich grote zorgen hierover. Zij zeggen, ja, het is eigenlijk onbegrijpelijk, het is heel erg zorgelijk. De minister blokkeert hiermee een structurele oplossing voor het tandartstekort.
12: In Nederland werken steeds vaker buitenlandse tandartsen. Inmiddels is een kwart opgeleid in het buitenland. De Russische Turnbond is boos op Nederland omdat niet alle sporters een visum hebben gekregen voor de wereldkampioenschappen in Rotterdam. Die beginnen zaterdag. Rusland vindt dat Nederland vals speelt door een aantal topturnsters buiten te sluiten. Maar het ministerie van VWS wijst op veiligheidsrisico's. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
15: Een nieuw plafond? Dan kun je zelf aan de slag. Of je kiest voor een Plameco spanplafond. In één dag geplaatst. Plameco spanplafonds. Daar kijk je van op.
16: Soms voelt het alsof we steeds meer in onze eigen bubbel leven. Gelukkig is die bubbel heel simpel te doorbreken met een lief gebaar. Bij Caro en CRV zien we namelijk dat verbinding met een ander je leven meer betekenis geeft. Dus kook deze week eens voor jezelf. En voor een onbekende. En als je toch met de hond gaat lopen, neem dan je buurman mee. Een lief gebaar, zo voor elkaar. Vind jouw lieve gebaar op caroencrv.nl en maak morgen mee.
15: Met een spanplafond kan verrassend veel. Daar kijk je van op. Maak een afspraak op plameco.nl.
17: Vroeger zorgde mijn moeder voor mij. Nu zorg ik voor haar. Hoe onze rollen zijn omgedraaid. Zorgen voor een dierbare met incontinentie vraagt veel. Daarom is Tena er voor jou. Ontvang een gratis Tena-pakket via tena.nl/zorg.
18: Zonder echt contact knikt je collega ja, maar denkt nee. Daarom leert Lo van Eck medewerkers van organisaties echt contact te maken. In ieder gesprek. Ga naar lovaneck.nl.
17: Inclusief proefproduct en kortingscode. tena.nl/zorg.
18: Download het gratis e-book Echt Contact begint bij jou op lovaneck.nl.
19: Wat een grote zaal! Als opa maar niet gaat hoesten. Oh, de deuren gaan dicht. Stil, opa, het begint.
20: Nationale Kindertheaterweek is deze herfstvakantie in het theater bij jou in de buurt. Neem gerust je opa mee.
21: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
19: Wauw, dat was te gek. Morgen gaan we weer naar het theater. Oké, opa?
22: Offerte? Check. Nieuwe leaseauto? Dat kan later wel.
23: Die zou ik niet laten liggen, want per 1 januari veranderen de regels. Dus stap nog dit jaar in je nieuwe Ford. Pak de komende jaren flink voordeel en rijd heerlijk voorbereid het nieuwe jaar in. Ready, set, Ford. Het rekenwerk heeft Ford al voor je gedaan. Zakelijk rijd je de Ford Puma nu nog vanaf 176 euro per maand. Kijk nu op Ford.nl of ga naar je Ford dealer. De voorraad staat klaar, jij hoeft alleen nog je handtekening te zetten.
24: Met Morad.
25: It's already out there. A shimmer spreading through the dark. Light as a breath. Slipping into every street, every car, every open window. The grey day has finally let go of its showers. The wind has turned. The air is soft and mild. And the night lies wide and quiet across the country. North, south, coast to city.

0: Silence, Depeche Mode, The Four, Fleetwood Mac en Everywhere op NPO Radio 2. Goedenavond op je dinsdagavond bij een nieuwe met Morad. Goed dat je erbij bent. Het is tijd om jezelf even dat ene fijne, lekkere schouderklopje te geven dat je altijd doet op de dinsdagavond. Doe maar even, heb je verdiend. De zwaarste dag van de week. Heb je weer overleefd? Want dat is namelijk de officiële titel van de dinsdag. Is op zich niet gek, hè? Want de dagelijkse sleur is weer in volle gang. Het weekend voelt nog ver weg. Op de werkvloer sluipen de foutjes erin. Dus misschien heb je vandaag wel per ongeluk een factuur verstuurd, waarin het bedrag opeens twee keer zo hoog was. Of heb je met de verkeerde kleur tegels een badkamer gerenoveerd? Kan natuurlijk ook. Ik heb vandaag in ieder geval keihard lopen zwoegen in de sportschool. En ik heb mijn privémail, het adres zeg maar, gewijzigd. Na 30 jaar. 30 jaar hetzelfde adres. Maar ik kreeg daar op een gegeven moment zoveel spam op binnen. Niet normaal. Dus ik moest continu de spamfolder checken of daar geen belangrijke mail. Nou, daar was ik in ieder geval een keertje klaar mee. Gisteren dus mijn mailadres gewijzigd. En je wil niet weten waar je dat dan allemaal nog moet wijzigen, zeg maar. En bol.com. En je Uber. En je... Nou ja, uiteindelijk ben ik er nog lang niet klaar mee. Maar je snapt hem al wel. Het is tijd voor...
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Het is tijd om even lekker rustig aan te doen. Oké, ik ben op zoek naar die Detox Dinsdagplaat. Ik vind het altijd leuk om je een klein beetje te inspireren. Dan begrijp je waar je het ongeveer moet gaan zoeken vandaag. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan Marvin Gaye. What's going on? En dat vind ik hem vooral lekker ook vanwege dat trompetje in het begin. Let op. Oh. En dan de avond. En als je dan ergens in een camper zit. Sommige mensen zitten. Of je rijdt in de auto op de snelweg. Oh man, wat komt dit dan lekker aan. Maar daag me eens uit. Morad, probeer het eens een keertje met... bijvoorbeeld bestaat er ook iets ontspannen, maar dan in het househoekje? Ja. En wat dacht je van... I Remember van Deadmau5. En Cascade. Zo dromerig. Oh, dit kabbelt ook even lekker. Maar ja, je kan hem ook ergens anders zoeken, hoor. Nou ja, ik denk dat je hem wel snapt, toch?

dromerig. Ah, dit kabbelt ook even lekker. Maar ja, je kan hem ook ergens anders zoeken, hoor. Nou ja, ik denk dat je hem wel snapt, toch?

0: Alex Warren, Passenger. Als artiest haal je natuurlijk inspiratie voor nieuwe liedjes, vooral uit de dingen die je zelf meemaakt. Maar je kan natuurlijk nooit alle details onthouden. Dus als je een goede zin hoort voor een songtekst, dan moet je natuurlijk meteen dat zinnetje ergens kwijt. Daarom gebruiken bijna alle artiesten tegenwoordig hun telefoon. Dat is bijna een soort dagboek geworden waarin echt alle inspiratie wordt opgeslagen. Maar jaren geleden bestonden er natuurlijk nog geen smartphones. En dus hadden artiesten vaak een klein notitieboekje bij zich. Zo ook Carly Simon. En in dit notitieboekje ontstaat dan de basis van haar grootste hit.
1: It said, you're so vain, you probably think this song is about you. So, and I just had that for a long time. I even forgot that I had it. And I had no idea what it was going to go to or what it was going to relate to. And then maybe 6 months later, my sister Joanna was giving a party. And there was somebody who walked into the party and a friend of mine said to me, doesn't he look like he's just walking onto a yacht? And so I thought, I've got to write that down.
0: Ja, en die twee zinnetjes belanden dus uiteindelijk in dit liedje. You're So Vain, een plaat over iemand die denkt dat hij beter is dan de rest. Carly Simon op 2.

0: Michael Jackson en They Don't Care About Us.
1: De Detox Dinsdagplaat.
0: Ja, Arjan.
2: Hallo.
0: Hallo, goedenavond. Ik liet je dus een plaat horen ter inspiratie. Dat was Marvin Gaye met dat trompetje in het begin. En toen dacht jij, oh, wacht even, joh. Als we het dan toch over trompetjes hebben, dan heb jij nog wel een leuk verhaal voor mij.
2: Ja, ik ging van trompetje naar saxofoon. En toen moest ik denken aan Kiteman met Sorry.
0: Ja.
2: En, dat.
0: Dat
2: deed het ook nog.
0: Ja, want wat was er met dat campertje? Vertel.
2: Nou, dit was het jaar dat ik met mijn camper op vakantie was in Kroatië alleen. En dat hij op mijn playlist stond en vaak gedraaid heb.
0: En dan, als je dan de plaat voorbij hoort komen, dan neemt hij weer terug naar dat ene campertje. Het is niet dat we dit met elkaar hebben afgesproken dat ik over dat campertje begon aan het begin van de uitzending. Dit is gewoon een dikke toeval dat ik jou nu aan de lijn heb. En dat jij dus een paar jaar geleden echt solo op vakantie was in dat campertje.
2: Ja, met dat nummer.
0: Hoe is dat? Alleen op vakantie gaan in een camper?
2: Nou, dat zou ik iedereen aanraden om eens een keer te doen. Dat is hartstikke leuk.
0: Ja, wat is zeg maar het ding waardoor je het iedereen aanraadt nu?
2: Nou, tijd voor jezelf, zelf beslissen wat je doet, mooie dingen zien. En dat is ook leuk.
0: Ja, het grap is, mijn allereerste solovakantie was ook echt een paar jaar geleden. Dat was naar Brazilië. Ja, een paar jaar. Ik denk wel 15 jaar geleden. Door omstandigheden. Ik zou met een vriend gaan. Zijn moeder werd ziek, dus hij kon niet gaan. Ik had mijn ticket al geboekt, dus ik ging. Nou, het was misschien wel een van de beste vakanties ooit.
2: Ja. Nou, bij mij was het net zo. Ik zou met z'n tweeën gaan. Ja. Maar ik ging alleen uiteindelijk. Ja,
0: mooi. Hey, helemaal mee eens. Kiteman en Sorry. Een perfecte Detox Dinsdagplaat. Ik ga hem draaien, Arjan.
2: Mooi. Veel plezier.
1: De Detox Dinsdagplaat.

0: leuk appje van Peter. Ja, zit al 10 minuten in mijn auto klaar om uit te stappen. Maar telkens komt er weer een lekkere plaat voorbij. Wat een heerlijke show. Alsjeblieft, Petra. En volgens mij blijft het voorlopig ook gewoon lekker, hoor. Check. Soms heb je als artiest een idee voor een nieuw liedje, maar lukt het niet om de woorden goed op papier te krijgen. Nou, dan kun je tientallen pogingen wagen. Maar je kunt het ook uitbesteden. Heel veel artiesten doen dat. Die roepen dan de hulp in van iemand die dat gewoon zo bam uit zijn mouw schudt. Dat is precies wat Beyoncé doet in 2009. Ze schakelt namelijk de hulp in van Ryan Tedder, songwriter en leadzanger van de band One Republic. Ja, moet je voorstellen.
1: Ja, hallo, met Beyoncé.
0: Het is toch gekkenhuis als dat gebeurt. Ryan weet niet wat hij meemaakt, hè, als hij de opdracht hoort.
2: It's the only time in my career where an artist called me and more or less said, would you write me a song? And, wow. And that's how that happened. And called me, said, here's the deal, I'm in a relationship. I love the guy. He means the world, and I need you to just something, the least cheesy way of saying that to somebody. And I didn't know at the time it was Jay-Z because it hadn't gone public. So it was like 2008,
0: 2009. Wow. Ja, ook nog eens. En van dat liefdesverhaal tussen Beyoncé en Jay-Z maakt hij dit lied.

nieuwe muziek van Sven Seliers en Somebody New op NPO Radio 2. Het kan zijn dat je thuis zit of ergens in de auto of waar dan ook. Dat je denkt, ja, Morad, echt wel gewoon lekkere muziek wat je draait. Maar ik kan je best wel een handje helpen. Dat is helemaal goed, ga ik je wel een extra uitdaging geven. Ik trek zo meteen een bal. De bal bepaalt een bepaalde categorie. En binnen die categorie mag je zo meteen je favoriete plaat

0: dinsdagavond. En dan is dit het moment van...
1: De ballen van Morad.
0: Ja, ballen worden gehusteld achter mij in het apparaat. En dan komt er één bal uitgeschoten die ik er nu... uit gaan pakken. Ja, balletje 75, Anne.
2: Even kijken op het lijstje. 75, dat is de categorie een Franse chanson.
0: Een Franse chanson. Daar komt altijd wel heel veel lekkers op binnen.
2: Ja, zeker. Heel leuk.
0: Okay. Denk er maar even goed over na. Welk Franse chansonnetje mag ik zometeen voor je draaien hier op de radio? Je mag mijn app via de NPO Luister-app een berichtje inspreken. Werkt ook heel goed. Maar je mag hem ook doorbellen op 0800-1122. Een Franse chanson.

0: Withers Ain't No Sunshine op NPO Radio 2. Zometeen dus de ballen van Morad en de categorie is... Franse chansons. Kom maar door via de NPO Luister-app.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Ster.
3: Het zijn weer hamerweken bij Praxis. Daarmee bespaar je in één klap op meer dan 1000 artikelen. En deze week krijg je ook 20% korting op één artikel naar keuze met Praxis Plus bij besteding vanaf 10 euro.
4: Voor de makers.
5: Praxis.
6: Budget Home Store bestaat 20 jaar. En dat vieren we met toffe deals op geselecteerde banken. Dus is het tijd voor een nieuwe bank? Dan zit je nu wel heel goed. Kom nu naar Budget Home Store en profiteer van deze mooie deals.
7: Waarom ik als schilder Sikkens Resisto adviseer? Omdat het echte leven pas begint als mijn werk klaar is. Sikkens Resisto beschermt muren en houtwerk tegen vlekken en krassen en is makkelijk schoon te maken. Vraag ernaar bij jouw verkooppunt. Sikkens.
6: Kijk op budgethomestore.nl voor de dichtstbijzijnde winkel en scoor nu je nieuwe bank.
8: Gesmolten, gegoten, gedroogd, gezeefd, gespoten, gedraaid, geglanst, gepoederd, gedropt. Genieten van Oldtimers Drop. Nu ook suikervrij.
9: Variabel tarief, terugleverkosten, salderen. Ik word echt niet wijzer van mijn energierekening. Ik wil eigenlijk gewoon weten, betaal ik nou te veel of niet? Ach, dat zoek ik later wel uit.
10: Waarom eigenlijk niet nu? Vergelijk je energiecontract en bespaar tot €450 per jaar. Even independeren. Al je vaste lasten op één plek geregeld. Ga naar independer.nl.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Even bollen met Select.
13: Met Bol Select krijg je altijd korting op de populairste producten. Kies je eigen bezorgmoment en betaal je nooit extra verzendkosten.
14: Ah, relaxed?
13: Niet a-relaxed, maar extra relaxed. Probeer Select nu 90 dagen gratis.
15: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: Tijdens de Nederlandse keukendagen van Tulp krijg je nu 15% extra korting op jouw Tulpkeuken. En je maakt kans op een keukencheck van €5000. De Nederlandse keukendagen van Tulp. 10 dagen lang extra voordeel. Kijk snel op tulpkeukens.nl.
1: Dit is NPO Radio 2.
17: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Franse antiterrorisme-aanklager heeft het onderzoek naar de 14-jarige scholier overgenomen die gisteren schoot op een docent en directeur. Dat gebeurde op een middelbare school in Zuid-Frankrijk. Ze raakten gewond, maar zijn buiten levensgevaar. Volgens de aanklager zijn er aanwijzingen dat de tiener banden had met een online groep die extreem geweld verheerlijkt. De Tweede Kamer vindt het te vroeg om het meldpunt Veilig Thuis de €70 miljoen te geven, waar het bestuur vandaag in een noodkreet om vroeg. Meerdere partijen willen weten waar de problemen bij Veilig Thuis door zijn ontstaan. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld.
18: Op dit moment is het zo dat er soms 10 of meer hulpverleners in een gezin actief zijn. Dat het ook onduidelijk is wie nou verantwoordelijk is voor het oppakken van een melding en het bieden van hulp. En vervolgens een kind niet wordt geholpen. Een paar jaar geleden zijn ook plannen aangekondigd. Alleen die plannen zijn nooit uitgevoerd.
17: Ook VVD, D66 en groep Markensower willen weten wat het kabinet gaat doen. China heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Het is een van de weinige landen die erkennen dat zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat wil China niet. De gesanctioneerde ministers mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Nog niet alle systemen van Albert Heijn zijn weer in de lucht na een hackaanval of poging daartoe dit weekend. Distributiecentra, bestellingen en de kortingskaart konden niet gebruikt worden. Albert Heijn wil de systemen weer opstarten, zegt de CEO bij talkshow Eva.
19: En daarmee beginnen we natuurlijk zeg maar, met alle systemen die te maken hebben met de winkelvoorraad. Want dat is natuurlijk waar het eerst moet beginnen. Ja, maar dan moet je stukje voor stukje gewoon doen. Elke keer zorgen dat iets veilig is en dan naar de volgende gaan.
17: Of er gegevens zijn gestolen bij de hackaanval is niet duidelijk. Het weer vanavond vanuit het westen opklaringen. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, maar eerst veel zon. Later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
2: Goeiedag, Centraal Beheer, met Renske. Wat kan ik voor u doen?
4: Ja, met Bart. Het heeft hier echt extreem hard geregend.
2: Oei, ik voel de bui al hangen.
4: Ja, die bui die stroomt nu dus binnen.
2: Ach, wat vervelend. Gelukkig ben je uitgebreid verzekerd met onze woonverzekering.
5: Even over die extreme buien. Die blijven helaas niet altijd buiten. Wat je wel in huis wil hebben, onze woonverzekering. Dan laten we je niet in de regen staan. Centraal Beheer.
14: De VriendenLoterij heeft iets heel bijzonders. U kunt tot het einde van het jaar gratis meespelen. Waar maakt u dan kans op? 1488 keer 1000 euro, 62 keer 10.000 euro, 10 keer 100.000 euro, 3 keer 1 miljoen euro en ruim 750.000 andere prijzen. Oeh, speel dus nu mee op vriendenloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
20: Wat heeft Nederland over 10 jaar nog steeds nodig? Dat is voor ons ook een beleggingsvraag. Mensen willen prettig en zelfstandig blijven wonen. Daarom kiest Annexum voor seniorenwoningen. Woningfonds Park Boswijk belegt in 269 huurwoningen en de grond in Doorn. Met huurinkomsten en mogelijke waardeontwikkeling. Inschrijven is alleen deze maand mogelijk op annexum.nl. Beleggen brengt risico's met zich mee. Lees voor deelname met informatiememorandum en essentiële informatiedocument.
21: Montel bestaat 40 jaar. En dat vieren we nu met een waanzinnige bankenmarathon. Met 10% korting, gratis 7 jaar garantie en gratis bezorging. Montel, de bank is mooi, de prijs nog mooier.
22: Ik ben Abel en op school kon ik het bord niet lezen. Alles was één grote waas. Maar voor een bril was thuis geen geld. Tot ik er toch een kreeg, van Kinderhulp. Nu kan ik weer lekker meedoen in de klas.
23: Kinderhulp helpt kinderen in armoede in Nederland. Help mee op kinderhulp.nl.
24: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want tientallen projecten overzien kan met één oplossing. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
25: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden. Een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
26: De pilotfase van AI was stap 1. Er echte waarde mee creëren, dat is de volgende. Ik ben Menno Bonninga, AI Lead bij EY. Van 2 tot 6 november nodig ik je uit voor de EY AI Week, waar je ontdekt hoe je AI kan opschalen binnen je organisatie. Schrijf je in via ey.nl/AIweek.
27: Shape the future with confidence. EY.
25: Veilig en zeker onderweg. Auto First auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
28: De ballen van Morat.
0: En we trokken balletje 75, categorie Franse chanson. Kijken wat er binnenkomt. Vier leuke opties uit de NPO Luister-app.
29: Nou, Morat, hallo Anne. Nou, heb ik een hele mooie Franse chanson. En ik ben er helemaal weg van, als rocker zijnde. Ik zeg Barbara Pravi met Voilà. Dankjewel.
0: Ah, ja. Oh, maar deze is prachtig. Oh, die schrijven we op. Goeie optie. Dankjewel. Chris heeft het over Jacques Brel en de Mekite Pa.
30: Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine.
0: Frans die zegt... Oh, Frans, hoe leuk wil je het hebben? Ik denk aan Dernière Danse door Indy La.

0: Kings of Leon en Sex on Fire. Annelie.
1: Hi, hoor dat.
0: Wat was je laat met appen?
1: Ja, sorry, ik zat in de auto en ik moest even wachten tot ik thuis was.
0: Ah, waar kom je vandaan?
1: Ik kwam uit Groningen en ik moest naar Assen.
0: Oh, dat was op zich allemaal in de buurt, toch? Groningen,
1: ja,
0: Assen.
1: Ja, ja. Ja,
0: okay.
1: Ja, ja.
0: Maar ik bedoelde meer van, wat was je aan het doen? Ben je naar de sportschool?
1: Ik was aan het autorijden. Nee, ik was bij een vriend eten.
0: Gezellig. Lekker. Ja. Op een dinsdagavond. Moet kunnen.
1: Ja, ik moest eerst naar de Apple Store. Want ik heb mijn computer laatst vergrendeld. Wij wachten het niet meer. Dus,
0: ja, maar is het al zo? Kunnen ze dat echt oplossen, zeg maar? Of is het dan gewoon een hele nieuwe installatie?
1: Nee, hè? Dat wordt helemaal opnieuw installeren, ja. Ja, auw.
0: Oh, ja, nou ja, oké. Okay. De computer is in ieder geval niet stuk. Want het was al helemaal een dure uitgave geweest.
1: Ja, inderdaad. Nou. Ja, nee, gelukkig niet.
0: Fijn. Annelie, bienvenue dans le show, hè?
1: Ja,
0: we zijn op zoek naar een lekkere Franse chanson waar iedereen blij van wordt.
1: Ja.
0: Maar waar denk je aan?
1: Ik dacht aan de Poppies met Non, non, rien a changé.
0: Hoe oud is die plaat eigenlijk?
1: Ik denk 1971 of zo.
0: Ja, hij heeft ook echt dat geluid, hè? Van,
1: Kijken.
0: Ja. Ja, 1970, klopt inderdaad. Goede keus, we gaan hem draaien. Dankjewel, Annelie.
1: Nou, hartstikke top.
0: Fijne avond.
1: Fijne avond.
0: Bye bye.

Lekker. De nieuwe van Taylor Swift, Patient Zero. Ik weet niet hoe het bij jou zit, maar soms hoor je muziek van een artiest en dan is je eerste gedachte, hoe zou het daar nou eigenlijk mee gaan? Want er zijn van die artiesten die na het scoren van een grote hit echt helemaal uit de spotlight zijn verdwenen. Neem nou bijvoorbeeld Ten Sharp. Ja, de Nederlandse band die scoorde een dikke hit met You. Maar daarna hoor je eigenlijk helemaal niks meer van die mannen. En dat komt eigenlijk omdat zanger Marcel Kaptein wel blij is met dat leven, zeg maar, zonder bekendheid, zonder roem. Dus heeft hij een carrière-switch gemaakt. Marcel die werkte namelijk jarenlang als klompenmaker. En vandaag de dag is hij gewoon heel erg simpel. Postbode. En muziek is dan puur nog voor de hobby. En dan heel af en toe op een verjaardag, als mensen dan zeggen van, ah, dan speelt hij deze. You, nu.

0: Mercy, Shawn Mendes. En dat begrip mercy, dat kennen we natuurlijk niet bij...
1: Morat's Most Wanted.
0: Want dat is gewoon een harde strijd tussen twee platen. En elke dag kies ik er twee voor je uit... die een bepaalde connectie met elkaar hebben. Ze zijn verbonden.

Keep the faith. Welke plaat is je favoriet? Dat mag je me laten weten door te stemmen via de poll. Daarvoor ga je naar de NPO Luister-app. Klik daar op bericht bij Radio 2. En dan zie je de poll vanzelf verschijnen. En heb je een leuk, mooi verhaal erbij. Hè? Dus dat je denkt van, nou, ik heb nog een leuke motie. Gewoon appen. Daaronder kun je nog gewoon je tekstje meesturen ook. Maar als het gaat om stemmen dus, de poll. En dan is het of John Hyatt of Bon Jovi.

0: en Chaka Khan, Ain't Nobody. Kijk even naar de tussenstand van Morad's Most Wanted. We hebben twee platen met Faith als gemeenschappelijke link. John Hyatt, Have a Little Faith in Me, tegenover Bon Jovi, Keep the Faith. Stemmen kan nog steeds, maar ik geef je alvast een tussenstand. De ene plaat heeft 37% van de stemmen, de andere plaat 63. En je weet niet wat bij wat hoort. Je kan nog stemmen, doe dat nog snel via de NPO Luister-app. Klik daar op bericht en de poll verschijnt in je scherm. Suzanne Freek nu.
1: NPO Radio 2.

0: De twee platen voor je geselecteerd. John Hyatt, Have a Little Faith in Me. Daar tegenover Bon Jovi en Keep the Faith. Maar wat gebeurt er in de app, Sanne?
1: Nou, daar kwamen weer heel veel leuke berichtjes binnen. Berend zegt bijvoorbeeld: het album Keep the Faith had ik begin jaren 90 op een cassettebandje. Ik heb dat zo vaak gedraaid in de auto dat hij uiteindelijk uit elkaar is geknapt. Dus hij stemt natuurlijk op de plaat Keep the Faith. En Doriano zegt: ik vertrouw erop dat Bon Jovi gaat winnen. Maar helaas. Het feest gaat niet door. John Hyatt heeft gewonnen met 59% van de stemmen.
0: Als Morals Most Wanted vandaag, dus have a little faith.

0: Most Wanted, John Hyatt en Have a Little Faith in Me. Maar dan nu onze muziekconnoisseur. Hij is er weer klaar voor, geef hem 3 platen en heeft binnen no time een mening, een analyse. Waarschijnlijk ook nog een college van 20 minuten als je erom vraagt, denk ik.
1: Ja, toch. Ja, wist je trouwens dat Have a Little Faith in Me is bekend geworden door een Nederlandse DJ, hè?
0: Of wat is het verhaal?
1: Rob Stenders die heeft hem kapot gedraaid. En dat is de enige hit van John Hyatt in Nederland geweest. En
0: dat was zeg maar zijn doorbraak. Ja, omdat hij dan doorbraak. Zo vaak... Ja, ja, ja. Oh, okay. Ja. Nou, er zijn meer

0: oordeel.
1: Ja, John Hayatov.
2: Oh, dat doet George Michael altijd.
1: Dat dacht ik al. Okay. George Michael of...
2: Oh, met de Fateless. Nee, dan ga ik nog echt voor George Michael. Geweldige stem, geweldige performer. Die wint altijd.
1: Ja,
2: sorry.
1: Het is wat het is. Fateless en Insomnia gaat het niet redden.
2: Nee.
1: George Michael of... Ja, maar dan weet ik het eigenlijk al. Ja,
2: ja, George Michael natuurlijk. Ja, sorry, Insomnia. Hartstikke leuk, hoor.
1: Ja, ik wou net zeggen, want die luisteren wel eens naar Radio 2.
2: Ja, jullie zijn hartstikke goed. We houden van jullie, maar ja, ze moeten afleggen tegen George Michael.
1: Succes. Duidelijk verhaal, inderdaad. Zometeen, Tim Savondslot.
3: Yo.
4: Dit is NPO Radio 2.
2: Lekker verdiend.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een

0: op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Ontdek ook de beste herfstvakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
4: Klinkt lekker, hè? Als je zelf de controle over je werving hebt. Tenminste, als alle profielen gecheckt en geschikt zijn. Met Randstad Direct ben je zeker van het juiste talent. Zo heb je jouw HR under control. Randstad, partner voor talent.

0: gewoon naar Gamma.
1: Dat zeg ik.
2: Het beste talent, gecheckt en geschikt, vind je op randstad.nl/direct.
3: Ondernemers, opgelet. Het zijn weer ondernemersweken bij Odido Business. Met tijdelijk extra veel voordeel op mobiele abonnementen, telefoons en tablets. Voor iedere ondernemer, van ZZP'er tot MKB'er. Dat is winst voor je onderneming. Kom ook slim zaken doen en check odido.nl/business.
4: Yes, woonmaand bij Trendhopper. Ontdek de mooiste meubels en woonaccessoires en geef jouw interieur die warme touch waar het najaar om vraagt. Kom nu sfeer shoppen bij Trendhopper.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Levi van Eck met het NOS-journaal. De gemeente Groningen gaat vanaf morgen tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Eerder vandaag riep asielminister Van den Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. De opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. Wat er daarna gebeurt is nog niet duidelijk. De Britse nationale veiligheid wordt het meest bedreigd door Rusland, Iran en AI. Dat zegt het hoofd van de Britse veiligheidsdienst MI5. Rusland en Iran gaan volgens hem op dezelfde manier te werk. De dienst zal daartegen optreden, zegt de MI5-chef.
7: What I can say is that those who seek to cause mayhem on British streets, whether hard thugs here or their paymasters overseas, will meet an unflinching response.
6: MI5 ziet de bedreigers van de Britse nationale veiligheid in toenemende mate gebruik maken van AI, onder meer bij de inzet van drones. De Duitse luchtmacht heeft vandaag een toestel van Corendon moeten begeleiden nadat er een melding van een kaping was gedaan vanuit de cockpit. De autoriteiten kregen geen contact met de piloten en stuurden 2 straaljagers de lucht in.
8: Da wir daraufhin das Cockpit nicht mehr erreichen konnten, beziehungsweise der Tower des Cockpit nicht mehr erreichen konnte, mussten wir eben vom Schlimmsten ausgehen, eben dass es sich tatsächlich um eine Geiselnahme handeln könnte.
6: De kapingsmelding bleek vals alarm. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. De operatie van de paus is geslaagd, meldt het Vaticaan. Paus Leo ging onder het mes vanwege een knobbeltje op een van zijn longen. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog, met eerst veel zon, later wat stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
9: Fakkels verlichten de lange oprijlaan en wijzen je de weg naar Tim's avondslot, waar iedereen in positie staat voor het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. Je bent van harte welkom en de poortwachters beginnen met een apart geluid. De vraag is, zijn het ijzige kettingen in de kelders van het avondslot of zouden het gouden munten zijn? Kettingen of gouden munten? Wie het is, hoor je zo meteen.
10: Ster. Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
1: Sta je in de file en spot je ruitschade?
2: Opgelost, autotaalglas.
0: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
3: Je kiest niet voor oogklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Want we hebben maar liefst 18 oogklinieken door het hele land. En met meer dan 30 jaar ervaring kan je bij ons terecht voor alle oogklachten. Bergman Clinics. Niet zomaar de meest aanbevolen oogzorg van Nederland.
4: M-Line is 25 jaar en wie jarig is, trakteert. Nu tot 50% korting op M-Line matrassen. Dus red ik het tijd naar beter bed. Dan hoef je nooit meer wakker te liggen.
3: Oogklachten? Ga naar bergmanclinics.nl. Gewoon vergoed door je zorgverzekering.
5: Ja, ja, waar laat jij het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen? Daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over. Allsafe
6: geeft ruimte.
7: Bij Interpolis helpen we je graag waterschade voorkomen.
8: Ah, nee, ik heb een leiding geraakt.
7: Leen daarom een leiding zoeken via Interpolis. Daarmee scan je eenvoudig de muur en zie je of er een leiding zit. Zo is de kans groter dat je in één keer goed boort.
9: Ah, hier kan het.
7: Dus gaatje boren plus leiding zoeken via Interpolis is geen nattigheid. Kijk op interpolis.nl.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op olzee.nl.

0: Take care of yourself. We brengen je een leveltje hoger. Level 42 en daarvoor Pink Floyd en Money, geschreven door bassist Roger Waters. En het nummer gaat over hebzucht en de macht van geld. En juist dit nummer werd dus een enorme hit voor Pink Floyd, die beroemd werd met toch wel tamelijk ingewikkelde en dromerige muziek.
1: Ergens op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geknutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
0: Hey, goeie avond. Welkom. Late Night programma van NPO Radio 2. Tim's Avondslot, het meest bourgondische programma van de Nederlandse radio. We hebben hier echt ongelooflijk veel voor je vandaag. En Marjolein is erbij. Die was heel blij trouwens met Pink Floyd. En zegt van een episch begin alweer van het avondslot. Nou, dat vind ik heel fijn om te horen. Ja, het mooie is, we hebben allerlei geheime gangen hier in het avondslot. Gisteren hadden we de Bowie Bar. Die is iedere maandag geopend. Dan draaien we muziek van David Bowie. Op woensdag dan gaan we altijd de kelder in op zoek naar de dansende vleermuizen. Dan is de New Wave muziek komt dan aan bod. En ik kreeg laatst de vraag of we weer zo'n New Wave XXL avond gaan houden. Nou ja, het is eigenlijk al bekend. Ik wilde dat morgen aan je vertellen, maar ik kan het niet meer voor me houden. Ik kan het gewoon niet meer voor me houden. 11 november, dan gaat het gebeuren. Dan 2 uur lang alleen maar New Wave muziek. En dan moet je denken aan de muziek van eind jaren 70, begin jaren 80. Met heel veel synthesizers, met heel veel donkere teksten. Maar wel altijd heel mooi gezongen, heel mysterieus. Dan gaan we dus 2 uur lang de kelder in hier. We hebben je Radio 2 en Tim's Avondslot voor New Wave woensdag. En vandaag dinsdag. En dat betekent dat we op bezoek gaan bij Marv. Hij was vroeger een soulzanger. Thans is hij een spook en waakt hij over de soul hier in het avondslot. En welke soulplaat gaan we vandaag draaien? Als je daar ideeën over hebt, als je een goede soulplaat nog zou willen horen, laat het vooral even weten met de NPO Luisterapp.

De wazige muziek van Blur, echt een classic uit de jaren 90. En deze keer niet Girls and Boys. Nee, ik heb iets anders uitgekozen voor je vandaag. Maar eerst is het Dasha en Austin.

straks nog de wazige muziek van Blur. Echt een classic uit de jaren 90. En deze keer niet Girls and Boys. Nee, ik heb iets anders uitgekozen voor je vandaag. Maar eerst zit Dasha en Austin.

0: altijd een beetje pingpongen tussen Amerika en de UK. Begin jaren 90 liep Amerika voorop met de grunge muziek. Denk aan bijvoorbeeld Nirvana en zo, weet je wel. Soundgarden. Maar in de jaren 90 wilde de UK ook iets doen. En de band Blur wilde iets heel anders dan de grunge. En met There's No Other Way maakten ze eigenlijk gewoon een heel erg vrolijke popliedje. En dat werd uiteindelijk een eerste echte grote Britse hit. En hielp de band op weg naar de top. En zo is de Britpop een klein beetje ontstaan. Ook met de Stone Roses en zo. En al die bands die Beatle-invloeden in zich hadden. Echt gek. We krijgen een paar verbolgen reacties over het feit dat we binnenkort de New Wave XXL gaan organiseren. 2 uur lang New Wave muziek op de radio, omdat het op 11 november is. En ik krijg van een paar Limburgers flink over vermoren. Dan is het begin van het carnavalseizoen. Ja, dat klopt. Maar ik dacht, als we dan gewoon allemaal verkleed gaan als vleermuis, hè, dan hebben we toch nog een beetje aan ons thema gehouden. En anders moet je het gewoon even opnemen op een cassettebandje als je aan het vieren bent op dat moment. Gewoon via een TDK 90 tape, AB, met of zonder Dolby. En dan moet je dan een 2-paks cassettedek hebben, want het zijn 2 uur, hè. Dus, straks nog muziek van Duran Duran. En morgen is ze bij ons in de show, telefonisch, Roxanne Hazes. Want ze brengt vrijdag een nieuw album bij. Nee, donderdag is ze dan te gast. Ik zit even helemaal in die week. Vandaag is het dinsdag, hè? Ja, morgen is woensdag. En dan hebben we donderdag. Goed zo, ja, zo werkt dat. En dan donderdag dan is ze in de show. Want dan komt haar nieuwe album uit, Tranen in de Gift Shop. En we hebben zoveel van haar gedraaid. Dat mij wel een leuk idee leek om haar in elk geval alvast een klein beetje op te vangen tijdens de pre-party van haar nieuwe album. En bovendien is er ook nog topsong deze week.
1: Radio 2, Topsong.
2: Deze week is Vang Je Mij van Roxanne Hazes. NPO Radio 2.

gesprek. Dan heb ik een gesprek met jou op de radio. En aan de hand daarvan kies ik een liedje uit. Een liedje dat helemaal bij jouw karakter past. Wil je een keer meedoen? Laat het even weten met de app. Het enige wat ik van jou hoef te weten is je naam en gewoon karaktertrek in tikken. En dan nemen we contact met jou op.

0: Howard. Beetje een variatie op wat er ook gebeurt. Altijd blijven lachen van Bassie en Adriaan. Keep your head up. Zeg, griffier van het avondspot. Ja. Goedenavond. We hebben weer ruimte voor een sociaal-muzikaal experiment. Karaktertrek. Wie hebben we aan de lijn?
1: Dani.
0: En wat moet ik weten van Dani?
1: Hij kan soms best wel fel zijn.
0: Oh.
2: Tim's Karaktertrek. Luister naar de echo van je ziel.
0: Hey Dani, goedenavond.
3: Ja, goedenavond.
0: Zeg ik dan maar heel voorzichtig. Wanneer ben jij fel dan?
3: Wanneer ben ik fel? Als ik in een gesprek zit en ik ben het niet helemaal eens met dingen.
0: Niet helemaal eens met dingen, want Dani heeft gewoon altijd gelijk, zeg maar.
3: Ja, wel vaak.
0: En ben je dan iemand die je ook gewoon niet tegen kan wanneer de dingen gewoon niet eerlijk gaan, bijvoorbeeld in het leven?
3: Ja, dat klopt. Daar kan ik dus helemaal niet tegen.
0: Nee? Heb je een voorbeeld waarvan je dus echt uit je vel springt?
3: Ja, gewoon onrecht. Onrecht. Als iemand onrecht aan wordt gedaan. Of als mensen echt bijvoorbeeld staan te liegen of zo'n dingen allemaal. Zo'n dingen.
0: Ja, dat kun je niet hebben. Nee. En is dat altijd al zo geweest in je? Dat je een vurig karakter hebt in dat opzicht?
3: Ja, absoluut. Absoluut. Ja? Voorheen misschien nog wel erger. Als je ouder wordt, word je wel rustiger, hè?
0: Ja, dat is waar. Tenminste, dat wordt gezegd. Ik heb het zelf nog niet gemerkt, maar ik kan me het voorstellen.
3: Ja, dat is wel.
0: Oké. Zeg, wat doe je voor de kost?
3: Ik doe eigenlijk van alles. Ik werk als zzp'er en dan veel op de vrachtwagen, maar ook evenementen.
0: Oh, wat voor evenementen doe je dan?
3: Het is voor een bedrijf uit de buurt en ik doe mee met de Tour de France, Parijs, Nice.
0: Zeg die even zo tussendoor. Hallo, wacht eventjes. Dit is toch al wat. En wat doe je dan precies tijdens de Tour de France?
3: Heb ik 14 jaar de perstribune opgebouwd, waar de journalisten in zitten, zeg maar.
0: Oh, te gek. Dus je vindt het ook wel fijn om mensen samen te brengen?
3: Ja, absoluut. Ja, ik ben wel iemand voor tussen de mensen vaak.
0: Ja, oké.
3: Dus... Maar ook vaak niet.
0: Oké, dat is een leuke tweespalt. Wanneer niet dan bijvoorbeeld? Wanneer vind je het fijn om even af te schakelen bijvoorbeeld? Of wanneer komt dat moment in je leven?
3: Nou ja, ik zit ook veel op de vrachtwagen. En dan vind ik het prettig toch eigenlijk als ik alleen ben en mijn eigen ding kan doen. En op zijn tijd ook een gesprekje op de plaats waar ik kom. Maar ook de rust en de radio aan.
0: Ja, rust en de radio aan. Gewoon genieten van de muziek. En tegelijkertijd ook mensen kunnen vermaken. Mensen kunnen helpen. En je kan niet tegen onrecht. En je kan af en toe daar heel fel in zijn. Ik denk dat ik hem heb.
3: Nou, dat is mooi.
0: Ik ben ook heel benieuwd wat jij ervan. Is er één artiest bijvoorbeeld waar je van denkt, nou, ik hoop niet dat hij dat heeft uitgekozen?
3: Nou, dat kan ik zo niet echt zeggen. Nee, wat dat betreft ben ik wel heel breed. En het is niet echt wat ik echt een hekel aan heb. Ja, en een beetje van die stampmuziek tegenwoordig. Maar
0: Ik heb namelijk deze voor je uitgekozen.

0: die het fijn vindt om op te komen voor mensen. Hij kan heel slecht tegen onrecht, zei hij. En hij is ook graag tussen de mensen. Hij bouwt bijvoorbeeld de tribunes op tijdens de Tour de France. Maar hij vindt het ook heel fijn om in zijn eentje gewoon in de vrachtwagen te zitten. En ik dacht aan Badlands van Bruce Springsteen. Ik ga straks uitleggen waarom. Maar ik wil eerst natuurlijk van Dani weten, wat vond je hiervan?
1: Ja, ik vond het geweldig.
0: Ja?
1: Ja, je hebt het niet gevraagd, maar als je van tevoren had gevraagd wie is je favoriete artiest, dan komen we hier toch wel bij uit.
0: Ja. Oh, serieus? Dat is echt puur toeval. Oh, dat is leuk.
1: Ik was verbaasd toen ik de eerste toon hoorde.
0: Ja, maar kun je voorstellen waarom ik juist dit nummer heb gekozen?
1: Dennis niet zozeer. Nee. Ja, want ik had eigenlijk meer... iets schrallen
0: met me voor. Ah, kijk eens. Ja. Nou ja, het gaat eigenlijk over de vrijheid aan je eigen koers varen. Je wil zelf een beetje bepalen hoe je leeft. Maar het gaat ook over de frustratie over het leven en de wereld. Je ziet dat dingen niet altijd eerlijk gaan. En dat kan woede en onmacht oproepen. Nou, dat is bij jou ook het geval. Een sterke wil. Dat proef ik ook heel erg uit ons gesprek dat je dat hebt. Ook als het tegen zit, wil je niet bij de pakken neerzitten. Een hoop doorzettingsvermogen. En ja, gewoon een rouwdouwer Bruce Springsteen, die ook als persoon zijnde een hele rustige kant heeft. Dus hij staat altijd tegen het publiek te schreeuwen en te spelen, en hij geeft echt alles, alle energie. Maar het is ook iemand die heel erg introvert kan zijn. Dus die twee kanten heeft Bruce ook. En dat moest ik ook een beetje bij jou aan denken.
1: Ja, ik denk eigenlijk dat het wel een beetje klopt.
0: Ja, nou, ik zou zeggen...
1: Ik ben er rijk van te kijken.
0: Ik vind het heel erg leuk. Ja, mooi toch? Het is altijd een verrassing. Je weet nooit wat je krijgt in een karaktertrek. Eén keer is het een grote hit, andere keer is het een obscuur liedje. En ene keer zit ik meer in de sfeer te zoeken. De andere keer luister ik heel erg naar de tekst en denk ik van, nou, dat past meer bij die persoon. Maar bij jou had ik meer de sfeer en de vibe heel erg van Bruce en dit nummer. Dat voelde ik gewoon bij jou. Dus ik zou zeggen, laat het nummer nog eens een keer goed landen bij je.
1: Dat ga ik zeker doen.
0: En dan...
1: Dan ga ik zeker nog eens een keer luisteren morgen. Om, ja, het komt helemaal goed.
0: Ja, toch?
1: Ik vond het geweldig. Ja,
0: nou,
1: mooi.
0: Nou, mooi. Goed om te horen. Ik ga er ook nog eens een keer Tim's avondslot sleutelhanger cadeau. Ik wens je er veel plezier mee. En dankjewel voor het meedoen.
1: Goed zo. Dankjewel.
0: Dag, Danny.
2: Tim's karaktertrack.
0: Wil jij ook een keer meedoen? Laat het dan eventjes weten met de NPO. Luister, je bent van harte welkom om mee te doen aan dit muzikaal sociaal experiment. Straks nog Chris Stapleton, Parachute naar de Bee Gees en Jive Talking.

0: lange haren. Komt in één keer hier het avondslot binnen. Hij loopt barmachtig naar de bar, bestelt daar een dubbele whisky. En gaat uiteindelijk voor ons zingen. Parachute. Door de Chris Stapleton en Parachute hier in Tim's avondslot op NPO Radio 2. Straks neem ik je mee aan de hand naar een verborgen ruimte. Daar zit een spook. Het spookje heet Marv, voormalige soulzanger. En hij waakt over de soulmuziek. Want de soulmuziek wordt een beetje met uitsterven bedreigd. Er gaan allerlei zenders uit de lucht die soul en jazz draaien. Ook bij de NPO, ja. Dus we dachten, we moeten in ieder geval wel een soort van beschermheer hier hebben in Tim's avondslot. Nou, dat is Marv geworden. En die heeft echt, nou ja, ik vind even de allerliefste, mooiste, meest sensuele soulplaat over de herfst voor ons vandaag uitgezocht. Welke dat is, dat hoor je straks. En muziek van de Clash komt eraan.
1: Dit is NPO Radio 2.
2: Achter biologisch zit een lokale boer die zorgt voor een levende bodem.
3: Goed voor het water.
2: Goed voor het water en de biodiversiteit.

0: Ja, dat smaakt naar meer.
1: Bij een pensioen van ASR krijg je ook ASR Vitality. Zo worden je werknemers nu beloond door te wandelen, zodat ze later financieel fit en vitaal van hun pensioen genieten. En altijd draag je bij aan een vitaler Nederland. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: Lidl is door consumentenonderzoek weer uitgeroepen tot nummer 1 in prijs en kwaliteit. Deze week met Lidl Plus mandarijnen. 1 kilo voor maar 1,29. Lidl, je verdient het.
1: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
0: En als je het weet, dan weet je het. Deze week met Lidl Plus. Freeway Cola. 2 liter voor maar 89 cent. Lidl, je verdient het.
2: Ja, ja, waar laat je het allemaal? Koffers, zomerspullen, dozen, daar hoef je niet over te struikelen. Sla het op bij Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Houd je thuis weer ruimte over.
3: Allsafe geeft ruimte.
4: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
5: Nu tot 50% korting. Kijk snel op allsafe.nl.
4: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
6: Ga hand in hand met je vriendin voor een blauw doek staan. Of voor een punt appeltaart met je moeder. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
7: Dit is NPO Radio 2.
8: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Vandaag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie verliep succesvol, zegt het Vaticaan. De komende dagen blijft hij nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje op een van zijn longen was gevonden. Oncologen zeiden voorafgaand aan de operatie dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel in een vroeg stadium is ontdekt. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. De Immigratie- en Naturalisatiedienst hoeft voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan straks als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Een voormalige bendeleider is in de Verenigde Staten veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol in de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg vandaag zijn straf te horen. De nu 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van een bende in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door enkele jaren geleden in interviews en memoires te praten over zijn rol in de dood van Tupac. In Tilburg hebben de Oranje voetbalsters met 3-0 gewonnen van Hongarije. Omdat de heenwedstrijd ook al met 8-0 was gewonnen, plaatsen ze zich voor de laatste ronde van de WK-kwalificatie. Daarin nemen ze het op tegen Slovenië. Dat won vanavond van Turkije. Het WK wordt volgend jaar gespeeld in Brazilië. Het weer. Vannacht is het droog en koelt het af naar 8 tot 12 graden. Morgen ook droog met eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
9: Ster. Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen. Alles op zijn plek.
10: Alleen bij Aldi. Deze week nergens goedkoper. Lekkere pitloze witte druiven. 500 gram, maar 1,19. Dat is dus het allergoedkoopste van Nederland.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
9: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
10: En ook bij Aldi, deze week nergens goedkoper. 1 ster beter leven speklappen, 400 gram, voor maar €2,79. En Trader Joe's walnoten, 500 gram voor de allergoedkoopste prijs van €3,99.
11: Fans van voordeel.
10: Aldi.
12: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
13: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
12: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
13: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
14: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap.
15: KNAP, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
16: Bij AutoFirst krijgt u levenslange garantie op nieuwe banden, een lekke band, vandalisme of een stoeprandje geraakt. Altijd zekerheid met AutoFirst.
17: Laatste vraag. Wat weet jij van de limes?
18: Limes is een fruitsoort. Nee, limes is grens van het Romeinse Rijk. Limes loopt langs de Rijn, van Katwijk naar Zevenaar. 2000 jaar oud. Opgravingen, forten, schepen, munten, vazen. Limes, 5 jaar UNESCO Werelderfgoed.
17: Helemaal goed. Meer weten? Ga naar limes.nl.
16: Veilig en zeker onderweg. AutoFirst auto-onderhoud. Geen gedoe, goed geregeld.
19: Vodafone Business geeft je de drive om snel grote stappen te zetten. Wat er ook op je pad komt. Ontdek je volledig beheerde digitale werkplek. Van verbinding tot cybersecurity 24/7. Je bedrijf is niet te stoppen. Met Vodafone Business.

Cameron Whitcomb, Canadese singer-songwriter die persoonlijke verhalen verwerkt in zijn muziek. In Kingdom of Fear roept eigenlijk een koninkrijk op waarin je liever niet woont. Maar juist door die angst onder ogen te zien, kun je proberen eruit te ontsnappen. Daar gaat het nummer over.

0: Ja, dat vind ik heel fijn. Dankjewel, Marv. Marv het spook dat hier al een tijdje huist in Tim's avondslot. Hij hangt hier aan een ketting, zie je? Hij probeert een beetje te dansen. Dat kan hij nog best wel aardig, moet ik eerlijk zeggen. Maar Marv die geeft mij iedere dinsdag een soulplaat om de soulmuziek te blijven eren. En deze keer heeft hij mij iets in de handen gedrukt. Ik ben zo blij dat hij hiermee kwam. Het is een van mijn favorieten. Het is van Love Unlimited, een project van... Komt-ie.
1: Barry White.

0: dus echt niet over een onbereikbare liefde. Er gaan heel veel solietjes over, weet je wel, over hartepijn en dat soort zaken. Nee, het gaat gewoon echt over twee mensen die voor elkaar gemaakt zijn en die door de regen wandelen. En dat is zo niet, want die regen die voelt opeens niet meer koud aan. Die voelt gewoon heel erg warm aan. Het is herfst en op een gegeven moment hoor je ook Barry White aan de telefoon met zijn geliefde. Het is zo ontzettend schattig en zo mooi en zo lief en zo sensueel ook meteen. Ja, Walking in the Rain with the One I Love. Dit is Love Unlimited. Dankjewel, Mark. Dankjewel.
1: It sure is. Everyone's trying to get out of the rain. Oh, it feels so good. The rain and thinking of you. Soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

Ja, hoe kun je zo'n prachtig nummer, zeg maar, volledig vernaaien? We krijgen een berichtje binnen van een Depje. En die zegt, dit nummer begint precies als Siske de Racht krijgt toch allemaal de kleren. Ja, het is wel waar, hè. Het is wel waar. Hey, bedankt.

0: stuur ons een berichtje met de NPO Luisterschip. Dat mag je altijd doen, hè? Vinden we heel gezellig. En het avondslot. Maybe Tomorrow zegt ze heerlijk. Met een stem als kuurpapier, hè? Die zanger van Stereophonics. Maar och, zo goed. In Tim's avondslot laten ook liedjes schijnen die nou, heel af en toe de ether hebben aangeraakt. Maar vervolgens een beetje uit de gehoorgangen zijn verdwenen. Sommige liedjes heb je misschien zelfs helemaal nooit gehoord, maar waarvan ik in elk geval vind dat ze echt verdienen om gehoord te worden. Het nummer wat ik nu zo meteen voor je ga draaien, kun je echt op dit tijdstip van de dag overal horen. Of je nou in je bed ligt, of je bent misschien nog een beetje aan het werk, of je zit in de auto. Misschien is dat wel de beste plek, zeg ik je in alle eerlijkheid, op zo'n verlaten snelweg, terwijl de dag nog een beetje naspookt in je hoofd. Ik wil het met je hebben over DJ Shadow. De man die met een flinke stapel platen weer een hele nieuwe creatie kan maken. Een ware geluidskunstenaar. Introducing DJ Shadow verscheen in 1996. Dat album en klinkt nog altijd als iets uit een andere wereld. Donker, filmisch, melancholisch en vol verborgen details. Hij vertraagt stukken bestaande muziek of versnelt ze juist. En hij maakt er geen verzameling losse beats van, maar een album dat aanvoelt als echt één lange mysterieuze reis. Voor één ieder met een melancholisch hart heb ik gekozen vandaag voor Midnight in the Perfect World.
1: Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.
2: Gebrouwen in de grote ketels uit de gaarkeuken van Tim's avondslot. Dit is
0: DJ Shadow, Midnight in a Perfect World.

0: Now approaching midnight.
1: Midnight in the perfect world van DJ Shadow. Nog een half uurtje en dan is het midnight. En alles vertraagt een klein beetje hier in het avondslot. Totdat, opeens, in een hoek.

0: DJ Shadow. Alleen alles te vertragen. En in één keer bam, in een hoek. A Kind of Magic van Queen. We hadden ook al een Marvin Spook, maar er zijn veel meer figuren die rond waren in het avondslot.
1: Oh nee, ja. Hij is wakker. Het verzoekiemonster.
0: Ja, want terwijl alle personeel van de hofhouding al lang ligt te ronken, ronkt bij het verzoekiemonster alleen nog maar zijn buikje. Wat heeft hij toch trek in een lekker verzoekie? Wil je hem een liedje voeren? Nou ja, laat eventjes weten wat je wil horen met de NPO Luister-app. Met andere woorden, waar heb jij zin in op dit moment? We hebben nog zo'n half uur te gaan en dan nemen we langzaam afscheid van deze dinsdag 13 oktober en komt hij nooit meer terug. Maar dat betekent dat we wel in de armen mogen vallen van een nieuwe dag, maagdelijk wit vel, waar alles mogelijk is, woensdag 14 oktober. Hoe gaan we dat inluiden? Met welke track? Laat het weten met de NPO Luister-app.
2: De troetelaar van deze week
0: is Ash. Stop

0: ook bij de Lidl de afgelopen dagen veel gedraaid. Omdat ze waarschijnlijk meer klanten binnenkregen omdat Albert Heijn helemaal op zijn gat lag. Oh, Lidl. Ik vind het zo'n goed nummer. Het verveelt me gewoon niet. Bas Keks en Lido Shuffle op NPO Radio 2. Alex, hallo.
1: Goeiedag, Tim.
0: Heb jij een verjaardagskalender met alle grootheden erop?
1: Nou, dat niet. Ik heb een autistisch geheugen.
0: Oh, en dat is af en toe superhandig.
1: Zeker.
0: Toch? Dat weet je. Maar, dus dit wist je zonder dat je op de kalender hoefde te kijken?
1: Ja, want ik ben in 2015 zo gelukkig geweest om met de familie naar Paul Simon en Sting te mogen geweest in Singo.
0: Ja.
1: En toen was hij 74.
0: Ja.
1: En toen heb ik één keer gekeken wanneer hij jarig was.
0: Ja.
1: En ja, dat is vandaag.
0: Dat is gewoon nooit meer vergeten. Wat goed zeg. Heb je er ook met andere dingen die je dan echt ongelooflijk goed onthoudt door jouw autistisch brein, waar je dus echt baat bij hebt?
1: Er zijn heel veel vage dingen waar je niet zoveel aan hebt, maar verjaardagen is vaak wel handig.
0: Maar ja, waarvan jij denkt misschien daar heb je niks aan. Misschien, heb je een voorbeeld?
1: Allerlei nummerborden, treinstelnummers, data, ja.
0: Ja, maar toch kan het soms handig zijn voor jezelf, toch? Ik bedoel, als je daar ook weer een bepaalde rust uit haalt en een bepaalde voldoening, kan het hartstikke handig zijn.
1: Ja, ik heb een tijdje geleden heb ik je collega Bart Arends helpen herinneren dat hij dat hele bijzondere gesprek met die mevrouw had op 9-9.
0: Ja. Nou ja, dat is superhandig, Alex. Want dan kunnen we het op die manier namelijk opzoeken in onze archieven. En ik ken Bart een beetje. Dat had hij zonder jou nooit geflikt, hoor.
1: Oké.
0: Dus dat heb je heel goed gedaan. Zeg, Paul Simon is dus vandaag... hoe oud was jij? Kijk, ik ben weer vergeten. Jij weet het. Hoe oud is hij geworden?
1: 85.
0: Wat gaan we verdraaien voor hem? Of
1: nou,
0: van hem?
1: Het is voor het verzoekiemonster. Ja. Qua lengte is het een klein hapje, maar het is wel een bommetje, hoor.
0: Ja, het ligt als een steen op je maag, toch?
1: Ja, nogal, ja.
0: Wat zou je graag willen horen?
1: Ik zou graag van Simon & Garfunkel I'm a Rock willen horen, want die hoor je nooit.
0: Ik ben het helemaal met je eens. Ik ga het even voeren aan de Verzoekie Mons. Ja hoor, hoppakee. Rustig, Verzoekie Mons. Het is toch al een... Nou ja, goed. Je moet het zelf weten. I'm a Rock, Simon & Garfunkel. Dankjewel, Alex.
1: Alsjeblieft, hè.

Het was eigenlijk een folkduo, dus gewoon gitaar en zang. Simon en Garfunkel. Maar de producer Tom Wilson die dacht, hier moet een band omheen geformeerd worden. Zo kwamen we bij het geluid uit van Simon en Garfunkel. En zo scoorden zij hun eerste hit met Sound of Silence. En op die plaats stond ook I Am...

project van de drummer Pim Koopman. En dit is echt van vers vinyl, hoor je nog? Nou ja, vers, zo vers is het niet meer. Kraakbehoorlijk. Het was een Nederlandse productie. The President, You're Gonna Like It. En het zou eigenlijk gewoon de landsgrenzen over moeten gaan. Maar het is dan allemaal helaas niet gebeurd. En het is bij dit ene nummer gebleven. Maar af en toe dan komt hij weer eens voorbij in de krochten van Tim's avondslot. En dan moeten we hem gewoon draaien. Opdat wij nooit Tim vergeten. En deze muziek van The President en You're Gonna Like It. Ach, de nachtuilen die wachten weer op mij. Dus die ga ik achterna. De deur wordt opengezet voor woensdag 14 oktober. Nog heel eventjes te gaan en dan is deze dinsdag ook weer voorbij. Met vandaag in het avondslot Dani in de karaktertrek. We draaiden Bruce Springsteen voor hem. De Boss met Badlands. Het soul-spookje Marv trakteerde ons op Love Unlimited met Walking in the Rain with the One I Love. En Alex, die had het net over Paul Simon, die 85 jaar is geworden vandaag. Gefeliciteerd. Nou, dat was het. Slaap lekker, lieverds.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. Altijd huis, altijd thuis, altijd knus, altijd Weekamp. Maar alleen tijdens de woonmaanddeals tot 30% korting op banken, bedden, woonaccessoires en meer. Ook altijd Weekamp. Vandaag besteld, is morgen in huis.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies. Zo weet je met onze salderencheck wat het einde van salderen voor jou betekent. En weet je zeker dat je slim omgaat met je zelf opgewekte energie. Dat is de zekerheid van Essent. Kijk op essent.nl/advies.
1: Elke seconde scherp zijn. Constant inschatten. Afwegen. Schakelen. Wil je weten of jij het in je hebt om te werken in de gevangenis? Kom op zaterdag 7 november naar het event One Day Inside in de Koepel in Haarlem. Dit is jouw kans om de wereld achter de muren van dichtbij te beleven. Meld je nu aan op werkenbijdji.nl/onedayinside. Er zit meer achter werken bij DJI.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij Simpel krijg je geen vinger, maar de hele hand. Nu, 40 gig data voor maar €2,50.
4: Meer voor minder. Simpel.
5: Bij Feelings Wonen vind je meubels die mooi staan en goed voelen. Ontdek Feelings Wonen in onze winkels of online. Feelings Wonen, alles op zijn plek.
6: De grootste energieslurpers in huis?
7: Wat kost al die kleding nou echt?
8: Wat heb je nog aan zonnestroom?
9: Wij zijn Kenniscentrum Duurzaam Leven. En wij zochten het uit. Kijk op duurzaamleven.nl.
5: Nu bij Feelings Wonen tot wel €750 stapelkorting op de hele collectie.
10: Dus jij wil naar Egypte?
11: Ja, met NAV.
10: En waarom NAV?
11: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
10: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
11: Tuurlijk.
10: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
11: Jazeker.
10: Cairo en de piramide?
11: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
10: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Voor ieder thuis een passend vloerkleed. Jouw moment, jouw vloerkleed.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Ah, dat is het geluid van de nieuwe Nescafé Roastery voor jouw Nespresso-machine. Geen bla bla bla. Simpelweg heerlijke koffie verpakt in een capsule. Ontdek nu het assortiment van Nescafé Roastery.
14: Dit is NPO Radio 2.
15: Middernacht, het is nu woensdag 14 oktober. Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant The Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Het zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog, eind februari. Tot nu toe waren begin maart de meeste aanvallen in de straat van Hormuz. De Eerste Kamer heeft in grote meerderheid ingestemd met 2 asielmaatregelen die eerder nog waren gesneuveld. Daardoor hoeft de Immigratie- en Naturalisatiedienst voortaan geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit over hun verblijf. Verder wordt het makkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan voortaan als ze misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De Nederlandse voetbalsters hebben zich zoals verwacht geplaatst voor de laatste ronde van de play-offs voor het WK van volgend jaar. In Tilburg werd met 3-0 gewonnen van Hongarije. Nederland had het eerste duel tegen Hongarije al met 8-0 gewonnen. De voetbalsters moeten in de laatste ronde van de WK-kwalificatie tegen Slovenië. PSV heeft de Champions League-wedstrijd tegen RB Leipzig met 1-0 verloren. Pas ver in de tweede helft scoorde de Duitse thuisclub het winnende doelpunt. De Eindhovenaren misten in de eerste helft een penalty. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag ook droog met eerst veel zon en later wat meer stapelwolken. Het wordt dan een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
14: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

ANWB Verkeersinformatie. Rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A65 van Tilburg naar 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen knooppunt De Baars en afrit Helvoort een spookrijder tegen.

0: gewoon aan. De hele nacht.
1: NPO Radio 2.
0: NPO Radio 2.
1: Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Guilfoyle zegt dat de beschuldigingen niet kloppen. Een voormalig bendeleider is in de VS veroordeeld tot 40 jaar cel voor zijn rol bij de moord op hiphoplegende Tupac in 1996. Dwayne Davis was vorige maand al schuldig bevonden aan het beramen van de moord en kreeg nu zijn straf te horen. De 63-jarige Davis was in de jaren 90 leider van de Southside Compton Crips in Los Angeles. Hij bracht de zaak zelf aan het rollen door een aantal jaar geleden in onder meer interviews te praten over zijn rol in de dood van Tupac. Paus Leo heeft longkanker, heeft het Vaticaan bekendgemaakt. Afgelopen dag is daarom een deel van zijn rechterlong verwijderd in een ziekenhuis in Rome. De operatie is volgens het Vaticaan goed verlopen. De komende dagen blijft de paus nog in het ziekenhuis om van de operatie te herstellen. Zondag maakte de 71-jarige Leo bekend dat er een knobbeltje was gevonden. Oncologen zeiden daarna al dat de vooruitzichten van de paus zeer goed waren, omdat de knobbel op de longen in een vroeg stadium is ontdekt. Iran heeft het aantal aanvallen op schepen in de straat van Hormuz weer opgevoerd, meldt de Britse krant de Financial Times. Alleen al afgelopen zondag zou Iran 6 schepen hebben aangevallen. Dat zou het hoogste aantal zijn sinds het begin van de oorlog eind februari. Het weer, vannacht is het droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2 Top 2000 dossier.

0: NPO Radio 2.
1: Twee uur, Manik Sampersen met het NOS-journaal. De Spaanse koning Felipe en zijn vrouw Letizia hebben een bezoek gebracht aan de Spaanse exclave Ceuta. Die werd eind juli door tienduizenden mensen vanuit Marokko bestormd. Daarbij vielen zeker 141 doden. De stormloop leidde tot veel onrust in Ceuta. Felipe zei in een toespraak dat de exclave ontegenzeggelijk bij Spanje hoort. Maar hij sprak zich ook uit voor goede banden met Marokko. Het Spaanse koningspaar ging in gesprek met inwoners en bestuurders en herdacht op een begraafplaats de migranten die zijn omgekomen. De gemeente Groningen gaat vanaf vandaag tijdelijk extra vluchtelingen opvangen. Het gaat om 100 mensen die terecht kunnen op een bestaande noodopvanglocatie. Daarmee moet de druk op het aanmeldcentrum in Ter Apel worden verlicht. Gisteren riep asielminister Van der Brink alle gemeenten opnieuw op om extra opvangplekken te regelen. Volgens hem is de situatie in Ter Apel onhoudbaar. De extra opvang in Groningen is in eerste instantie voor 3 weken. De Amerikaanse ambassadeur voor Griekenland is opgestapt. Het gaat om Kimberly Guilfoyle, een voormalig presentator bij Fox News. President Trump had om haar ontslag gevraagd na beschuldigingen van corruptie. Guilfoyle zou een geldschieter van Trump hebben gevraagd om $100.000 over te maken, zodat ze haar creditcardschulden kon afbetalen. Die geldschieter zou daar niet op zijn ingegaan. Een toestel van Corendon is afgelopen dag door 2 Duitse straaljagers begeleid nadat er vanuit de cockpit een kapingsmelding was gedaan. Die bleek uiteindelijk vals, maar toen had de Duitse luchtmacht al 2 toestellen de lucht ingestuurd. Het Corendon-vliegtuig was vertrokken uit Griekenland en had Nuremberg als eindbestemming. Volgens Corendon werd de melding veroorzaakt door een storing in het radiocommunicatiesysteem. Het weer, vannacht droog, het koelt af naar 8 tot 12 graden. Overdag eerst veel zon, later wat meer stapelwolken. Het blijft droog bij een graad of 17. Dit was het NOS Journaal.
0: Het NPO Radio 2, top 2000 dossier.